0: like this anymore.
1: GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben. Tienduizenden meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen en daarom slaat het COA opnieuw alarm. Zelfs voor vrouwen, kinderen en zieken is bijna geen plek. Het tekort zou niet komen doordat meer mensen naar Nederland komen, maar doordat asielzoekers veel te lang in de opvang zitten door lange procedures. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en reed zonder rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance lag is oké en meegenomen door een andere ambulance. En de Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is overleden. In de jaren 50 en 60 had ze grote rollen in Hollywood-klassiekers als North by Northwest en On the Waterfront, als tegenspeelster van Marlon Brando. Daar kreeg ze een Oscar voor. Eva Marie Saint was ook deze eeuw nog te zien in allerlei films. Ze werd 102. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.
0: GPR Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

I lied to you. I see it in

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
1: GPR, Sportradio.
4: Sportradio.
1: Met het nieuws van 4 uur.
5: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Over 20 jaar is kwaadaardige huidkanker de meest voorkomende kankersoort. Nu staan prostaat- en borstkanker nog bovenaan, maar dat gaat veranderen, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Huidkanker ontstaat vaak door veel en lang onbeschermd zonnen, maar is meestal wel goed te behandelen. In het Drentse Hogeveen is het al een paar dagen onrustig door jongeren die zich misdragen. Ze vallen bijvoorbeeld voorbijgangers lastig en gooien met vuurwerk, meldt de regionale omroep. Gisteravond zijn in Hogeveen zeker 6 mensen opgepakt en sommigen zijn nog geen 18. De Zweedse politie heeft geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Hij had volgens Zweedse media een mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. De koninklijke familie liep geen gevaar, want er was niemand thuis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. En het einde van een voetbaltijdperk. Lionel Messi heeft na ruim 20 jaar zijn laatste interland gespeeld voor Argentinië. De Argentijnen wonnen thuis met 3-0 van Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook nog uit een strafschop. Hij is nu geen international meer, maar speelt nog wel bij de Amerikaanse club Inter Miami. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.
1: GPR.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan Peenius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Krista Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zegt haar advocaat tegen Amerikaanse media. Krista Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben. Tienduizenden meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. En nieuws over 2 voetbalhelden. Lionel Messi heeft gescoord in zijn laatste interland voor Argentinië. Hij benut in de thuiswedstrijd tegen Benin een penalty. En daarmee zit zijn interlandcarrière erop na meer dan 20 jaar. En Cristiano Ronaldo blijft ondanks een ruzie met de bondscoach toch beschikbaar voor het Portugese elftal. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.
0: GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal Nederlanders dat te horen krijgt dat ze kanker hebben, stijgt de komende 20 jaar flink. In 2045 zijn het er 170.000, blijkt volgens meerdere media uit onderzoek. Huidkanker komt dan het vaakst voor. De stijging heeft te maken met de vergrijzing. De meeste kankerpatiënten zijn ouderen. De vrouw die in Amerika haar executie overleefde is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Christa Pike, die veroordeeld is voor moord en vastzat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week bleef ze leven na 2 injecties die normaal dodelijk zijn. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Rotterdam is gisteravond een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Daarbij brak een ambulancemedewerker zijn arm. De automobilist is opgepakt. Hij reed zonder bewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd in een andere ambulance gezet en maakte het naar omstandigheden goed. En in Argentinië is een einde gekomen aan een tijdperk. Na meer dan 20 jaar speelde Lionel Messi vannacht zijn allerlaatste interland. In Buenos Aires wonnen de Argentijnen met 3-0 van het West-Afrikaanse Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook. Hij schoot een penalty hard in de kruising. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. En het wordt 20 tot 23 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij Oostvoorne 5 kilometer, 20 minuten vertraging. Want er zijn daar 2 rijstroken dicht.
4: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl. H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
5: Goedemorgen, het is 6:02 op woensdag 7 oktober. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja, dat kan ik je rustig zeggen. Lionel Messi is geen international van Argentinië meer. En daar zullen we het zeker over hebben. Komend uur.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Er zijn toch een hoop tandartsen die bijverdienen, hè, wat dat betreft. Het is echt ongelooflijk. Je had ooit De Aal, dat was hier ook een tandarts in de buurt. Die had een liedje met de Barg, die had een krullende ster. Een krullende ster. Dat was ook Jack Ploy is tandarts, ja, en die geeft commentaar. Ik had ooit een tandarts, dat was Gerrit Wolsink, de motocrosser. En deze dokter Elben heeft ook gewoon een universitaire studie tandheelkunde afgerond. Zo. En heeft nog nooit een tand getrokken volgens mij, want die is lekker gaan zingen.
1: Nou ja, dat is hem goed afgegaan. Dus, ja.
0: Maar het zijn dus creatieve mensen, die tandartsen. Dus,
1: blijkbaar.
0: Ja, kijk,
1: ik zal toch eens vragen aan mijn tandarts wat die eigenlijk nog meer doen. Ja,
0: ga jij eens wat anders doen? Hij kan het slecht opvatten. Hè? Dus pas op.
1: Dat is ook zo.
0: Goedemorgen, het is een nieuwe dag. Het is woensdag 7 oktober. En 6 oktober zal toch altijd de dag blijven waarop we dit hoorden. De goal van Lionel Messi in zijn afscheidswedstrijd tegen Benin. Het werd 3-0 natuurlijk. Ja, wij zeiden gisteren al, hij zal toch wel via een penalty scoren. En dat deed hij. Ja, tuurlijk kregen ze een penalty mee. Hè? Dat, zo werkt dat nou eenmaal.
1: Ja, maar ja, ook 2 assists. Hè,
0: en 2 assists.
1: Onbelangrijk.
0: Het was een groot feest. De echte romantiek zit verderop in de show bij David Ent. Maar we komen er met enige regelmaat op terug natuurlijk. Belangrijk ook deze dag. Jong Oranje heeft zich op de valreep geplaatst voor de play-offs van het Europese kampioenschap. De elftal van Reiziger won in Doetinchem de thuiswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina met 4-0. Die overwinning alleen was niet genoeg. Hè? Nederland was ook nog afhankelijk natuurlijk van het resultaat bij Noorwegen tegen Israël. Nou ja, omdat concurrent Israël in die wedstrijd punten verspeelde met een gelijkspel. Late goal volgens mij van Jong Noorwegen. Verzekerde Jong Oranje zich alsnog van een kans op EK-kwalificatie. Ze zijn er nog niet, hè. Ze moeten de play-offs in. En de loting, we weten dus wie de tegenstander is, komende vrijdag. Nog zo'n fenomeen, maar iets minder dan Messi wellicht. Harry Kane heeft een gedenkwaardige avond beleefd in de Nations League. Hij deed mee met Engeland tegen Tsjechië. Hij speelde zijn 125ste interland voor Engeland. Hij brak daarmee het record van Peter Shilton. Jij weet natuurlijk wat de positie was van Peter Shilton in het veld. Kas, of niet?
1: Niet precies. Middenvelder.
0: Doelman Peter Shilton. En Kane bekroonde deze meldpaal door 2 keer te scoren. De Engelse ploeg was uiteindelijk met 3-0 te sterk voor de Tsjechië. Ja, er was veel lof na afloop voor Kane natuurlijk. En het was een beetje spitsavond, want Cristiano Ronaldo heeft via een officieel statement duidelijkheid gegeven over zijn toekomst bij de nationale ploeg. Hij blijft gewoon, ondanks een recent conflict met bondscoach Jesus, beschikbaar. Hij geeft aan dat de coach zijn woord zou hebben gebroken, maar dat hij spijt heeft van zijn eerdere vertrek uit het trainingskamp. En nou ja, er wordt in de Portugese media wel wat verdeeld gereageerd op de uitleg van de verdette over de recente onrust.
2: GPR Sportradio.

0: leven gaat door en toch zal het nooit meer hetzelfde zijn. Goedemorgen, GPR Sportradio. Ja, bijna twee decennia lang was hij geen gewone voetballer. Nee, hij was een attractie. Speler voor wie mensen naar het stadion kwamen natuurlijk. Voor wie televisies werden aangezet. En verdedigers, ja, die leken al verslagen voordat ze überhaupt begonnen. Of voordat hij überhaupt begon aan zijn dribbel. Hij kwam uit Rosario, hij was klein, had nog een groeiinjectie nodig. Kreeg die van Barcelona. En daar won hij alles wat er te winnen viel. Individueel, maar ook met de club. En uiteindelijk zijn hoogtepunt, denk ik zelf. De wereldtitel met Argentinië. En aan die onvergetelijke reeks van Lionel Messi is een einde gekomen. Van de avond in Qatar tot nu heeft hij nog geprobeerd een tweede wereldtitel binnen te slepen. Het is niet gelukt, maar zijn doelpunten, zijn assists, zijn prijzen, zijn records. Er zijn kasten boeken, er zijn harten mee gevuld. En hij heeft afscheid genomen van één deel in elk geval. En dat is van de Argentijnse natie natuurlijk, omdat ja, hij komt niet meer uit in dat Argentijnse shirt. En dat komt aan in Argentinië natuurlijk. Ja, daar was hij, de held. En ze hebben daar al in dat shirt met nummer 10... Diego Armando Maradona gehad en dachten toen... ja, in dit shirt gaat nooit iemand groter worden dan Maradona, dan Pluisje. Maar ja, niets bleek minder waar. Lionel Messi is misschien nog wel groter geweest dan Maradona. Alleen Maradona was meer een publiek figuur... waar Messi eigenlijk altijd op de achtergrond ja. is gebleven. En gisteravond was het zover. En ja, toen was daar de afscheidswedstrijd van Lionel Messi.
1: 21 jaar zit er tussen de eerste en 208 en laatste interland van deze Lionel Messi. Hij neemt afscheid in een oefenwedstrijd tegen Benin in Monumental in zijn Buenos Aires, in zijn Argentinië. Tranen bij het volkslied, bij Scaloni. En bij het feestvarken zelf.
0: Ja, mooi hè. Dat, bedoel, je kunt Argentijnen wel om drama sturen natuurlijk. Dat is geen enkel probleem. En het was een mooie feestelijke avond... waarin overigens de bus hè, naar het stadion reed. En daar stonden al heel veel mensen... en die konden in de spelersbus kijken naar Messi. En Messi moest daar al een klein traantje wegpinken. Er zijn heel wat traantjes weggepinkt gisteren. Maar er was natuurlijk ook de grote vreugde... toen Lionel Messi uiteindelijk natuurlijk toch een doelpunt maakte... tegen Benin, dat met 3-0 werd verslagen. Ja, dan zeggen wij... goal! En wat mooi! Maar dat klinkt in Argentinië zo.
2: Messi. Supina, Juanillo, Messi, Juanillo!

0: Ja, je zou toch gewoon voetbalcommentator willen worden?
1: Schitterend.
0: Ja, dit is toch mooi. Als dit gewoon mag. Ik weet zeker, als ik dit ooit bij de NOS had gedaan... dan had de Arno Vermeulen me nog tijdens de wedstrijd erop gehad. Ja, dat weet ik bijna zeker. Goedemorgen, dit is GPS Sport Radio. Onder meer dus over het afscheid van Messi.

0: Goedemorgen, GPS Sportradio. Op de woensdag, midden van de week. En ja, genoeg te vertellen natuurlijk, zometeen ook over Jong Oranje. Dat zich op de valreep eigenlijk plaatste voor de play-offs van voor het EK. En dat zat er natuurlijk al lang in dat moest gebeuren. Maar ja, het moest maar even gebeuren. En het is gebeurd gisteravond met een mooie overwinning. En nu de play-offs in. En vrijdag horen ze dan uiteindelijk tegen wie ze moeten spelen. En de vrouwen, daar komen we zo meteen ook op terug. Want René van Asten is speelster van Barcelona en toch niet opgenomen in de selectie van Arjan Vuurink. Hij gaat straks vertellen waarom. Maar we zitten eventjes in een rondje Messi. En daarna nemen wij ook afscheid van Messi. Nee, daar komen we er straks weer op terug. Maar we willen jou graag betrekken bij het Messi-verhaal. En ja, je weet, we stellen elke dag even een vraag. En dit is hem van vandaag. Oh, ja.
1: Wat is je favoriete herinnering aan Lionel Messi?
0: Ja, wat is jouw favoriete herinnering aan Lionel Messi? Laat het even weten. Ik moest lachen, want ik had zijn microfoon niet opgezet. Dat was
1: probleem. Ja, en dat kan je gewoon laten weten. Dat kan via onze app. Dat is de GPR Sportradio app natuurlijk. En daar staat rechtsbovenin een groene knop. Klik daar even op. Dan krijgen wij het binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Ja, en als je denkt, ik wil wel wat vertellen daarover. Ik heb hem ooit gezien, of ik heb een handtekening, of weet ik veel, hij heeft ooit bij me geslapen. Laat het weten. Zet dan story eventjes in je schermpje. En dan zien wij story binnenkomen en dan bellen we je even terug voor het verhaal.
1: Ja, superleuk. Ja,
0: story. Dus, veel stories, hoop ik. Laat het me even weten. Wat is jouw... Je kunt het heel kort zeggen, dit was mijn momentje. Hoe hebben wij Lionel Messi beleefd? We laten het allemaal hier horen op GPR Sportradio. Met zometeen dus ook nog Jong Oranje en de vrouwen.

0: Alex Warren. Mooi. Mooi liedje hier op GPR Sport Radio. Mooi ook dat er duidelijkheid is voor Jong Oranje uiteindelijk. Ze hebben zich met de hakken over de sloot geplaatst voor de play-offs EK volgend jaar. Ploeg van de Michael Reiziger deed in Doetinchem zelf wat het moest doen. Won met 4-0 van Bosnië-Herzegovina. Maar tegelijkertijd was het volledig afhankelijk van wat er ruim 1000 kilometer verderop natuurlijk in Noorwegen gebeurde. Nederland begon namelijk als nummer 3 van de groep. Israël had een punt meer. En de opdracht was heel duidelijk. Jong Oranje moest winnen. En dan hopen dat Israël punten zou verspelen tegen het al geplaatste Noorwegen. Dat ging niet heel makkelijk. Jong Oranje kreeg kans op kans. 23 doelpogingen in de eerste helft. Maar bij rust was het 0-0. Kees Smit overigens vlak voor de wedstrijd eruit vanwege een blessure. Ja, toen dacht Reiziger wel in de rust. Ja, we hebben wel heel veel kansen. Hoe gaan wij deze wedstrijd winnen?
1: Nou kan je wel even denken van, nou, maar wat moeten we nu eigenlijk verzinnen? Nou, dat hebben we de tweede helft gedaan. Het was ook van we wachten totdat we zien dat ze echt niet meer kunnen. En dan gooien we er extra spitsen bij.
0: Ja, nou, niet veel later brak Ayman Shliti de ban. 1-0, Seyfuik maakte de 2-0. En invaller Devin Haan scoorde zelfs nog 2 keer. Maar toen was er nog slecht nieuws uit Stavanger. Want Israël stond daar met 1-0 voor. Heeft Reiziger trouwens de hele wedstrijd meegeluisterd naar Noorwegen?
1: Nee, ik niet. Bij 3-0 heb ik gevraagd van hoe gaat het daar? En was het eerst nog 1-0 volgens mij. En opeens kreeg ik een tikker 1-1. En dan stonden wij 3-0. En dan kijk je wel eigenlijk, dan zit je naar de klok te kijken. Hoe lang wij nog, want het was om dezelfde tijd. En hoe lang hun nog. Dus op dat moment ben ik wel de hele tijd op de hoogte gegaan.
0: Ja, Tobias Mooi maakte uiteindelijk namens Noorwegen de 1-1. En omdat het daarbij bleef, schoof Jong Oranje op het allerlaatste moment dus langs Israël naar de tweede plaats van de groep. Nederland eindigde met 12 punten, Israël met 11. En dus leeft de EK-droom nog. Het EK is in Servië en Albanië in 2027. En Jong Oranje kan daar komen, maar moet dus nog play-offs spelen. En die play-offs zijn op 9 en 17 november. En komende vrijdag, dan is daarvoor de loting. Dan weet je dat in elk geval. Zometeen ons mooie Messi-moment. Als jij nog een Messi-moment hebt, kan je het kwijt op
2: GPR Sportradio natuurlijk, onze app. En dan kijk je rechtsbovenin, zie je een mooie groene knop. Klik daar even op, want dan krijgen wij het gewoon binnen in de studio. En dat vind ik heel leuk om te lezen. En jij ook, Ronald?
0: Ja, zeker, zeker, zeker.
2: En dan kan dat natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Hetzelfde moment. En als je nou denkt, ik heb een verhaal te vertellen. Ik heb te weinig vingers voor alle tekst. Dan is het helemaal simpel. Dan doe je even story gewoon. Stuur je even story naar ons en dan bellen we je terug. En dan kan je het verhaal vertellen. Hier op GPR Sportradio.

0: door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Vestool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar vestool.nl.
8: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
10: Alle Sigma Verf bestel je bij...
11: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl.

0: dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De komende 20 jaar zullen steeds meer Nederlanders te horen krijgen dat ze kanker hebben, melden meerdere media. Belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Huidkanker wordt zowel bij mannen als vrouwen de meest voorkomende vorm. De vrouw die in het Amerikaanse Tennessee haar executie overleefde is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zeggen haar advocaten. Ze werd vorige week met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Toen bleek dat de dodelijke injecties niet werkten. En na 208 interlands is het voor Lionel Messi nu echt over en uit bij het nationale elftal van Argentinië. Hij sloot vannacht met zijn team winnend af in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Na afloop was er een emotioneel dankwoord van Messi.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder viel op de N15, Maasvlakte Rotterdam bij de Suurhofbrug, 5 kilometer en een half uur vertraging. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. N218, Spijkenissen-Oostvoorne bij de aansluiting met de N15, 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies.
2: GPR Sportradio.
5: De Sound of Sport. Ronald van der Geer.
6: Goedemorgen. PSV staat voor een enorme klus gaan bouwen aan het stadion. Wat nou precies het hoofdpijndossier is en wat het bevat, hoor je zometeen

0: zijn de klanken van GPR Sportradio, waar je lekker mee wakker wordt op deze woensdag, 7 oktober. En ook met de gedachte natuurlijk aan Lionel Messi, hè, die afscheid heeft genomen vannacht. Ik denk dat heel Argentinië nog altijd op zoek is naar tissues. Omdat het was een tranentrekkende bijeenkomst. We komen er straks nog even uitgebreid op terug. Zijn er al mensen die een mooie Messi-herinnering hebben opgestuurd?
1: Zeker. Wouter, ja? Die zegt die halve finale tegen Bayern in 2015. Weet je dan waar het over gaat? Of test ik je nu te veel?
0: Nee.
1: Het was die goal waarbij die Boateng uitkapte en dat hij hem eigenlijk helemaal het bos instuurde.
0: Waar Boateng eruit zag als een amateur.
1: Ja.
0: Dat
1: lopje over de keeper. Oh, dat was zo prachtig. Ja, zegt Wouter, ook pure magie.
0: Ja, dat was ook pure magie.
1: Dat is echt,
0: hij liet Boateng gewoon een gevierd Duitse international eruit zien als een beginneling.
1: Ja, dat was echt niet normaal.
0: Ja, dat was ook triest. Ja.
1: Nee, en Rick die zegt zijn vrije trap tegen Liverpool in 2019. Ja, dat was echt zo schitterend. Vanaf zo'n afstand en dan precies in de kruising. Ja. Echt een Messi goal. Ja.
0: Die heb ik even niet op het netvlies, moet je heel eerlijk
1: zeggen. Nou, dat was echt. Nou, dat was inderdaad van een meter of 35 of 40 of zo. En die schiet hem gewoon. Ja, hij kon er eigenlijk alleen in via de kruising. En dan ging precies in de kruising. Niet normaal.
0: Nou, laat het even weten. Als jij nog mooie dingen hebt over jouw persoonlijke herinnering aan Messi. We proberen ze een beetje te bundelen deze ochtend. Reageren kan op deze manier.
1: Via de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin staat een groene knop, de WhatsApp knop. Klik daar even op en dan kan je ons gewoon een berichtje sturen. En dat kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Je kunt ook iets inspreken, hè? Als je in de auto zit. Geen enkel probleem, kunnen we ook laten horen. Dus dat kan allemaal.
1: Zeker weten.
0: Dan even over PSV. PSV heeft voor het vijfde jaar op rij positieve financiële cijfers gepresenteerd. Het eigen vermogen van de club is gestegen naar een totaal van 55 miljoen euro. De algemeen directeur van de PSV, Marcel Brands, gaf een update ook over de plannen voor het Philips Stadion. Ze gaan verbouwen, hè? Hij schat de kans dat de werkzaamheden voor een grootschalige uitbreiding en renovatie volgend jaar al beginnen. Inmiddels bovenop de 50%. Het is natuurlijk een hele belangrijke stap voor de toekomst. Ja, daar hebben ze nog wel eens slapeloze nachtjes van.
2: Ja, als dat een feit wordt, dan is dat het grootste project van de club ooit, denk ik. En ja, daar hebben we wel slapeloze nachten van natuurlijk. Maar we zijn heel druk bezig om te kijken of het allemaal realiseerbaar wordt. En ik denk dat een beetje rond het eind van het jaar, kalenderjaar, dan zullen we daar de echte knopen in moeten doorhakken.
0: Zijn Marcel Brands bij de NOS gisteren na een persconferentie die werd gegeven, waarin iedereen dus inzage kreeg in datgene wat PSV op dit moment financieel bewerkstelligt. Het gaat verder goed met de club natuurlijk. Maar waarom moet je eigenlijk uitbreiden bij PSV?
2: Ja, als dat een feit wordt, dan is dat het grootste project van de
0: club. Die hadden we al. Hé, jammer dit. Deze was het.
2: We kunnen eigenlijk alleen iets doen op deze plek. En dat maakt het complex. Dat maakt het ook duurder. En je moet omhoog. Dus dat betekent dat het dak eraf moet. En al dat soort feiten, ja, die maken het complex. Daarnaast moeten we doorvoetballen hier. We hebben geen uitwijkmogelijkheid. Dus al die dingen zijn we op dit moment heel druk mee bezig om te kijken met een hele hoop mensen. Om te kijken, is dit allemaal realistisch en haalbaar?
0: En is het geen optie om te blijven zoals je nu bent? Ik bedoel, in een stadion dat altijd vol zit, commissie die loopt. Nee, zegt Brands, dat is geen optie.
2: Ja, als dat een feit wordt, dan is dat
0: god, dan gaan we die weer verkeerd. Dan komen we straks nog wel eventjes op terug. Er is iets misgegaan met het opslaan, volgens mij. Dat kan ik altijd heel erg zagrijnig om worden. Maar goed, daar komen we dan.

0: mensen die uitstekend op hun plek zijn op dit moment natuurlijk. De dames en heren van The Breakfast Club en Ride on Track. Hier op GPR Sportradio. Als je Nijmegen een warm hart toedraagt, dan zit je toch een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Bram Nuitink, dat is een van jullie helden in Nijmegen. Maar die staat echt de komende tijd aan de kant bij NEC. Hij moet namelijk toch een operatie ondergaan aan een slepende enkelblessure. Hij speelde de laatste tijd regelmatig mee, maar deed dat wel met pijn. Om belangrijke wedstrijden niet te hoeven missen. Maar een ingreep is onvermijdelijk nu. Nog niet bekend hoe lang die precies uit de roulatie zal zijn. Maar club uit Nijmegen zal het dus een periode zonder zijn ervaren kracht moeten doen in de verdediging. Opvallend ook, wordt natuurlijk druk gespeculeerd in Engeland over de straf die Manchester City moet gaan krijgen. Naar aanleiding van alle financiële malversaties. 114 vermeende overtredingen van financiële regels. En de Engelse clubs in de media die verdringen zich nu om toch te zeggen. Luister, punten in mindering is niet genoeg. Is niet genoeg. Het moet erger. Het moet erger. En ze duwen elkaar weg om natuurlijk te zeggen hoe hoog die straffen moeten zijn. Maar het geeft wel aan natuurlijk hoe men hier naar kijkt en hoe gefrustreerd men eigenlijk is, hè, in het Engelse voetbal. Je hebt natuurlijk toch het idee dat je, ja, jij hebt je keurig aan de regels gehouden. Maar dat heeft een andere ploeg niet gedaan. En uiteindelijk zijn zij beter dan jij en winnen zij alle prijzen. Dat is eigenlijk ook wel een beetje, en misschien ben je dat aan de andere kant van de radio wel of niet met me eens. Maar dat vond ik eigenlijk ook wel een beetje met Vitesse destijds gelden. Je zou maar als Top Os of noem eens een ploeg in de KKD. Gewoon altijd netjes even je regeltjes naleven. En alle financiële dingen goed in orde hebben. En dan krijg je zo'n verhaal als Vitesse vorig jaar. Hè, waarin de licentiecommissie toch een aantal dingen naar boven haalt. Waarvan ik denk, nou, dat is toch gewoon liest en bedrog. Hè? Maar uiteindelijk kom je ermee weg. En stel dat je dit jaar promoveert en je laat al die clubs weer achter je. Die allemaal zich netjes aan de regels hebben gehouden. Ik vind dat toch een frustratie voor het leven, moet ik eerlijk zeggen.
1: Dat wel. Nou zijn de misstanden bij Manchester City natuurlijk ietsje groter.
0: Maar het gaat nu even om de normen en waarden.
1: Ja, nee, dat is zo.
0: Ik bedoel, als jij... ik heb zelf bij een club gewerkt. Ik weet echt wel wat voor spanning dat teweeg brengt. Op het moment dat de licentiecommissie met jou gaat onderhandelen over bepaalde zaken. Dan moet je echt aan voldoen. En als je dan denkt, ja, maar ik vertel gewoon iets en dat doe ik niet. Ja, dat is gewoon list en bedrog.
1: Ja, nee, dat kan niet.
0: Uiteindelijk komen er natuurlijk altijd weer goede mensen en die willen niet lijden onder wat er in het verleden is gebeurd. Maar ja, weet je wel, ik zou nu ook geen snoepjes meer pikken bij de Jamin. Hè? Ja, je groeit erover. Nou goed, je snapt wat ik bedoel. Dat vind ik lastig. Maar als je daar ook nog een mening over hebt, mag je ons dat ook laten weten hoor. We zijn GPR Sportradio. We zijn er voor jou.
2: GPR Sportradio.

0: Did you check on me?
1: Wij weten het gevoel wel te creëren, hoor, om lekker op te staan. En een beetje rustig in je auto te zitten. Misschien doe je net als ik, een beetje een bakje koffie mee voor onderweg. Klein broodje. En het is toch altijd lekker, hè, op die manier. Om, als, zeker als het donker is, om op die manier te ontbijten. Beter als dat je thuis moet haasten. Gewoon lekker in het autootje. Heerlijk,
2: zeker,
1: hoor. Zeker als het nog niet zo druk is en je hoeft nog niet zo heel erg te sturen. En je kunt redelijk doorrijden. Dan is dat lekker. Eventjes kijken nog naar het laatste sportnieuws. Shorttrackster Suzanne Schulting heeft een keuze gemaakt. Ze heet nu nog shorttrackster, maar ze zal zich in het komend seizoen richten op de lange baan. En dat is natuurlijk gewoon de rondjes. Drievoudige Olympische kampioen heeft besloten om voorlopig te stoppen met het shorttracken. Geen makkelijke keuze, zegt ze. Maar ze wil zich focussen op nieuwe doelen binnen een andere discipline. Dat kan ik me ook weer voorstellen. En ze sluit een terugkeer in de toekomst niet uit. En ze geeft aan, de bondscoach mag haar altijd bellen als dat nodig wordt geacht voor het team. Ja, dan belt hij morgen.
2: Dat denk ik ook, ja.
1: Ja, dat zegt, kom dan maar weer terug. Leuke dag gehad, maar kom maar weer terug. FIFA-voorzitter Gianni Infantino die heeft de racistische uitingen van supporters uit Guatemala aan het adres van het Surinaamse elftal heel scherp veroordeeld. Incidenten vonden plaats tijdens een Nations League-wedstrijd. We hebben het er gisteren uitgebreid over gehad. De wedstrijd waar Suriname een rode kaart kreeg, waar er veel gedoe was met het publiek. En naar verluid werden er apengeluiden gemaakt. Nou ja, dit is eigenlijk een beetje een bevestiging van dit bericht. Als zelfs de FIFA-voorzitter zich ermee gaat bemoeien. Hij noemde het gedrag van de mensen van Guatemala volkomen onacceptabel. En heeft ook beloofd dat de Wereldvoetbalbond actie zal ondernemen tegen de verantwoordelijken. Hij sprak zijn volledige steun uit voor het getroffen Suriname. Met name natuurlijk de Surinaamse voetballers. En benadrukte dat racisme geen plaats heeft in sport. Dan zou je, we hebben nog gisteren even gefilosofeerd of de FIFA nog zou kunnen besluiten natuurlijk om zo'n wedstrijd dan om te zetten. Hè? Om een resultaat in het voordeel van Suriname te plaatsen. Maar ik denk dat het hierbij gaat blijven.
2: Volgens mij gebeurt dat eigenlijk nooit.
1: Nee, hè? Nee.
2: Dus ik verwacht het ook niet.
1: Ik vraag me wel eens af wat dat voor gevolgen zou hebben. Weet je wel, voor verdere racistische uitingen, dat mensen misschien nog wel als echte gevolgen heel groot zijn.
2: Ja.
1: Maar ja, we hebben wel vaker gezien dat clubs die natuurlijk boetes krijgen, ja, supporters trekken zich daar niet zo heel veel van aan.
2: Dus eigenlijk helemaal niks.
1: Eigenlijk helemaal niks. Ik dacht, niet zo heel veel, maar eigenlijk helemaal niks zit misschien nog wel wat dichter bij de waarheid inderdaad. Nou ja, dit is GPR Sportradio. We zijn aan het opvissen wat mensen vinden van Messi. En dat kan hij nog steeds. Laat weten op deze manier.
2: Via onze app, de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin staat een groene knop, de WhatsApp knop. Klik daar even op en dan kan je ons gewoon een appje sturen. En je kan ons natuurlijk ook een spraakberichtje sturen als je dat leuk vindt.
1: Ja.
2: Mocht je aan het rijden zijn, dan is het misschien niet zo handig om zoveel te gaan typen.
1: Dan doe je gewoon even kletsen, toch?
2: Precies, ja. Precies. En je kan natuurlijk ook naar onze website, dat is gprsportradio.nl.
1: Lionel Messi is gestopt met het Argentijnse elftal. Dat heeft heel wat tranen veroorzaakt. En wij hebben iemand gevonden die daar heel romantisch over kan praten. Dat hoor je verderop in deze show natuurlijk. Dit is GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer mensen zullen de komende 20 jaar te horen krijgen dat ze kanker hebben, meldt het kankercentrum. De stijging komt vooral door vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Huidkanker wordt zowel bij mannen als vrouwen de nummer 1, maar ook leverkanker is een opmars omdat meer mensen te zwaar zijn. Ook gisteravond was het weer onrustig in Hoogeveen. Er werden 8 minderjarigen aangehouden. Volgens RTV Drenthe houdt de politie de boel al een tijdje in de gaten. Jongeren op fatbikes intimideren voorbijgangers in het centrum en gooien met vuurwerk naar ze. Politie fouilleert de jongeren om te checken of ze vuurwerk bij zich hebben. Christa Pike, de vrouw die in Amerika haar executie overleefde en naar het ziekenhuis werd gebracht, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Volgens haar advocaat is haar herstel medisch gezien ongekend, maar verwacht wordt dat het wel lang gaat duren. Pike zou met handboeien om in bed liggen. En Lionel Messi heeft na 208 interlands afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. In een vriendschappelijk duel met Benin maakte hij zijn laatste doelpunt. Het werd 3-0. Het stadion en de straten eromheen waren vol. Na afloop bedankte Messi geëmotioneerd zijn fans. Hij blijft nog even spelen voor Inter Miami. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag meer bewolking en vanavond regen. Met 20 tot 23 graden is het nog steeds zacht.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij afrit Oost-Voornaal 10 kilometer file. Een uur vertraging, de weg is daar dicht. Het verkeer moet via de af- en oprit tot 10 uur vanochtend. De N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam, de andere kant op dus, bij de Suurhofbrug 5 kilometer file in 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. N57 Middelburg-Rotterdam bij de aansluiting met de A15, 9 kilometer file en 30 minuten vertraging. Ja, en omrijden, dat gaat via de N218. De weg Spijkenissen Oost-Voorne voor de aansluiting met de N15, 7 kilometer file en 1 uur vertraging. En ook de andere kant op is je extra reistijd 3 kwartier.
5: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
14: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
16: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet.
2: krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama.
17: Oeps, I did.
2: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
21: Semjo.
22: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
23: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
24: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
25: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
26: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
27: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
29: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
30: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
31: Big deals bij Keukenconcurrent.
30: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
32: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
33: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
32: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
33: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
34: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
35: Goedemorgen, met een kleine tissue in de rechterhand vanwege het stoppen natuurlijk van Lionel Messi. Daar komen we zo uitgebreid op terug. Maar we kijken ook naar het succes van Jong Oranje. Toch naar de play-offs voor het EK.

0: Nou ja, de echte liefde hebben we natuurlijk kunnen zien in Buenos Aires tijdens het afscheid van Lionel Messi. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Het zit erop voor Messi. Hij heeft afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Nog niet van het voetbal natuurlijk, hè, want hij is nog speler van Inter Miami. Maar ze speelde gisteren met een mooi Argentijnse elftal tegen Benin. Er werd met 3-0 gewonnen. Twee keer een assist voor Messi. En natuurlijk ook... ja, een doelpunt van Messi. Ja, maakte hij. Uit een penalty.
1: Dit is toch een droom als je dit over je gezegd wordt op die manier.
0: Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Fantastisch, fantastisch. Komen we er straks nog uitgebreid op terug. Dat was gisteravond opvallend natuurlijk. Verder, Jong Oranje heeft zich op de valreep geplaatst voor de play-offs van het Europees kampioenschap. Ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem de thuiswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina met 4-0. Die overwinning alleen was trouwens niet genoeg. Nederland was ook afhankelijk van het resultaat bij Noorwegen tegen Israël. En omdat concurrent Israël in die wedstrijd punten verspeelde, het werd uiteindelijk gelijk. Heeft Jong Oranje nog kans op EK-kwalificatie? Wel via de play-offs. En die loting voor die play-offs is aanstaande vrijdag. Dan Harry Kane. Staan ook geen maat op, hè, trouwens. Maar de Engelsen zullen nooit zo emotioneel afscheid nemen van Harry Kane, denk ik. Maar die heeft een gedenkwaardige avond in de Nations League beleefd. Spits van Bayern. Had een thuiswedstrijd met Engeland tegen Tsjechië. Zijn 125e interland speelde die voor Engeland. Hij is league beleefd, spits van Bayern.

0: Wel ja, als Messi de kolommen beheerst, dan moet Cristiano Ronaldo dat ook doen natuurlijk. Heeft een officieel statement uitgegeven over zijn toekomst bij de nationale ploeg van Portugal. 41 jaar, maar hij stelt zich ondanks een recent conflict met de bondscoach Jorge Jesus toch weer gewoon beschikbaar voor het land. In de verklaring die is uitgegeven geeft hij aan dat de coach zijn woord zou hebben gebroken, maar dat hij spijt heeft van zijn vertrek uit het trainingskamp. Nou, de Portugese media reageren nogal verdeeld op de uitleg van Ronaldo over de recente onrust. Dus dat krijgt ongetwijfeld nog ergens een staartje. Er is weer dichte mist vanochtend. Hou daar rekening mee. Code geel is zelfs afgekondigd. De zon komt daarna lekker door. Het blijft overal droog. Opvallend zacht ook vandaag. 20 graden in het noordwesten. 25 in Limburg bij weinig wind. Later neemt vanuit het westen wel de bewolking toe. En aan het einde van de middag, ach, arm Zeeland, dan kan daar een buitje vallen.
1: Dit is GPR Sportradio.

Gewoon uit Zeeland, hè? Waar het straks gaat regenen. Ja, arme zee. Raccoon en Love About It. Nou, geen lach. Ja, toch wel. Omdat het allemaal zo mooi is geweest natuurlijk. Maar vooral tranen in Rosario. Ja, dat kan ook niet anders. Tranen ook in Buenos Aires, waar het afscheid zwaar viel. Lionel Messi heeft de sport, althans, ja, voor de Argentijnen heeft hij de sport verlaten, want hij speelt niet meer voor het nationale elftal. Hij was twee decennia lang geen gewone voetballer. Nee, hij was een attractie. Speler voor wie mensen naar het stadion kwamen, voor wie televisies werden aangezet en bij wie verdedigers soms al verslagen leken voordat hij überhaupt aan zijn dribbel begon. Maar hij kon ze ook degraderen tot amateurs, zie Boateng.

0: in de wedstrijd tegen Bayern München. Die gewoon onderuit viel en als een beginneling werd weggezet. Klein Argentijn uit Rosario werd een wereldster. Met Barcelona won hij vrijwel alles wat er te winnen viel. Hij verzamelde individuele prijzen alsof het de normaalste zaak van de wereld was. En uiteindelijk kwam ook die ene prijs waar hij zo vreselijk lang op gewacht had. In Qatar kon hij eindelijk dat gouden ding omhoog houden. De wereldtitel met Argentinië. Ja, het is mooi geweest. De beroemde solo tegen Getafe. Champions League avonden met Barcelona. Tranen na verloren finales. Recent nog met Argentinië. Tot die avond in Qatar. Toen hij eindelijk zijn complete prijzenkast had. En de wereldbeker omhoog mocht houden. Ja, overal waar hij kwam klonk natuurlijk bewondering. Ploeggenoten, tegenstanders, trainers, oud-voetballers. Iedereen wilde eigenlijk wel een beetje bij hem in zijn periferie verblijven. En iedereen heeft met het grootste respect over hem gesproken. En gisteren was er dan, na alle doelpunten, assists, prijzen en records, ja, was er dan het afscheid. Het bijzondere afscheid van de wedstrijd tegen Benin. En dat klonk zo.
1: 21 jaar zit er tussen de eerste en 208 en laatste interland van deze Lionel Messi. Hij neemt afscheid in een oefenwedstrijd tegen Benin. In Monumental, in zijn Buenos Aires, in zijn Argentinië. Tranen bij het volkslied, bij Scaloni en bij het feestvarken zelf.
0: Ja, Lionel Messi nam afscheid. Die tranen waren er al toen hij naar het stadion werd gereden, gewoon in de spelersbus. Maar het raampje wel open was, althans. Het gordijntje hing er niet voor en allemaal mensen langs de weg hem konden toejuichen en konden zien en ja, nog één keer een blik konden werpen op Messi en Messi op hun. En daar zal dankbaarheid over en weer telepathisch zijn overgevlogen. Vervolgens kwam de wedstrijd tegen Benin. Ja, dat hij een hoofdrol speelt in die wedstrijd, dat kan natuurlijk wel alleen maar duidelijk zijn. Het wordt 3-0, 2 assists en een doelpunt. Dus nog één keer.
2: Messi. Suspira, Valeo, Messi, Valeo.

0: Die mooie, hè? We zullen hem nooit, nooit vergeten. Echt prachtig dit. Ja, dit is mooi. Hey, en als jij nog een mooie Messi-herinnering hebt, laat het even weten.
1: Via onze app, dat is de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin, klik even op die groene knop en dan krijgen wij het binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Goedemorgen. Dit is GPR Sportradio met zometeen Jong Oranje.

0: verdrinken in de ogen van Annie Lennox natuurlijk. Maar je kunt je ook verdrinken in de prachtige herinneringen aan Lionel Messi. En dat zijn er een heleboel. Dus we hebben eigenlijk een beetje een vissersnetje uitgegooid. En we halen het zo af en toe op om te kijken wat er dan blijft steken. Wat zijn de herinneringen aan Lionel Messi? Vertel eens.
1: Daan die zegt, zijn kopbal tegen Manchester United in de Champions League finale van 2009. Messi die als de kleinste man op het veld zo hoog kwam.
0: Oké.
1: Ja, dat was wel echt een schitterende goal. Ja. En natuurlijk Ronaldo toen in tranen, omdat hij die Champions League verloor.
0: 2009, ja.
1: Ik moet zeggen, ik heb hem niet live gezien. Ik was toen 5. Dus dat...
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is wel...
0: Ja, ik zit nu te denken of ik die wedstrijd heb gedaan, maar ik weet het niet meer.
1: Nou, misschien niet zo meteen opzoeken. Even opzoeken.
0: Ga het zo opzoeken, ja.
1: Patrick die zegt dat hij aan het juichen was met de fans na de 6-1 tegen Paris Saint-Germain. Dat moment noemde jij net ook.
0: Ja, daar was ik bij. Bij die remontada tegen Paris Saint-Germain. Ja, geweldig en toch ook weer raar. En ik zal heel snel uitleggen waarom het raar was. Omdat vlak voordat uiteindelijk Barcelona in hele korte tijd 3 goals maakte, maakte Paris Saint-Germain een doelpunt. En ja, daarmee was eigenlijk de remontada voorbij. Daarmee ging er eigenlijk een streep doorheen. En heel veel mensen verlieten op dat moment Camp Nou. Echt heel veel mensen. Want ik zat hoog en ik heb ze weg zien lopen allemaal. Ah, ja. En er was ook een... Ja, de sfeer in het stadion was een stuk minder geworden. Niet beneden waarschijnlijk, maar wel boven. En toen kwamen dus die 3 goals nog. Echt in no time, met een beetje geluk ook wel. Ja, en toen was de remontada natuurlijk compleet. En toen heb ik op het voorplein, echt, nou, dat was werkelijk ontroering met een hoofdletter O. Oude mannen die elkaar in de armen vielen. En nou, dat was echt, ja, dat was voetbalromantiek.
1: Ja, dat was zo mooi. Ja, ik heb die wedstrijd heel vaak teruggekeken, maar ik heb dat niet gezien dat er zoveel mensen weg waren.
0: Ja, maar
1: ik denk, de camera's heel goed op de mensen gehouden die er wel waren.
0: Gewoon teleurstelling was gewoon hartstikke groot. Iedereen werd eigenlijk een beetje beroofd van zijn laatste hoop. En dus mensen gingen weg en die stonden nog wel voor het stadion om dan uiteindelijk dat te vieren. Ja, bijzonder. Als je nog een leuke reactie hebt, laat het even weten.
1: Via onze app, dat is de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin staat een groene knop. Klik daar even op, krijgen wij het binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Zou je niet ontgaan zijn, wij zijn GPR Sportradio.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
11: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
12: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
15: De grootste energieslurpers in huis?
16: Wat kost al die kleding nou echt?
15: Wat heb je nog aan zonnestroom?
17: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
18: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
19: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
20: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
21: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
19: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
22: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
23: Thuisbatterij,
24: einde salderingsregeling,
25: terugleverkosten,
26: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
27: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
28: Zeg, als u altijd maar hard werkt
0: vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende jaren flink omhoog. Naar 170.000 in 2045, zegt het kankercentrum. En waar nu nog borst- en prostaatkanker het meest voorkomen, is dat straks huidkanker, is de verwachting. Het was ook gisteravond weer onrustig in het centrum van de Drentse Hogeveen. Daar vallen volgens de regionale omroep jongeren op fatbikes al een tijdje mensen lastig. De laatste dagen zijn al bijna 15 mensen aangehouden. En de Amerikaanse vrouw die vorige week haar executie overleefde is bij bewustzijn en aanspreekbaar, zeggen haar advocaten. Christa Pike ligt in het ziekenhuis nadat twee executiepogingen met dodelijke injecties waren mislukt.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al veel vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug 12 kilometer file, uur vertraging. De weg is daar dicht, het verkeer moet via de af- en oprit. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. En daardoor in beide richtingen vertraging op de N218 vanuit Oost. Voorne naar Spijkenisse. Een uur extra reistijd tot de aansluiting met de N57. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne staat de file 10 kilometer... voor de aansluiting met de N15 en ook daar een uur vertraging.
2: GPR Sportradio.
9: De Sound of Sport. Ronald van der Geer.
23: Jong Oranje kan alsnog naar het Europees kampioenschap. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Even terugkijken op gisteravond. En we hebben tennis zometeen in deze uitzending.

0: Sportradio. Het is 8:11. Prettig dat je met ons de dag wil beginnen. Zijn we altijd blij mee. We praten hier graag even bij over het allerlaatste sportnieuws. Mocht je gisteravond lekker een beetje op tijd naar bed zijn gegaan, dan kan het zomaar dat je wat hebt gemist. Zoals Jong Oranje, dat mag blijven dromen, hè, van het EK. Heeft zich weliswaar geplaatst, maar met de hakken over de sloot voor de play-offs voor het EK van volgend jaar. Ja, het elftal van Reiziger maakte het zichzelf ontzettend moeilijk, maar deed uiteindelijk wat het moest doen. Het won met 4-0 van Bosnië-Herzegovina. Maar was tegelijkertijd volledig afhankelijk van wat er ruim 1000 kilometer verderop allemaal gebeurde in Noorwegen. Nederland begon de avond als nummer 3 van de groep. Israël had een punt meer, dus de opdracht was eigenlijk duidelijk. Winnen en dan hopen dat Israël punten zou verspelen tegen het al geplaatste Jong Noorwegen. Nou ja, echt makkelijk ging dat niet. Jong Oranje kreeg voor rust wel kansen. En nog eens kansen. En nog eens kansen. 23 doelpogingen in de eerste helft. En het bleef maar 0-0. Ja, dat bracht zelfs de bondscoach Michael Reiziger een beetje aan twijfelen.
1: Nou kan je wel even denken van, nou, maar wat moeten we nu eigenlijk verzinnen? Nou, dat hebben we de tweede helft gedaan. Het was ook van, we wachten totdat we zien dat ze echt niet meer kunnen. En dan gooien we er extra spitsen bij.
0: En toen werd de band ook gebroken door Ayman Sliti. Die maakte de 1-0. Sefuik 2-0. En invaller Devin Haan scoorde in de slotfase zelfs nog 2 keer. Uitslag dus 4-0. Nou ja, en ondertussen was er heel slecht nieuws gekomen uit Stavanger. Want Israël stond daar met 1-0 voor. En bij die stand was Jong Oranje, ondanks de ruime eigen overwinning, dus gewoon uitgeschakeld. Had Reiziger eigenlijk continu contact over die tussenstand?
1: Nee, ik niet. Ik niet. Heb ik pas bij 3-0 heb ik gevraagd van hoe gaat het daar? En was het eerst nog 1-0 volgens mij. En opeens kreeg ik een tikker 1-1. En dan stonden wij 3-0. En dan kijk je wel eigenlijk, dan zit je naar de klok te kijken, hoe lang wij nog, want het was om dezelfde tijd. En hoe lang hun nog. Dus op dat moment ben ik wel de hele tijd op de hoogte gegaan.
0: De naam die ze nooit meer zullen vergeten is de naam van Tobias Mooi. Hij maakte namens Noorwegen laat in de wedstrijd de 1-1. Nou ja, daar bleef het bij. Jong Oranje schoof dus op het allerlaatste moment langs Israël naar plek 2. Met 12 punten en Israël heeft er 11. Ja, dan nog de play-offs natuurlijk. Om terecht te komen op dat EK in Servië en Albanië volgend jaar. En wie de tegenstander daarin wordt, dat weten we komende vrijdag. En de wedstrijden worden dan weer gespeeld op 9 en 17 november. En daar doen wij uiteraard ook weer een verslag van in ons livecenter. Hier op GPR Sportradio.

0: GPS Sportradio, je hoorde de Human League in de Premier League. Die hebben wat minder muziek, maar die hebben wel wat meer punten. Maar die willen dat de puntenaftrek van Manchester City, die eraan zit te komen vanwege dus de financiële malversaties, dat het daar niet bij blijft. Ze verdringen zich eigenlijk, alle Premier League ploegen, om te zeggen: nee, die sanctie moet hoger, die moet harder, die moet nog definitiever zijn. Dus ze willen echt wel, van City af eigenlijk een tijdje. Zo lijkt het, hè? De andere ploeg.
1: Kan ik wel begrijpen ook, als ze zoveel prijzen hebben gepakt in die afgelopen jaren. En natuurlijk wat ze hebben gedaan is echt niet, kan niet.
0: Nee, ja, goed. Je voelt je natuurlijk belazerd ook gewoon. En zij willen dan, ja, ze denken, ja, punten aftrekken. Dan hebben ze één jaar last van. En dan zijn ze weer terug en dan gaan ze ons weer het leven zuur maken. Dus nee, het moet echt wel iets definitiefs zijn. Nou, daar is het laatste woord natuurlijk nog niet over gezegd, maar dat wisten we wel. Maar het is wel grappig dat de Premier League clubs nu allemaal een beetje de publiciteit zoeken om te zeggen: nee. Alleen punten aftrekken, dat accepteren we niet. We willen echt wel wat meer. Dus dan
1: ook een tactiek natuurlijk.
0: Tuurlijk. Maar een degradatie zouden ze wel willen natuurlijk. En dan het liefst naar derde of vierde niveau. En komt dat nog maar eens terug. Dat is niet makkelijk. Dat is zeker niet.
1: Nee, en ik denk dan dat heel veel van die spelers ook zeggen: nou, ik denk dat ik wegga.
0: Ja, dat hebben toen Juventus degradeerde. Door een scheidsrechterschandaal destijds. Bijvoorbeeld Buffon en zo zijn allemaal bij de ploeg gebleven. En Cannavaro, die hebben een jaar lang op een ander niveau gespeeld. Ja, die zijn uiteindelijk weer met Juve teruggekomen.
1: Toch anders. Ik twijfel of er bij Manchester City zoveel mensen zitten met die clubliefde, zeg maar.
0: Je hoeft niet te twijfelen. Dat is er niet natuurlijk.
1: Nee.
0: Dat zijn geen mensen uit Manchester. Ja, misschien Foden, dat die wel echt iets met de club heeft.
1: Maar, zou kunnen.
0: Maar voor de rest zijn het natuurlijk allemaal gewoon passanten die met een mooie zak geld zijn binnengehaald. Ja. En die daar ook voor leveren. Laat dat duidelijk zijn.
1: Het grootste probleem is dan natuurlijk dat al die spelers dan ook voor veel minder geld waarschijnlijk weg zouden gaan. Omdat, ja, die is gewoon niet echt meer aantrekkelijk om daar überhaupt te blijven.
0: Nee, en ze hebben een reden om weg te gaan natuurlijk. Ja. Dus ze kunnen bepaalde kortingen op transfersommen kunnen ze gerechtelijk afdwingen natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus ja, nee, dat krijgt echt nog wel. Dat is een heel dik boek hoor, wat daar geschreven wordt. Het boek van schaatser Suzanne Schulting dan, dat krijgt een heel ander hoofdstuk. Ze gaat zich namelijk richten op de lange baan. Ze staat natuurlijk bekend als short trackster. Drievoudig Olympisch kampioen is ze zelf, maar ze heeft bedoeld, of ze heeft gezegd: ik wil mijn focus gaan verleggen. Ik wil een uitdaging zoeken op een andere discipline. Dat is de lange baan geworden. Maar ze zei er wel, ja, toch altijd even een klein touwtje uitgooien natuurlijk. Nog een klein broodkorstje laten liggen, zodat je de weg terug kunt vinden. De bondscoach mag haar altijd bellen. En dan bedoelt ze natuurlijk die van het shorttrack. Als het nodig is, dan kan daar gewoon gebeld worden. Dus, maar goed, we gaan het dus voorlopig zien op de lange baan. PSV schuift de verbouwingen niet op de lange baan. Marcel Brands vertelt er zometeen hier meer over op GPS Sportradio.

0: GPR Sportradio op woensdagochtend. Het is alweer het midden van de werkweek. We gaan alweer richting een prachtig sportweekend. En vergeet niet ook te luisteren naar ons livecenter met enige regelmaat. We hebben natuurlijk mooie wedstrijden erin. De KKD zit er vrijdag alweer in natuurlijk. En we volgen ook bijvoorbeeld het judo. Zullen we eens even kijken of daar nog een resultaat in geboekt is. Ik heb het idee dat er weer iemand is uitgeschakeld in een lagere klasse. Dat heeft gisteren ook al André van Meerkerk enigszins bij ons natuurlijk voorspeld dat daar niet het succes te halen is. Komen we straks op terug. Eerst even het voetbal. PSV heeft voor het vijfde jaar op rij zwarte cijfers geschreven. Netto winst van bijna 7 miljoen euro over het afgelopen seizoen. Het eigen vermogen is gestegen naar een recordhoogte. Dat is 55 miljoen euro. En de algemeen directeur Marcel Brands, die gisteren de zaak een beetje uiteenzette in Eindhoven, die daarnaast weten dat de kans op een grootschalige uitbreiding van het Philips Stadion inmiddels groter is dan 50%. Hij noemt het overigens het grootste project voor de club ooit. En dat geeft hem af en toe toch ook wel hoofdpijn.
1: Ja, als dat een feit wordt, dan is dat het grootste project van de club ooit, denk ik. En daar hebben we wel slapeloze nachten van natuurlijk. Maar we zijn heel druk bezig om te kijken of het allemaal realiseerbaar wordt. En ik denk dat een beetje rond het eind van het jaar, kalenderjaar, dan zullen we daar de echte knopen in moeten doorhakken.
0: Want dan moet er natuurlijk duidelijkheid zijn waar er of hoe er gebouwd kan worden. Zitten wel wat beperkingen op trouwens, op die klus. Naast dat die natuurlijk ontzettend veel geld kost. Hè, moet geloof ik 400 miljoen worden voorgefinancierd. Dat is nogal een bedrag. Maar er zijn wat beperkingen ook.
1: Ja, als dat een feit wordt, dan is dat het grootste project van de club ooit, denk ik.
0: Het is echt ongelooflijk. Nou, dan deze maar.
2: Ja, maar dat is...
1: We kunnen eigenlijk alleen iets doen op deze plek. En dat maakt het complex. Dat maakt het ook duurder. En je moet omhoog. Dus dat betekent dat het dak eraf moet. En al dat soort feiten, die maken het complex. Daarnaast moeten we doorvoetballen hier. We hebben geen uitwijkmogelijkheid. Dus al die dingen zijn we op dit moment heel druk mee bezig om te kijken met een hele hoop mensen. Om te kijken, is dit allemaal realistisch en haalbaar?
0: Het was natuurlijk makkelijker geweest om te zeggen, we zijn tevreden met wat het nu is. Maar zo werkt het niet in het voetbal. Er is een wachtlijst om kaartjes te kopen. Er is een commerciële wachtlijst. En PSV wil ook stappen maken. En heeft dus een stadion nodig waarin zo'n 52.000 mensen dan kunnen. En dat moet dus op deze plek komen, midden in de stad. Ik vind het nogal een uitdaging. Want veel stadions verrijzen natuurlijk. En dat zijn dan nieuwe stadions buiten de stad. Dan kun je ook veel gemakkelijker gebruik maken van de infrastructuur van de snelweg natuurlijk. Dat is hetzelfde met de Kuip. Dat ligt ook zo ontzettend lastig in de stad.
3: Maar daar willen ze ook liever niet weg.
0: De fans niet. Maar de toegangswegen zijn daar natuurlijk ook vreselijk. Je staat er altijd in de verte. En dat is eigenlijk bij PSV ook wel een beetje het geval. En helemaal buiten de stad liggen is ook niet altijd ideaal. Kijk maar naar Twente. Ook daar sta je in de file. Maar goed, er moet een stadion verschijnen. En aan het einde van dit kalenderjaar, dan weten ze meer. Dus wat dat betreft wordt er eigenlijk best wel haast meegemaakt. Dit is de GPR Sportradio. Goedemorgen. Wat lekker dat je met ons wil ontwaken.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Uitgeprocedeerde asielzoekers die doelbewust niet meewerken aan hun terugkeer moeten 6 maanden cel krijgen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Hij vindt asielbeleid niet geloofwaardig. Als mensen die hier illegaal verblijven hun uitzetting blijven frustreren, dan moeten we ze kunnen bestraffen, zegt hij. Het aantal kankerdiagnoses loopt de komende jaren flink op, zegt het kankercentrum. Het komt vooral door vergrijzing. Er zijn meer ouderen en die worden ook steeds ouder. Huidkanker is over 20 jaar de meest voorkomende kankersoort. Nu is dat bij mannen nog prostaatkanker en bij vrouwen borstkanker. Het was ook gisteravond weer onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. Al een tijd heeft de politie daar zijn handen vol aan groepen jongeren op fatbikes. Die vallen mensen lastig en gooien met vuurwerk. Er zijn al zo'n 15 mensen aangehouden, onder wie flink wat minderjarigen. En Christa Pike, die haar executie overleefde, kan weer praten en is bij bewustzijn. Dat zeggen haar advocaten. De Amerikaanse kreeg vorige week 2 dodelijke injecties, maar dat ging niet goed. Na ruim een uur leefde ze nog en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze verder herstelt is nog niet te zeggen. Eerst nog plaatselijk nevel en mist, daarna vrij zonnig en opnieuw zacht. 20 tot 23 graden, vanaf morgen koeler en rond de 15 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen, een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug 15 kilometer file en een uur oponthoud. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer kan passeren via de vluchtstrook. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Dat is na een ongeluk met een vrachtwagen bij de Zuurhofbrug. 6 kilometer file daar nog en 20 minuten oponthoud. En een uur vertraging in beide richtingen op de N218, de weg Oostvoorne naar Spijkenisse. Richting Spijkenisse staat een file voor de aansluiting met de N57. Richting Oostvoorne sta je vast voor de aansluiting met de N15.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Daalt de prijs van je TUIfly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
12: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
13: Big deals bij Keukenconcurrent.
12: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Alle Sikkens verf bestel je bij
17: nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Uni Breaker per stuk €0,99. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow!
19: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5,000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
22: Goedemorgen. Ja, we hebben een vol bordje hoor. Ontbijtbordje. We hebben zometeen tennis. We hebben natuurlijk Lionel Messi. En PSV gaat verbouwen. En dat kost nogal wat.

Plaatjes met tranen doen het goed op dit moment. Het is tenslotte de dag na. Goedemorgen. GPR Sportradio, het is de dag na het afscheid van Lionel Messi. Mooie, nou, mooie belevingsvolle avond was het in Buenos Aires. Iedereen die erbij kon zijn, was erbij. En iedereen die niet in het stadion kon zijn, kon hem toch nog zien in de spelersbus die voorbij ging. Aan een weg waar duizenden, tienduizenden mensen stonden om hun liefde te betuigen aan Messi. Ja, en hij maakte ook nog een doelpunt tegen Benin. Hij had twee keer een assist, maar hij maakte dus ook nog een doelpunt. Dus het klonk nog één keer. Ja, en nou ja, dat het nog wat langer is, dat laat ik je zo meteen wel horen. Maar we hebben in dit uur ook... Ja, en nou ja, dat het nog wat langer is, dat laat ik je zo meteen wel horen. Maar we hebben in dit uur ook tennis, dus kijk of we daar nog aan toe komen. Even het belangrijkste sportnieuws op een rij. Jong

die kans moet wel via de play-off en de loting. Daarvoor is aanstaande vrijdag. Dan een gedenkwaardige avond voor Harry Kane. Daar staat trouwens ook geen maat op, hè? In de Nations League met Engeland speelde hij thuis tegen Tsjechië. Interland 125. Het record van doelman Peter Shilton is daarmee aan dichtgelen. En Kane bekroonde deze mijlpaal ook nog eens door 2 doelpunten te maken. Engeland won uiteindelijk met 3-0. En heeft de volle winst. 12 punten uit 4 wedstrijden. Wat dat betreft heeft Tuchel uitstekend gedaan. Ja, na afloop natuurlijk veel lof voor zijn prestatie en bijdrage aan de overwinning. En Cristiano Ronaldo, ja, die dacht, ja, als Messi de kolommen van de krant domineert, dan wil ik toch op zijn minst ook een klein paginaatje. Nou, hij heeft een officieel statement uitgegeven. En dat gaat over de toekomst, zijn toekomst natuurlijk, bij de nationale ploeg. 41 jaar is hij inmiddels, maar hij zegt, ik heb een conflict gehad met de bondscoach Jorge Jesus, maar ik ben weer beschikbaar. Hij geeft overigens in die verklaring aan dat de coach zijn woord zou hebben gebroken. Hij zou hebben gezegd, je speelt in de eerste wedstrijd helemaal, je speelt in de tweede wedstrijd een half uur en daarna kijken we. Nou ja, hij heeft in de tweede wedstrijd helemaal niet gespeeld en in de eerste na 60 minuten naar de kant gehaald. Maar hij heeft wel spijt, Ronaldo. En waarvan? Van zijn plotselinge vertrek uit het trainingskamp. Er wordt overigens in de Portugese media nogal verdeeld gereageerd op de uitleg van Ronaldo over de ontstane onrust. Het weer dan nog, het is op dit moment mistig. Pas je een beetje op, het is code geel op dit moment. Maar daarna gaan we lekker de zon zien, blijft overal droog. 20 in het noordwesten qua graden. Lokaal 25 in Limburg bij weinig wind. En later neemt vanuit het westen de bewolking toe. Alleen aan het einde van de middag in Zeeland, ja, daar kan er regen vallen. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio.

0: tennis te hebben hier op GPR Sportradio. Want er gebeurt namelijk echt voldoende. Gisteren werden bijna tegelijkertijd de twee finales van twee grote toernooien gespeeld. China Open en de Japan Open in Tokio. En ondertussen kwam er ook nog eens nieuws over Jannik Sinner. Die vanwege een knieblessure zijn seizoen vroegtijdig moet beëindigen. Nou ja, dan zoeken wij direct weer het nummer van Stefan Kok, de podcastmaker van de podcast De Tennistafel. Hebben we ook vandaag weer gedaan om het onder meer te hebben over Djokovic. We hadden hem toch tijdens de US Open. Stefan, goedemorgen trouwens. Bijna afgeschreven, hè?
1: Ja, goedemorgen. Bijna afgeschreven. Ja, dat moeten we eigenlijk nooit doen. Hij is inmiddels wel 39, maar als Djokovic in het schema staat, dan moet je toch rekening met hem houden.
0: Ja, nou, hij verloor toen natuurlijk in de eerste ronde en dat was voor de eerste keer. En het zag er toen heel triest uit, waarvan we dachten, hij is lichamelijk niet meer in orde. Maar daarna heeft hij een sinaasbrilletje genomen en is het helemaal fantastisch geworden, hè?
1: Nou ja, zo'n wondermiddel was het ook wel niet. Want in Beijing, waar hij uiteindelijk won, het piept en het kraakt wel, hoor. Okay. Je ziet toch wel dat hij... Hij heeft ook toegegeven, ik heb iets onder de leden en ik weet niet precies wat het is. Maar hij voelt zich gewoon niet lekker. En hij oogt wel extreem fit, maar op de baan hij loopt erbij wel als een oude man. Te zuchten, te piepen, te steunen, tijd te rekken. Maar ja, hij slaat zich er toch wel op wildkracht doorheen.
0: En hij heeft het geluk ook wel een beetje aan zijn zijde, hè? Medvedev, mocht het lastig worden, dan maakt hij het voor zichzelf wel moeilijk. En Dimitrov moest ook opgeven.
1: Ja, klopt. Nou ja, Medvedev werd dan gedisqualificeerd. Hij kwam een bal terug van de boarding. Die sloeg hij... Hij zei zelf, ik wilde hem binnen het veld houden. Maar die sloeg hij eigenlijk nog harder de tribune in. Precies in het oog van een toeschouwer.
0: Ja, nou, als hij dat echt gezegd heeft, dan liegt hij dat hij barst. Want je ziet dat hij wat anders wil. Mooi is dat.
1: Ja, klopt. Ja, hij is niet heel erg handig bij het net. Maar nu zeker ook niet handig met die bal, inderdaad. Nee. Dat is gewoon een beetje het straatje schoonvegen. Maar goed, 1000 maal excuses heeft de persoon in kwestie die naar het ziekenhuis moest opgezocht. En dat is allemaal prima en goed. Gelukkig afgelopen. Hij mist wel al zijn prijzen geld. Een kleine 2 ton en al zijn punten. Dat is wel belangrijk. En werd natuurlijk gedisqualificeerd in die halve finale. Waardoor Djokovic doorging naar de finale. Moet wel zeggen dat Djokovic stond wel voor met 7-5, 5-3. Dus de kans was groot dat hij die pot sowieso ging winnen. En ja, Alex de Minaur in die finale moest na een set ook al de handdoek werpen.
0: Ja, wat was daarmee dan?
1: Ja, dat schoot in zijn lies. Okay. En hij verloor de eerste set in de tiebreak, ging van de baan af, werd behandeld. Speelde nog 1 service game, maar zei van ja, het gaat niet meer. Dus die moest Djokovic feliciteren. Dus kreeg hij wel een beetje in de schoot geworpen. Djokovic, ja, wat ik al zei, hij piept en hij kraakt. Maar ja, hij overleeft daar wel. En ongelooflijk, in Beijing heeft hij nu 34 wedstrijden op rij gewonnen. Hij heeft nog nooit verloren bij dat toernooi. En hij schreef voor de 7e keer de titel op zijn naam. Nou, dat is ook wat.
0: Nou, die nodigen ze vast weer uit. Gaat u maar door met uw reeks. Hey, Alcaraz heeft natuurlijk ook gepiept en gekraakt. En die heeft ook een tijdje thuis gezeten. Was er weer tijdens de US Open. En hoe? En wint ondertussen ook weer. Hè? Die is echt helemaal terug, hè, volgens mij.
1: Ja, hij is wel helemaal terug. Hij won, het was pas het tweede toernooi, zoals je zegt, na zijn blessure. En meteen de titel pakken. Titelverdediging in Tokio. Ja. Maar hij gaf toen een afloop, ik speel nog niet goed. Maar ik vind wel steeds een oplossing. Nou ja, dan moeten we natuurlijk helemaal gaan oppassen. Want als hij ook nog eens goed gaat spelen en de oplossing heeft, ja, dan maakt hij ze helemaal onverslaanbaar.
0: Ja.
1: En Jiří Lehecka, de Tsjech, ja, was eigenlijk kansloos in die finale. Het was wel 7-6-6-4, maar Alcaraz, ja, gewoon veel beter.
0: En zo jammer dat Sinner er nu niet is en voorlopig ook niet zal zijn. Hè? Dat is inmiddels wel duidelijk.
1: Ja, zonde, hè. De Wimbledon-kampioen. Het was ook meteen zijn laatste wedstrijd van het seizoen. De Wimbledon-finale tegen Zverev. Hij kan met een knieblessure, de Italiaan. Ja, stelde steeds maar zijn rentree uit en deed nog een laatste test voordat hij naar Shanghai zou vliegen. Maar ja, hij zakte voor die test en zijn knie heeft gewoon veel meer aandacht nodig. Dus hij heeft de stekker uit zijn seizoen getrokken. En dat is natuurlijk zonde, hè? Want we hadden Alcaraz 4 maanden aan de kant, zoals je zei in het begin van het jaar. Ja. Nu 5 maanden Sinner. Dus we krijgen die clash tussen die titanen helaas niet meer dit jaar. Ja, en Sinner, ja, zijn nummer 1 positie op de wereldranglijst, ja, die zal er wel aangaan. Want hij heeft een hoop punten te verdedigen de komende tijd, die hij dus niet verdedigt. Een stuk of 3000 punten, waarop nummer 2 Zverev, die natuurlijk een geweldig seizoen heeft, en in het gat duikt, omdat die grote 2 er niet zijn. Die zou wel eens dat eindigen dit jaar als nummer 1 van de wereld.
0: Ja, publiek grote verliezer ook trouwens. Mooie partijen beroofd. Nog even naar Shanghai. Ja. ATP-toernooi daar. Griekspoor van de Zandschulp gaan spelen tot slot. Wat zijn hun kansen om daar tot een succesje te komen? Van de Zandschulp heeft toch ook wel aardige vorm laten zien.
1: Ja, nee, speelt inderdaad goed. Moest wel vorige week dan buigen voor Cerundolo. Hij neemt het deze week op in Shanghai, een Masters 1000 toernooi. Dat is het grootste toernooi onder de Grand Slams. Tegen de Spanjaard Daniel Merida. En die is echt dit jaar opgekomen. Die houdt ook wel veel snelle banen. Wordt een eerste ontmoeting, dus dat kan heel interessant worden. En Tellen Griekspoor, die het vorig jaar zo goed deed in Shanghai. Hij, ja, tussen aanhalingstekens, won daar van Sinner. Sinner moest opgeven. Treft een qualifier, Pavel Kotov. En dat wordt hun vijfde ontmoeting. En dan staat 2-2 onderling. Dus dat kan ook nog wel een spannend potje worden.
0: We houden deze uitslagen uiteraard volledig in de gaten. Dank je wel dat je er weer vroeg uit wilde vandaag, Stefan Kok.
1: Voor tennis altijd en voor jou natuurlijk.
0: Ik zal het nooit vergeten. Stefan Kok, hij is podcastmaker van de podcast De Tennistafel. Dank je wel.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp... krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
8: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
15: Yes!
16: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
15: Yes!
17: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer van minder Simpel.
19: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Lekkere van Albert Heijn. Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
21: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
22: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
23: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
24: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
26: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
27: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer telkens frustreren moeten maximaal 6 maanden celstraf kunnen krijgen. Dat wil het kabinet. Volgens asielminister Van der Brink is het asielbeleid anders niet geloofwaardig. De komende 20 jaar gaat het aantal Nederlanders dat de diagnose kanker krijgt met bijna een kwart omhoog. Volgens het kankercentrum komt dat vooral door de vergrijzing. Huidkanker wordt de vaakst voorkomende vorm. En de gestopte talkshow RTL Tonight heeft de TV-knol gewonnen als slechtste programma van het afgelopen seizoen. Ondanks veel geld en veel promotie bleven de kijkers weg, zegt de jury.
26: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 365 kilometer file staat er in het land. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Staat volledig vast rond de Maasvlakte. En ook ongelukken veroorzaken vertraging. De nasleep van een ongeluk op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Want alle rijstroken zijn weer vrij bij Voorthuizen. Maar nog 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. Een ongeluk uit de linkerrijstrook van de A4 dicht. Vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. 7 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Half uur vertraging op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. 14 kilometer file. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Zuurhofbrug. 2 afgesloten rijstroken. Verkeer via de vluchtstrook. Daardoor 14 kilometer file vanaf Spijkenissen met een uur vertraging. Op de N218 Oostvoorne Spijkenissen. De omrijders in de file voor de aansluiting met de N57. 4 kilometer en een uur op onthoud.
26: GPR Sportradio.
29: De Sound of Sport.
26: Ronald van der Geer.
30: David Ent is oud-perschef van Ajax, maar is ook volger van het Zuid-Amerikaanse voetbal en schrijver. Met hem praten we zometeen over Lionel Messi en het afscheid. GPR.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Het is de ochtend waarin we zometeen praten over Lionel Messi. We kunnen natuurlijk niet anders doen dan over Lionel Messi praten. Want de Argentijn heeft gisteren afscheid genomen met dikke tranen van het nationale team van Argentinië. En op die manier is er een einde gekomen aan een lang tijdperk. En daar gaan we het zometeen over hebben. En dat gaat natuurlijk gebeuren met David Ent. Dat hebben we zojuist aangekondigd. Dan PSV heeft gisteren een financiële uitleg gegeven eigenlijk. Het gaat prima met de club. Er is winst gemaakt, het eigen vermogen is gestegen. Maar wat vooral in het oog sprong natuurlijk, was toch dat ze willen gaan uitbreiden. Het stadion. Het ziet er gezellig uit, elke wedstrijd. Maar het is niet voldoende meer, vertelde Marcel Brands.
1: Nou, de eerste zorg is dat we veel vragen hebben en eigenlijk niks meer te bieden hebben. Zowel commercieel als voor gewoon de supporter is het vol. Dat wil je zeker in een groeiende regio niet hebben. Eigenlijk is niets doen niet direct een optie voor ons. Aan de andere kant, het is ook heel complex om uit te breiden hier in het midden van de stad. Met een stadion dat al heel vaak uitgebreid is. Wil je nu een volgende stap maken, dan moet je echt een hele grote serieuze stap maken. Nou, die zijn we aan het onderzoeken. En daar hopen we binnen nu en een paar maanden toch echt een go of een no-go te geven.
0: Hij schat zelfs dat de kans van de werkzaamheden voor een grootschalige uitbreiding en renovatie volgend jaar dus al beginnen. Boven de 50%, zegt hij. Het is ook een hele belangrijke stap voor de toekomst. Ja, het moet, hè?
1: Ja, als dat een feit wordt, dan is dat het grootste project van de club ooit, denk ik. En daar hebben we wel slapeloze nachten van natuurlijk. Maar we zijn heel druk bezig om te kijken of het allemaal realiseerbaar wordt. En ik denk dat een beetje rond het eind van het jaar, kalenderjaar, dan zullen we daar de echte knopen in moeten doorhakken.
0: En de kosten, die zullen rond de 400 miljoen liggen. Dat moet natuurlijk allemaal voorgefinancierd worden. Daar zijn ze nu ontzettend druk mee. Om dat natuurlijk op een manier te doen waarop ook de opvolgers verder kunnen. Maar ja, het is een risicovolle onderneming. Er zit er nogal wat maar aan.
1: We kunnen eigenlijk alleen iets doen op deze plek. En dat maakt het complex. Dat maakt het ook duurder. En je moet omhoog. Dus betekent dat het dak eraf moet. En dat soort feiten, die maken het complex. Daarnaast moeten we doorvoetballen hier. We hebben geen uitwijkmogelijkheid. Dus al die dingen zijn we op dit moment heel druk mee bezig om te kijken met een hele hoop mensen. Om te kijken, is dit allemaal realistisch en haalbaar?
0: Ja, en dan zal er dus voor het einde van het jaar antwoord komen. Hij zei het overigens allemaal. Marcel Brands voor de camera van de NOS. Zometeen dus, deze klank horen daar wel een beetje bij. Het afscheid van Lionel Messi hier op GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Leuk dat je er bent. Ja, het is natuurlijk toch, we kunnen er niet omheen. Het is de dag dat Messi afscheid nam van het Argentijnse elftal. En dat ging gepaard natuurlijk met de nodige traantjes. Zo klonk het gisteravond op Ziggo Sport.
1: 21 jaar zit er tussen de eerste en 208 en laatste interland van deze Lionel Messi. Hij neemt afscheid in een oefenwedstrijd tegen Benin. In Monumental, in zijn Buenos Aires, in zijn Argentinië. Tranen bij het volkslied, bij Scaloni en bij het feestvarken zelf.
0: Ja, en toen kwam de wedstrijd tegen Benin, waar toch twee assists en een goal te noteren waren voor Messi. En die goal klonk zo.
2: Suspira, va Leo, va Messi, va Leo.

0: Oh, mooi, hè? Ja, dat... Op deze manier werd de goal van Lionel Messi gevierd.
1: Wat een longinhoud.
0: Wat een longinhoud. Het is werkelijk ongelooflijk. Maar wat was het? Wat zal het mooi geweest zijn? En David Ent is journalist en sowieso liefhebber van het Zuid-Amerikaanse voetbal. En ook schrijver. David, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen ook.
0: Heb jij een traantje weggepinkt?
2: Nou, dat gaat mij te ver, want ik ben natuurlijk ook onder de indruk van het fenomeen, het icoon bij leven, de mythe bij leven, Messi. Maar hij raakt bij mij toch weer andere snaren dan bijvoorbeeld Maradona. En het was ook zo voorgekookt, het is geen verrassing, maar het is ook wel erg mooi dat het op deze manier gebeurt. Heel Argentijns natuurlijk. Het hele land als het ware achter dat minuscule mannetje. En dat wonderen verricht. Het was wel heel bijzonder.
0: Maar welke andere zeg maar, emoties tikt Maradona aan in vergelijking dan met Messi? Allebei nummer 10 van Argentinië, maar toch heel verschillend?
2: Ja, de een heeft iets van magie in zich. En de andere heeft meer iets... hoe zal ik het zeggen? Bij Messi had ik altijd het idee van... Het kan niet wat hij doet. Maar het is een beetje verstoken van een hele diepe emotie. Er zitten bij Maradona bijvoorbeeld wat rafelranden aan. En een beetje de gekte van de voetballer. En Messi is bijna... te netjes geweest, als je het bekijkt. Natuurlijk heeft hij ook zijn gekke momenten wel gehad, maar niet in die mate van Maradona. En het spel is, heeft bijna iets van PlayStation, als je kijkt naar hem. Het is wonderlijk, terwijl het bij Maradona misschien wonderbaarlijk was.
0: Ja. En was Maradona ook meer de man van het volk dan Messi?
2: Ja, absoluut ook waar. En dat heeft ook te maken met de geschiedenis. Kijk, Messi is al heel jong naar Europa gegaan. Als een kind eigenlijk. Dat betekende ook dat er weinig contact was met het vaderland. En ze zagen hem eigenlijk als een jongen die import Argentijn was. En dat heb ik het over de eerste jaren dat hij... zich manifesteerde en dat ze zeiden... ja, maar wat doet hij daar in Barcelona? Waarom is hij niet in Argentinië? En dat heeft een tijd geduurd voordat dat geslecht werd. Hè. Dat was een soort barricade tussen hem en Argentinië. Nou, dat is later volop goed gekomen... met de emoties die er bij die laatste wedstrijd waren... die zijn natuurlijk ook allemaal eerlijk. Hij heeft zich ook heel erg geuit als ik ben Argentijn. Maar in het begin was hij een jongen, een man in exile. En hij was meer een Barcelona-speler dan een Argentijn. Uh-huh. Dat heeft wel wat moeite gekost in het begin.
0: Een overeenkomst tussen beiden is dat ze allebei persoonlijk verantwoordelijk zijn... zo lijkt het tenminste voor een wereldtitel, hè?
2: Ja, dat is wel een vergelijking. Die op geld doet. En daar kan je niet omheen. Want je kan natuurlijk niet om zijn kwaliteiten heen. Dat jonge jongetje wat op afstand leeft... dat is echt helemaal Argentijn geworden. En heeft die ploeg dus aan de hand genomen. Heeft die ploeg op latere leeftijd eigenlijk al. Hè? Want vergeet niet, de man is 39. En dan nog zo fit en dan nog zo in cadans en alles... Maar op zijn 39ste heeft hij toch dat voetballand de eer, de glorie gegeven. Waar het om smeekte, waar het om bad. En dat heeft hij met volle overgave gedaan. En je kan niet om zijn waanzinnige kwaliteiten heen.
0: Nee, wat is er veranderd sinds gisteren voor het Argentijnse volk?
2: Nou, ze zijn een beetje wees geworden. Hè? En ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren wanneer je werkelijk helemaal stopt met het voetbal aan zich. Hè, wanneer je ook bij zijn club niet meer zal spelen, wat er dan gaat gebeuren. Maar dit is natuurlijk helemaal rood en hemels, of wit en hemelsblauw geladen. En het is een groot gat wat er geslagen wordt. Want wie is de volgende die zo'n speler, hè, dat gold voor Maradona ook. En toen was er opeens Messi, wie hem gaat opvolgen in die rol. Dus voor het Argentijnse voetbal is dit wel echt even een streep onder de zaak.
0: Gewoon het einde van een tijdperk, zou je kunnen zeggen. Het einde van...
2: Ze zijn weer
0: gewoon met beide benen op de grond.
1: Wij vroegen net...
2: Nou, dat zullen ze nooit helemaal raken. Maar het is wel goed. Ik heb natuurlijk een beetje nagedacht over die loopbaan. En ik was erbij op een koele avond in december 2004. Speelden we met Ajax een oefenwedstrijd in Elche in Spanje tegen Barcelona. En die wedstrijd was een beetje kunstmatig gefixt. En Rijkaard was toen trainer bij Ajax en Ronald Koeman, of bij Barcelona, Ronald Koeman bij Ajax. En nou, ik was er natuurlijk dichtbij en Rijkaard zei, ja, luister, ik ga vandaag een jong spelertje voor het eerst opstellen. Maar hij kan dat wel. Hij zei niet zo met zoveel woorden, wees voorzichtig met hem. Maar hij zei wel, het is wel een lichtgewicht. En ja, daar liep een klein bleekgezichtje in de aanval met nummer 10 op de rug. En dat was Lionel Messi, 2004. Het talent was wel helder. Maar ja, de vraagtekens waren er ook natuurlijk hoe dat zich verder zou ontwikkelen. En Rijkaard had er groot vertrouwen in. Maar we hebben het toen voor het eerst een beetje met eigen ogen kunnen zien. En dat zie je dan aan kleinigheden, de balaanname, de manier waarop je versnelt, hoe die kijkt. Nu is het 22 jaar later. Ja. Een overvloed aan schoonheid. Iets onmogelijks dat hij mogelijk maakte. Ja, wat ik zeg, een wonderlijke voetballer.
0: Dat vind ik mooie woorden. Mooie woorden om mee te eindigen, David. We zijn door de tijd heen. Dankjewel voor jouw mooie woorden en je bijdrage vanochtend aan GPR Sportradio. Dankjewel.
3: GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil harder optreden tegen uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren. Ze moeten maximaal 6 maanden cel kunnen krijgen, staat in een wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Het is een laatste redmiddel als alle andere manieren om iemand het land uit te krijgen zijn mislukt. De komende 20 jaar neemt het aantal kankerdiagnoses in ons land met bijna 25% toe. Volgens het Kankercentrum komt dat vooral doordat er steeds meer ouderen zijn. Maar ook roken, drinken en overgewicht hebben invloed. Nu zijn borst- en prostaatkanker bij vrouwen en mannen nog de meest voorkomende vorm. Dat wordt huidkanker. Vandaag wordt herdacht dat Hamas 3 jaar geleden ruim 1200 mensen doodde en er ruim 250 gijzelde in het zuiden van Israël. Bij een van de herdenkingen vielen 2 doden, zeggen de Palestijnen. Tijdens een herdenking gisteren zei de Israëlische premier Netanyahu door te gaan met aanvallen op iedereen die bij de aanval in 2023 betrokken was. En de talkshow RTL Tonight heeft de TV-knol gewonnen als slechtste programma van het afgelopen seizoen. Een nieuwe tafel en veel duiders konden de kijker niet overhalen, zegt de jury. Die koos Harry Mens als slechtste presentator. De TV-knol is door de redactie van omroepvakblad Spreekbuis bedacht als tegenhanger van de televisiering. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De eerste files die worden alweer korter. Toch is het nog drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan lange files bij Europoort. En ook veroorzaken ongelukken wat vertraging. 350 kilometer bij elkaar. Ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A4 dicht. Vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelevarensveen. Daar 8 kilometer file en een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug. 2 afgesloten rijstroken. Dat heeft te maken met reparaties aan het wegdek. 1/2 uur vertraging. Het verkeer moet passeren via de vluchtstrook. Vanochtend gebeurde ook een ongeluk de andere kant op bij de Zuurhofbrug. En daar staan daardoor ook omrijders in de file op de N218. Vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse is de vertraging het grootst. Eerst voor de aansluiting met de N57, 3 kilometer en 1/2 uur vertraging. En 10 minuutjes tussen Abbenbroek en Spijkenisse op die N218. Vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
16: Haiboe.
15: Haiboe.nl.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
18: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
15: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
22: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
23: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
24: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
25: Download de app en start met vinden.
26: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
27: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
28: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
29: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken op financiallease.nl.
30: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
31: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
30: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
32: Ah, hier kan het.
30: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
33: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
34: Goedemorgen. Hoe kijkt Duitsland inmiddels aan tegen Jurgen Klopp na zo'n enthousiast begin? Vandaag wel. Simon Tjommer gaat vertellen hoe dat precies zit. PSV gaat verbouwen en hoe zit het met de Leeuwinnen?

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Op de woensdagochtend, het is 12 minuten over 9. Zometeen gaan wij praten over Jürgen Klopp. En hoe de stemming eigenlijk in Duitsland is. Rond toch de succescoach, de normal one, zoals die genoemd werd in Engeland. Eerst even wat laatste nieuws op een rijtje. Voor de Oranje Leeuwinnen bijvoorbeeld breekt een hele belangrijke week aan. De ploeg van bondscoach Arjan Vuurink moet namelijk via de play-offs proberen een volgende stap te zetten richting het WK 2027 in Brazilië. En die eerste hoorde, dat is Hongarije. Vrijdagavond om 8 uur de eerste wedstrijd in Hongarije. 4 dagen later, 9:15. Te volgen hier natuurlijk in het Live Center in Tilburg, het stadion van Willem II, de Return. En Vuurink wil richting die beslissende wedstrijden geen risico nemen met speelsters die fysiek niet volledig inzetbaar zijn. De pas 19-jarige toch René van Asten ontbreekt onder meer. Zij is verdediger van Barcelona. Ze maakte na een blessure afgelopen weekend haar rentree, maar ze is net eigenlijk als Jackie Groene volgens de bondscoach nog niet helemaal belastbaar. En daarom is ze er dus niet bij.
1: Nou, voor beide spelers geldt dat ze eigenlijk de hele maand september, eind augustus al geblesseerd zijn geraakt. Beide komen terug van een blessure. En als je dan weinig ritme hebt, weinig speelminuten hebt gemaakt, ja, dan is het zo dat je uiteindelijk moet bouwen en ook moet doorbouwen. En beide spelers zijn op dit moment niet fit genoeg om 90, zelfs 2 keer 90 achter elkaar te spelen. Realiteit is, wij hebben in deze window geen tijd om spelers door te bouwen. We moeten er staan, we hebben een aantal trainingen. Vrijdag moeten we er staan als team. Realiteit is, wij hebben in deze window geen tijd om

0: Het heeft sowieso goede financiële cijfers gepresenteerd gisteren. Maar het meest belangrijke is, men wil het stadion gaan uitbreiden. Commercieel zit er een rem op en er zit op dit moment ook qua toeschouwersaantallen een rem op. Moet naar 52.000 plekken gaan, maar er zijn nog wel wat haken en ogen. Zo is het bijvoorbeeld duur vanwege de locatie.
1: We kunnen eigenlijk alleen iets doen op deze plek. En dat maakt het complex, dat maakt het ook duurder. En je moet omhoog, dus dat betekent dat het dak eraf moet. En dat soort feiten, ja, die maken het complex. Daarnaast moeten we doorvoetballen hier. We hebben geen uitwijkmogelijkheid. Dus al die dingen zijn we op dit moment heel druk mee bezig om te kijken met een hele hoop mensen. Om te kijken, is dit allemaal realistisch en haalbaar?
0: En dat wordt dan voor het einde van het jaar duidelijk. Dan wordt dat door PSV kenbaar gemaakt. Goedemorgen, GPR Sportradio.

0: weken geleden met Simon Tjommer gebeld en tegen hem of aan hem gevraagd: hoe denkt men in Duitsland over Klopp? Toen moest hij nog beginnen, hè, als bondscoach. En toen was er grenzeloos enthousiasme in Duitsland. Simon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voetballer, analist en kenner van het Duitse voetbal. Geboren Duitser tenslotte. Is dat enthousiasme er nog steeds?
1: Ik denk dat het heel lastig wordt om Duitsers niet enthousiast te houden en te krijgen van Jürgen Klopp. En natuurlijk vallen de resultaten ietsjes tegen. Men had meer verwacht. Vooral natuurlijk met de aanstelling van hem, dat het nu opeens allemaal de juiste kant op zal vallen. Maar enthousiast is nog iedereen. Maar natuurlijk kijkt men ook wel kritisch naar de prestaties die geleverd zijn de laatste weken.
0: Ja, maar als hij iets zegt, hè, dan wordt dat geloofd, hè?
1: Ja, ongelooflijk. Ja, het is echt, iedereen staat eigenlijk in de rij. En als hij iets verwoordt op de manier hoe hij het verwoordt met zijn lach. En ook met de duidelijkheid die hij... Hij spreekt natuurlijk een hele duidelijke taal ook. Ja, daar is iedereen lovend over. En verwacht daarom ook goede resultaten in de toekomst. En ja, de enige goede resultaat is natuurlijk in Duitsland wereldkampioen worden of Europees kampioen.
0: En hij zegt gewoon heel simpel: dit is een weg ernaartoe. Daar moet je niet te druk om maken. En iedereen loopt weer achter hem aan, hè?
1: Ja, eens. Ja, dat erge is, ik ben zelf ook heel enthousiast over zijn manier van communiceren naar buiten toe. Ja. En ook wat hij verwoordt, wat hij verwacht van zijn team. Als je kijkt wat hij ook aangeeft, is dat iedereen ontzettend graag wil spelen voor het nationale elftal. Dat iedereen 100% zijn best doet. Alleen ja, dat het nog ietsjes tijd nodig heeft om zeg maar, de tactiek en het verwachten van hem erin te slepen. En ja, dat kan niet binnen 24 uur. Dus die tijd moet ze hem geven. En dat heeft hij ook vanaf zijn aanstelling eigenlijk al gezegd.
0: Het grappige is, hij zegt daarmee niks geks, hè? Want dat is wat Xavi zegt hier in Nederland. Dat is wat Mark van Bommel bij België zegt. En dat is ook wat hij zegt. Alleen bij hem gaat het gepaard met iets, ja, een soort messias-achtige gedachte. Tenminste, dat gevoel heb ik een beetje.
1: Ja, maar dat is ook wel zo. Het is eigenlijk de gewenste kandidaat, hè, in Duitsland. Ja. Klopp kan eigenlijk niks meer fout doen. En hij heeft ook duidelijk gezegd: kijk, ik ben hier niet meer voor de carrière na mijn bondscoachschap. Ik ben hier nu omdat dit echt mijn doel is en ik wil iets teruggeven. Ja, en daar is natuurlijk ook iedereen laaiend enthousiast over. Dat hij zich, zeg maar, grote Klopp nu eindelijk over het nationaal elftal buigt en het wel allemaal wel de goede kant op laat vallen.
0: Het is een wonderlijke man, hè, eigenlijk. Want ik weet nog, het WK was volgens mij 2006 in Duitsland. Toen stond hij gewoon op een podium in het water voor de Duitse tv. Stond hij wat dingen te roepen. En dat hij bleek voor tv gemaakt, zeg maar. En daarna is zijn ster enorm geworden, hè. Waar komt nou dat enorme krediet vandaan? Waarom houdt men zo van hem?
1: Omdat hij toenaderbaar is. Hij vertelt geen dingen die onrealistisch zijn. Hij durft dingen aan te spreken die niet iedereen durft te zeggen, ook op tv. Ik bedoel, hij heeft bij zijn aanstelling geroepen: als jullie mijn familie niet met rust laten, dan trek ik de stekker eruit. En dat zijn eigenlijk verwoordingen die iedere mens voelt. Ja. En toch gebeurt het. Hij zegt makkelijke dingen of simpele dingen zoals deze speler, zoals Florian Wirtz, is een wereldster en die moet jullie ook op die manier benaderen en die moet jullie de ruimte geven en hij presteert, alleen je moet hem op zijn manier laten spelen. Hij durft dingen gewoon kritisch te beogen, hij durft ook jonge spelers er gewoon in te zetten. Hij is zijn eigen weg aan het bewandelen en hij verwoordt het duidelijk. Hij zegt ook duidelijk wat hij ziet, hij zegt duidelijk wat hij vindt en hij draait er niet omheen. En daar kan de media heel goed mee omgaan. Hij maakt grappen met de media, hij heeft natuurlijk een waanzinnige lach. Iedereen weet dat tanden niet helemaal 100% natuurlijk zijn, maar dat boeit ook niemand.
0: Oh, echt niet?
1: Het is van, het schijnt, dus zeg maar, hij laat het licht schijnen met alle activiteiten die hij...
0: Ja,
1: die hij doet.
0: Ja, heel bijzonder. Ja, ik zal heel eerlijk, ik was een keer op een persconferentie van hem in Donetsk. Daar speelde zij toen met Dortmund. En ik deed die wedstrijd voor SBS. En dat was in de tijd dat Van Gaal ook met enige regelmaat natuurlijk persconferenties deed. En toen was ik naar hem aan het luisteren hoe hij met de Duitse pers omging. En toen dacht ik precies allemaal wat jij zei. Dacht ik, oh, neem een voorbeeld hier aan. Deze man staat in de kwartfinale Champions League. En kijk eens hoe relaxed en hoe makkelijk het allemaal gaat. Toen dacht ik, ja, dit is een fenomeen. Dat is bijzonder.
1: Ja, maar ook als het positief verloopt, durft hij ook te zeggen: hey jongens, het is niet alles goud wat glanst. Het is niet helemaal zo zoals jullie. Dus hij durft het altijd te bevorderen zoals het daadwerkelijk is.
0: Ja.
1: En hij gaat ook niet mee met de hype. En de mooiste uitspraak die ik een trainer ooit heb zien horen, ik weet niet of ik dat hier op de radio mag zeggen, maar hij heeft een keer geroepen in de persconferentie: jongens, excuus me, maar ik moet nu wel voor kleine trainers. En toen zei de journalist: ja, dan zie ik je zo weer. Zegt hij: nou, waar ik naartoe ga, daar kom ik niet van terug. Dus iedereen wist dan ook wat hij op de bühne heeft gezegd. Dus hij durft ook alles te zeggen. Ja. Hij is gewoon een mens.
0: Ja.
1: De normal one, hè?
0: Ja, de normal one.
1: Stond bij Liverpool. Ja, echt fantastisch.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nog één dingetje, Simon, tot slot. Wat vind je van het voetbal eigenlijk, wat Duitsland heeft laten zien?
1: Nog niet dat wat iedereen verwacht had.
0: Nee.
1: Nee, absoluut niet. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat hij ook weer twee complete teams laat spelen. Dat heeft ook nog nooit iemand eerder gedaan.
0: Nee.
1: Dus ook twee wedstrijden daarmee gespeeld. Hij moet nog echt zijn samenstelling vinden. Hij heeft een aanvoerdersband aan spelers gegeven waar niet iedereen dat van had verwacht. Hij heeft jonge spelers laten spelen die niet eens basisspelers zijn bij hun team. Noem eens Bischoff.
0: Ja.
1: Nogmaals, hij durft. En uiteindelijk zal hij succes daarmee boeken. Daar ben ik van overtuigd. Of dat daadwerkelijk tot een titel reikt, dat durf ik nog niet te zeggen, maar het voetbal wordt mooi en aantrekkelijk. Dat kan ik wel garanderen. Dat is nu al te zien met alle fouten die ze gemaakt hebben.
0: Ik heb het opgeschreven, Simon. Dan kunnen we deze datum nog eens een keer terugroepen.
1: En dan bellen we weer.
0: Ja, dan bellen we weer. Dankjewel voor je tijd. En tot de volgende in elk geval. Okay,
1: tot de volgende.
0: Dag Simon. Hoi. Simon Tjommer, oud-voetballer, Duitser en natuurlijk ook gewoon volger van Jurgen Klopp. Onze specialist, zelf benoemd hier bij GPR Sport Radio. Goedemorgen, Rita Franklin en George Michael komen er.

0: voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
12: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
15: Yes!
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
15: Yes!
18: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
19: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
20: Salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
21: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
22: Slecht plan.
21: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
23: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
24: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
25: Oké.
24: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
26: Wat je nu hoort,
0: is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelsbaan. Asielzoekers die stelselmatig hun uitzetting tegenwerken moeten, als het aan minister Van der Brink ligt, maximaal een half jaar cel kunnen krijgen. Op die manier houden we het asielbeleid geloofwaardig, zegt hij. Huizenbezitters mogen hun cv-ketel vanaf 2029 alleen nog vervangen door een hybride warmtepomp. Die is duurder, maar verdient zichzelf terug, zegt het kabinet. En bovendien kan je een subsidie krijgen. De regeling geldt niet voor onder meer appartementen. En bij een kibbutz vlakbij de Gazastrook zijn twee mensen gedood bij een herdenking van de aanslagen van Hamas vandaag precies 3 jaar geleden. Daarbij kwamen toen ruim 1200 mensen om en meer dan 250 werden er gegijzeld.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De dagelijkse files die worden korter. Wel is het nog druk bij de Maasvlakte en zijn ook wat ongelukken gebeurd. 180 kilometer file nog bij elkaar. Het ongeluk op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam veroorzaakt 11 kilometer file tussen Naarden-West en knooppunt Watergaasmeer. Is je vertraging een kwartier, want er zijn twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug werkzaamheden. 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. Je moet daar via de vluchtstrook. 20 minuten vertraging ook op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. En op de AN218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Bij de aansluiting met de N15, 2 kilometer file en nog 10 minuten vertraging.
5: GPR Sportradio.
27: De Sound of Sport. Ronald van der Geer.
28: Ja, goedemorgen. We hebben nog wat Messi-reacties klaar liggen. Ja, wat vonden jullie eigenlijk van Lionel Messi? Dat horen we zo meteen. En het judo natuurlijk komt ook nog voorbij.

0: GBR Sportradio, het WK Judo is bezig in Baku. We hebben daar gisteren uitgebreid over gesproken natuurlijk. Maar ja, terwijl wij er niet over praten, gaan er gewoon, dames en heren, de tatami op. En er worden gewoon resultaten behaald. Je hebt het een beetje in de gaten gehouden, Cas. Waar zitten ze, waar liggen de medailles?
1: Nou, we hadden het er gisteren natuurlijk over dat we nog... eigenlijk tot nu toe alles, elke Nederlander die in actie kwam, daaruit lag.
0: Ja.
1: Gisteren kwam Van der Meeberg met haar debuut ook aan de beurt.
0: Oh ja, die is ook aangekondigd nog. Even
1: maar die was helaas, ja, na 3 minuten was het al klaar. Ik geloof door 3 straffen dat ze niet meer door mocht. En dat ze er dus ook al uit ligt. Dus ja, dat was wel heel jammer. Maar ja, gelukkig hebben we vandaag dan weer, ja, waar we over spraken, toch wel de grootste kanshebber van het Nederlandse judo. Dat is Joanna van Lieshout natuurlijk. En dat is toch wel een favorietje. Dus die zou zomaar eens wel iets van een prijs kunnen pakken. En daar hopen we dan ook heel erg op.
0: En hoe laat gaat zij van start?
1: Dat is bij judo altijd een beetje lastig om te zeggen. Omdat het eigenlijk in 1 keer doorgaat. Van de kwalificatie tot en met de finale. Maar dat begint om 11 uur. Dus vanaf dan kan je daarnaar gaan kijken.
0: Morgen trouwens in deze ochtend ook live tennis. En dat vinden wij leuk. Want de Hollandse troeven zijn morgen weer te zien. Hè? Waar spelen ze?
1: Ze spelen in Shanghai. En inderdaad, Griekspoor die speelt al om 6 uur. Dus die kan je gewoon hier bij de ochtendshow volgen.
0: Geweldig.
1: En bij de wedstrijd van de Zandschulp is het misschien een beetje lastiger te zeggen. Want ja, dat staat hier natuurlijk rond 10 uur. Maar ja, dat kan zo veel later uitpakken als die wedstrijden daarvoor natuurlijk wat langer duren.
0: We gaan het allemaal volgen hier op GPR Sportradio. Zometeen nog eventjes PSV. Nou, ik kan misschien nu wel even vertellen dat Perisic eigenlijk een hele rare avond heeft beleefd gisteren. Dat is toch een speler van PSV die belangrijk is. Kroatië, daar is hij onderdeel van. Ja, dat is op dit moment een beetje aan het worstelen in de Nations League. Heeft met 7-0 verloren van Engeland. En Spanje, Kroatië gisteren leverde uiteindelijk wel een Spaanse overwinning op. Maar met wat moeite. 2-1 is het geworden. Maar Perisic had daar een dubbel rol, de PSV'er. Hij zette eerst Kroatië op voorsprong. En later werd hij met een rode kaart van het veld gestuurd. En doordat er een mannetje te weinig was, ja, kon Spanje eigenlijk vrij gemakkelijk eroverheen lopen. Dus dat, met dat gevoel komt hij terug in Eindhoven vandaag. Dus dat is ook heel bijzonder. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.
2: GPR Sportradio.

0: Dit is GPR Sportradio. Mooi, hè, dit liedje. Ja, met enige gevoeligheid toch geven wij kennis van dit liedje. We zijn toegekomen eigenlijk aan het, toch een beetje de analyse van ons Messi-onderdeel van vandaag, Cas. We hebben gevraagd aan mensen, joh, wat zijn jouw Messi-herinneringen? Nou, we hebben hem van onszelf verteld. Mijne was tijdens de remontada in Barcelona tegen Paris Saint-Germain, waar ik als commentator bij was. De jouwe was...
1: Die van mij is ja toch wel in 2017, dat is ook wel, toen was ik nog vrij jong, dus is misschien ook wel een van de eerste herinneringen daaraan, dat hij tegen Real Madrid speelde in het Bernabeu.
0: Ja.
1: En toen stond het 2-2. Real Madrid had dan een rode kaart gekregen en het werd toch nog 2-2.
0: Ja.
1: En toen Messi in de allerlaatste minuut, ik geloof de 92e minuut, dat hij toen nog die goal binnenschoot. En vooral dat hij toen zijn shirt uittrok en even aan het hele publiek liet zien van, kijk wie ik ben.
0: Oh, dat vond je mooi, hè?
1: Dat vond ik, ja, dat vond ik zo mooi. Ja, toen zat ik als, ik denk 13-jarig jochie of zo, wel heel mooi naar te kijken. Ja.
0: Kleine Cas, hoewel toen was je al 1,90 geloof ik, hè?
1: Zoiets, ja.
0: Nou, vertel, wat vinden de mensen ervan?
1: Thomas die zegt, voor hem is het de Copa America van 2021. En vooral omdat je zag hoeveel het voor hem betekende om eindelijk een grote prijs met Argentinië te winnen.
0: Ja, ja, dat is ook zo.
1: Dat snap ik ook wel. Wouter die zegt ja, eigenlijk iets anders. Het is niet echt een voetbalmoment, maar zijn afscheid bij Barcelona. Zegt ook niet eens een wedstrijdmoment, maar die persconferentie. Je zag gewoon hoeveel Barcelona voor hem betekende.
0: Ja, alles eigenlijk. Hè. Hij wilde ook eigenlijk helemaal niet weg natuurlijk. Maar ja, ze konden hem gewoon niet meer betalen. Het was natuurlijk gewoon einde oefening. Ja,
1: dat is heel jammer. Want ik geloof dat er toen ook nog dingen werden gezegd over dat hij echt voor veel minder geld wilde spelen. Maar het mocht ook niet. En...
0: Nee, nou maar goed. Barcelona zat toen zo klem als wat natuurlijk. Met allemaal financiële regels. Ja. Waar ze overigens nu nog steeds klem in zitten volgens mij. Want ze hebben de stoeltjes al voor 2039. Verkocht. En met dat geld financieren ze tegenwoordig hun spitsen en dat soort dingen. Dus echt,
1: oh ja, dat
0: en hun mediarechten. En ja, het klopt.
1: Het is wel een risico om dat op die manier te doen.
0: Maar ja, dat zal nooit. Weet je, Real Madrid heeft er ook wel eens heel slecht voor gestaan. Er zal toch nooit een bank zijn die het op zijn geweten wil hebben om een club als Barcelona failliet te laten gaan.
1: Nee,
0: natuurlijk. Dan ben je je hele klantenbestand ook kwijt. Dan kun je eigenlijk wel stoppen met bankieren, denk ik.
1: Ik denk dat dat ook zo'n grote sponsor is voor jou als bank. Ja. Dus ik kan me niet voorstellen dat niemand daarop in zou.
0: Nee, ja, en al je klanten zijn fan van een van de clubs. Dus nee, zo werkt het niet. Nog iets leuks?
1: Dit vind ik natuurlijk leuk. Want Lisa die is met mij eens. Toen hij na die goal tegen Real Madrid in 2017 zijn shirt voor het Bernabeu omhoog hield.
0: Ja,
1: dat beeld vergeet ik echt nooit. Nou, ik ook niet, Lisa.
0: Nee, dat was ook mooi. Ja, natuurlijk was mooi. Maar gek gozer. Hè?
1: Ja, het is bizar.
0: Ja, ja, er zijn zoveel momenten dat je echt dacht van ja, maar dit kan geen goal meer worden. En dan werd het toch een goal. En zeker toen hij met Suarez in die voorhoede stond bij Barcelona. Was geweldig. Ik was nooit zo'n fan van Neymar, maar van die twee wel. Dat vond ik geweldig.
1: Toch was die ook niet de minste, hè?
0: Nee. Oh, zeker niet. Maar hebben we er nog één of zullen we het afsluiten?
1: Even kijken. Ja, ik heb er nog wel eentje.
0: Nog eentje.
1: Bram die zegt de penalty-serie tegen Frankrijk in de WK-finale. Toen Messi eindelijk wist, hij heeft hem. En dan dat beeld ook inderdaad. Ja. Dat hij daar zo op zijn knieën ging zitten met zijn armen wijd. Ik denk dat hij daar vooral op doelt. Ja, dat is echt wel...
0: Ja, dat was het ultieme moment voor hem. Hè. Toen wist hij ook zeker, mijn carrière is compleet.
1: Het mooiste daaraan vond ik eigenlijk dat hij toen inderdaad op zijn knieën ging zitten. En hij spreidde zijn armen. En toen kwam iemand hem een knuffel geven. Maar toen deed hij zijn armen daarna weer open. Zodat er nog meer mensen bij konden voor die knuffel. Dat vond ik ook wel heel mooi.
0: 208e en laatste Interland heeft hij vannacht gespeeld tegen Benin. Hij heeft met 3-0 gewonnen met Argentinië. Er zijn zoveel mensen die hem voor het laatst hebben gezien. In het blauw-witte shirt. Al was het maar in de bus voor de wedstrijd. 2 keer een assist en 1 keer een goal. En dat klonk zo.
2: Waar is hij? Fukina, waar is hij? Waar is hij?

Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Ik vraag me af hoe zo'n man zijn vrouw bedankt als ze lekker heeft gekookt. He? Ja, zeker. Rick van Veldhuizen is direct na het nieuws van 10 uur hier op GPS Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Asielzoekers die stelselmatig hun uitzetting tegenwerken moeten kunnen worden vastgezet, vindt minister Van den Brink. Hij wil er een maximale celstraf van 1,5 jaar op zetten. Zo blijft het asielbeleid geloofwaardig, zegt hij. Van den Brink vindt het onacceptabel dat iemand die weg moet, maar blijft dwars liggen. Wie vanaf 2029 toe is aan vervanging van de cv-ketel, moet verplicht een hybride warmtepomp nemen. Die is een stuk duurder dan een gewone ketel, maar woonminister Boekholt O'Sullivan zegt dat je een subsidie kunt krijgen en voor de rest een renteloze lening. Woon je in een appartement of monumentaal pand, dan geldt de verplichting niet. Bij een herdenking van de aanslagen van Hamas vandaag precies 3 jaar geleden zijn 2 mensen gedood. Volgens de Palestijnen gebeurde het bij een kibbutz vlakbij de Gazastrook. Wereldwijd is de moordpartij in 2023 door Hamas herdacht. Daarbij vielen toen ruim 1200 doden en werden meer dan 250 mensen gegijzeld. En in Amsterdam-Zuid brandde maandagavond een bloemenstal af en er is nu al €20.000 opgehaald om hem weer op te bouwen, meldt AT5. Onder andere voormalig Ajax-iet Hakim Ziyech deelde een poster over omdat hij klant was. Er kwam een anonieme donatie binnen van €5.000, maar het is niet duidelijk of die van Ziyech is. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Door 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Nog vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht ligt er glas op de rijbaan bij knooppunt Prins Klausplein. 3 kilometer file en een kwartier vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. De linkerrijstrook van de N15 is dicht vanuit Maasvlakte naar Rotterdam bij de Zuurhofbrug. 5 kilometer file daar en een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7.000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
11: What a world! And give you all!
10: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
15: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
14: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
15: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
7: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: Alle verf super voordelig.
11: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Relaxed?
13: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
16: Let's go for more from Extra Max.
15: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
18: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
19: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
19: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
21: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
22: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
23: Lionel Messi heeft vannacht zijn allerlaatste interland voor Argentinië gespeeld. En natuurlijk scoorde hij. Zometeen weer.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You. Hard hoor je bij GPR Sportradio. Nou, dat lijkt me een prima dag voor.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Vannacht zat het er na 208 interlands op voor Lionel Messi als international voor Argentinië. En Argentinië won in Buenos Aires met 3-0 van Benin. Wow. En Messi deed in zijn afscheidswedstrijd precies wat 85.000 mensen hoopten in het stadion. 1 doelpunt en 2 assists. En daarmee eindigt zijn interlandloopbaan op 126 doelpunten en 69 assists. En na afloop volgt natuurlijk allerlei omhelzingen. Er volgt ook nog een droneshow en een afscheidsfeest. En dat alles in een uitverkocht Monumental. Het stadion al daar. Ja, en dan... Ja, toch waar ze in Zuid-Amerika heel groot en goed in zijn. Het vieren van een doelpunt daar. En dat gaat daar als volgt als Messi scoort.
3: Supina, Valero, Messi, Valero!

0: een sirene afgaat. Heerlijk.
1: El fútbol nos dio muchas alegrías, pero pocas veces nos dio el privilegio de ver un tipo que hiciera tan feliz al pueblo.
0: Het commentaar bij de wedstrijd tussen Benin en Argentinië door TIC Sports. Ja, in Nederland zouden we dat never nooit zo doen. In Nederland zouden we zeggen 1-0 voor Nederland. Dan volgt er een analyse en een conclusie en misschien nog een kleine duiding. En dan wie daar eventueel nog op dat moment in het veld in komt. Dat soort zaken, nee. Wij komen daar in Nederland niet meer weg. In Spanje hoor je dat ook, dat goal. Dat vocaal blijven aanhouden. Wij zouden daar in Nederland echt helemaal gek van worden en naar ons voorhoofd wijzen. Goed, en daarmee sluit een van de grootste voetballers aller tijden ooit zijn interlandcarrière voor Argentinië af. Zoals alleen Lionel Messi dat kan. Namelijk met het scoren van het doelpunt. 2 assists geven. En uiteindelijk 85.000 mensen huilend naar huis te sturen. En dat was het dan weer. Dan zetten we daar een streep onder. En die gaan we dus niet meer tegenkomen. Ja, Ronaldo is het andere probleem. Wanneer gaan we die nog zien? Of gaan we die helemaal niet zien? Ook zo'n grootheid. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Love Goes On. Goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
0: Heerlijke muziek op een dag als deze. Als we er buiten kijken, tenminste hier vanuit het studioraam, dan zie ik voornamelijk zon, zon en nog eens zon. Het zijn wel de laatste zonnestralen van de nazomer van 2026, als ik het weerbericht zo goed lees. Het gaat in de loop van de dag ook minder worden, dus geniet ervan zolang het nog kan. Oh, jammer dat we dit kwijt gaan raken. Dan kijken we even naar wat korte sportberichten. Lars Ballack die stopt na 176 interlands als hockey international voor Nederland. De 30-jarige verdediger werd in 2024 Olympisch kampioen, won 2 Europese titels en pakte WK zilver en WK brons. Maar hij blijft wel hockeyer voor Kampong, dus het clubgevoel blijft. Ballack zegt dat hij de drive niet meer voelt om zichzelf als international voor Nederland voortdurend te blijven verbeteren. Ja, en als je dat voelt, dan moet je stoppen. Dan gaan we het hebben over basketbal. Opvallend nieuws uit de Europese basketbalwereld. Dat kwam vannacht tot ons. De grote Euroleague-clubs die wijst het huidige samenwerkingsvoorstel van de Amerikaanse NBA, het grote NBA, af. De NBA wil vanaf 2027 een Europese competitie met 16 franchises. Daarvoor zouden deelnemende clubs minimaal zo'n 440 miljoen euro moeten inleggen. Een betrokkenen noemde het zelfs kolonialistisch, deze plannen. De deur is nog niet definitief dicht, maar Real Madrid, Barcelona en andere grote Euroleague-clubs tekenen voorlopig niet bij het kruisje. En nogmaals, dan hebben we het dus over basketbal. Dan wielrennen. Demi Vollering beleefde een bijna absurd seizoen. Ze heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen, Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, de Giro gewonnen, de Tour de France gewonnen. Ze is wereldkampioen geworden, ze is van het weekend Europees kampioen geworden. En vanochtend zegt ze dus doodleuk, Demi Vollering, the job is not finished. Vandaag rijdt ze namelijk ook nog een keer de individuele EK-tijdrit. Ons coach Laurens ten Dam hield haar het hele seizoen scherp met die bekende uitspraak van Kobe Bryant, the job is not finished. En die herhaalde zij ook. En zij gaat het proberen om uiteindelijk ook nog op het gebied van tijdrit de kampioen van Europa te worden. Ja, ik zat er even bij te stapelen, want het wordt al een hele lange waslijst met overwinningen. Maar het zou toch wel heel erg mooi zijn als haar dat gaat lukken. Goed, we blijven het hier volgen bij GPR Sportradio.

0: Michael Jackson en The Way You Make Me Feel. Goedemorgen, GPS Sport Radio, daar luister je naar. Het Philips Stadion van PSV, dat telt nu ongeveer zo'n 35.000 plaatsen voor PSV-fans en andere geïnteresseerden. En PSV werkt serieus aan de uitbreiding naar minstens 52.000 zitplaatsen. Dat is een hoop. Algemeen directeur Marcel Brands hierover bij de NOS.
1: Nou, de eerste zorg is dat we veel vragen hebben en eigenlijk niks meer te bieden hebben. Hè. Zowel commercieel als voor gewoon de supporter is het vol. Dat wil je zeker in een groeiende regio niet hebben. Eigenlijk is niets doen niet direct een optie voor ons. Aan de andere kant, het is ook heel complex om uit te breiden hier in het midden van de stad. Met een stadion dat al heel vaak uitgebreid is. Wil je nu die een volgende stap maken, dan moet je echt een hele grote serieuze stap maken. Nou, die zijn we aan het onderzoeken. En daar hopen we binnen nu en een paar maanden toch echt een go of een no-go te geven.
0: De algemeen directeur van PSV, Marcel Brands, schatte de kans dat het project door zou gaan. Vorig jaar nog op minder dan 50%. Inmiddels zegt hij meer dan 50% en je hoort hem zojuist bij de NOS. En als alles mee zit, kunnen volgend jaar al de werkzaamheden gaan beginnen. Brands noemt het grootste project uit de geschiedenis van PSV. Nou, daar kunnen kamervragen over gesteld worden. Of op zijn minst
2: de spraakmaker.
0: Jazeker. Moeten Nederlandse topclubs veel grotere stadions durven te bouwen als tienduizenden supporters geen seizoenskaart kunnen krijgen? Want dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Laat eens even weten hoe jij er tegenaan kijkt voor de spraakmaker van dit uur. Stuur mij even door via GPR Sportradio, de app daarvan. En dan kun je ons WhatsAppen. Het staat er rechtsbovenin. En je klikt erop en je bent gelijk bij ons in de studio. Of beter gezegd, meteen bij ons in de studio. Dat is beter in Nederlands. Goed, laat het even weten. Jouw mening, eens of oneens. En doe er ook nog een kleine motivatie bij. Vinden we leuk. Dit is GPR Sportradio.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor, wat denk je, maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert
5: Heijn. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou, en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
10: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
16: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
18: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
19: Ah, nee.
18: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
20: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
21: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
20: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
22: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
0: Voor de makers.
1: Praxis.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
19: Fans van voordeel.
3: Aldi.
23: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
25: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
26: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
25: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
27: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
28: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
29: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
30: GPR Spot Radio. Verkeer.
31: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt. Bij knooppunt Del 10 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En 10 minuten vertraging nog door opruimwerkzaamheden op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam bij de Suurhofbrug. De linkerrijstrook is daar dicht.
30: GPR Sportradio.
32: De Sound of Sport.
30: Rick van Veldhuizen.
33: We hebben er nog eentje voor je liggen.
34: De Spraakmaker.
33: Moeten Nederlandse topclubs veel grotere stadions durven te bouwen als tienduizenden supporters geen seizoenkaart kunnen krijgen? Zoals bij PSV. Kom maar door.

0: Heerlijke stemgeluid, Jazz Glynn, Runner B bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Ja, ik zei het al eerder, het past bij het mooie weerbeeld van dit moment, maar dat duurt niet lang meer, kan ik je vertellen. Dan ligt er nog eentje uit hier.
1: De spraakmaker.
0: De zogeheten uitvraag. Moeten Nederlandse topclubs veel grotere stadions durven te bouwen zoals PSV als tienduizenden supporters geen seizoenskaart kunnen krijgen? Nou, daar komen de nodige reacties op. En niet alleen maar uit de regio van Eindhoven. Nee, ook ver daarbuiten, zoals deze uit Lichtenvoorde van Erik Meulenkamp. Die zegt, als je jaar na jaar een enorme wachtlijst hebt, is niet uitbreiden uiteindelijk juist het grootste risico. Een topclub moet blijven vooruitkijken. En ook vooral durven vooruit te kijken. Marije Dijkstra uit Workum die zegt 50.000, dat klinkt prachtig, zolang je kampioen wordt. Hè? De vraag is alleen hoe zo'n stadion eruit ziet als je straks 3 slechte seizoenen hebt en het allemaal even wat minder is bij PSV. Terechte vraag. Thomas Costa, Nederlandse clubs willen Europees aanhaken, maar spelen vaak nog in stadions die voor die ambitie simpelweg te klein zijn. Annemieke Verhoeven, zij komt wel uit de buurt van Eindhoven, Oorschot. PSV hoort bij Eindhoven. Als de stad groeit en de club groeit, moet het stadion mee kunnen groeien, maar niet, oh daar is hij dan, maar niet met het geld van de belastingbetaler. Peter de Graaf zegt, bouw eerst maar eens een stadion tot iets boven de 50.000. Je hoeft niet meteen een stadion voor 70.000 mensen neer te zetten, maar dat wordt ook niet gezegd, Peter. Volgens mij gaat het om een stadion van 50.000. Koen Smit uit Scherpenzeel, een vol stadion levert sfeer en geld op. Als je internationaal wilt concurreren, heb je die inkomsten echt wel nodig. Linda Kremers, die komt uit Gulpen in Limburg. Voor mij zit de charme van voetbal juist in volle stadions. Liever 35.000 mensen die vechten om een kaartje dan straks iedere week 10.000 lege stoelen. Ja, die heb ik eerder voorbij horen komen. Die angst heerst er ook wel. Maar ja, PSV is toch al vele jaren een topclub in Nederland. Ja, vroeger hadden we het alleen over Ajax Feyenoord, maar PSV heeft ze daar moeiteloos tussen weten te brengen. Net zoals AZ momenteel ook aan de deur aan het kloppen is om samen met hen 4 grote clubs van Nederland te gaan worden. Maar goed, 35.000 is niet voldoende voor Eindhoven. Die willen naar over de 50.000 heen. Die vraag stond uit. Dankjewel voor het meedenken hierover. En zometeen in het volgende uur een nieuwe spraakmaker hier bij GPR Sportradio.

0: Can Dream About You. Van een heerlijke dag zoals deze. Tenminste, hij is nu nog heerlijk. De zon schijnt, dat vinden we fijn, maar het wordt al wel minder. En vanaf morgen is het allemaal anders, tenminste, dat is mij verteld. Vandaag, woensdag 7 oktober 2026. We gaan even terug in de tijd, dat is even heel snel gerekend. 19 jaar, ja, 19 jaar geleden naar 7 oktober 2007. Een Formule 1 moment is dit. Waarschijnlijk zal die nooit vergeten worden door de man in kwestie. Het was op 7 oktober 2007. Toen kon de 22-jarige rookie tijdens de Grand Prix van China al wereldkampioen worden. En de echte kenners weten over wie ik het heb. Lewis Hamilton natuurlijk. Sir Lewis Hamilton, toen nog niet, maar later werd hij dat wel. Hamilton leidde aanvankelijk, maar McLaren liet hem veel te lang doorrijden op volledig versleten intermediates. Toen hij eindelijk naar binnen kwam, reed hij bij de ingang van de pitstraat recht de grindbak in. Compleet vast. En dus, einde race. Nou, Kimi Räikkönen won toen in China, hield zijn titelkansen in leven. En twee weken later in Brazilië werd Räikkönen uiteindelijk wereldkampioen. Met 1 punt verschil op Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Nou, het is natuurlijk wel echt een mooi verhaal als je dat terugkijkt in de tijd. Maar dat moet toen voor Lewis Hamilton echt verschrikkelijk zijn geweest. Ja, je gooide gewoon even je titel daar helemaal weg door te lang te blijven doorrijden. Deze fout wordt anno 2026 nog steeds wel gemaakt, hoor. Dus het is niet iets heel bijzonders. Maar goed, dit was het verhaal van 7 oktober 2007. Even terug in de tijd bij GPR Sportradio.
1: All right.

Genesis en Hold On My Heart. Om op deze manier de woensdag lekker te kunnen beginnen. Nou ja, we zijn al aardig onderweg. Vandaag om 4:30 is er een nieuwe Autosport aan tafel. Autosport aan tafel is een van de podcasts uit het repertoire van GPR Sport Radio. Zeker de moeite waard om te gaan beluisteren. Presentator Rick Winkelman die ontvangt vanmiddag vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten Rinus VK. Blijf ik altijd heel bijzonder vinden. Rinus VK. Hij ging ooit weg uit Nederland, de plas over naar de andere kant met de mededeling. Hey, jij heet Rinus Kalmthout. Maar ja, ga dat maar eens een keer uitleggen aan Amerikanen. Dus hij dacht bij zichzelf, weet je wat, ik doe gewoon Rinus VK. Oké. Hij is dus die Nederlandse IndyCar coureur. Die praat uitgebreid vanmiddag over zijn carrière en zijn toekomst bij de Amerikaanse autosport. En het is te beluisteren vanaf 4:30 via gprsportradio.nl, via je favoriete podcast app en via de videocast van Kijk. Dan kun je ook nog de beelden erbij zien. Ook dat is helemaal mooi. Dit is GPR Sport Radio. We houden je graag op de hoogte van alle sportontwikkelingen via de diverse media, waaronder podcast, maar ook hier op de radio. Welkom wel.

0: Dusty Springfield in private. En wij bij GPR Sports Radio doen het voor iedereen, voor alle duidelijkheid. Zometeen het tweede gedeelte van dit programma. Het is Coffee and Classics, deel 2. Komt eraan.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de vakbonden zitten in het Catshuis in Den Haag bij elkaar om het over aanpassingen in de sociale zekerheid te hebben. Ook al zijn bezuinigingen van de baan, moet er wel geld bespaard worden. Het kabinet wil dat snel regelen, maar FNV-voorman Spekman zegt dat hij geen enkele druk voelt om tot een sociaal akkoord te komen. Burgemeester Breukelman van Hoogeveen is helemaal klaar met de al weken durende overlast van jongeren in het centrum. Ze rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers en gooien met vuurwerk. Er zijn al meerdere aanhoudingen geweest en gebiedsverboden uitgedeeld. Breukelman roept ouders met klem op hun kinderen in de gaten te houden. De Franse politie gebruikt voorlopig geen flitsgranaten meer bij de grote scholierenprotesten. Maandag raakte een scholier een hand kwijt toen hij zo'n flitsgranaat oppakte. De minister van Binnenlandse Zaken wil nu eerst weten wat er is misgegaan. Er lopen intussen verschillende onderzoeken naar politiegeweld tijdens de demonstraties. En bij nieuwe zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn 11 mensen omgekomen, onder meer in de hoofdstad Kiev. Er werden tientallen raketten afgevuurd en die kon Oekraïne niet onderscheppen door een gebrek aan afweer. President Zelensky zegt dat hij dat betreurt en dat afweer nog altijd de grootste uitdaging voor het land blijft. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Door 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 een spoedreparatie vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Hooipolder. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging valt mee hoor, 5 minuutjes. En 5 minuutjes extra op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
12: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals ons straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
20: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
23: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar...

0: prettig. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Vaarwel, zal de salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan. Zonneplan.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
12: Goedemorgen en welkom bij deel 2. Novak Djokovic. Hij wint voor de 7e keer in Beijing de titel. Via misschien wel een van de meest merkwaardige routes uit zijn carrière. GPR Sportradio.
13: Turn the lights off, baby.

0: Heerlijk bij zo'n nazomerzonnetje. Faith No More en Easy.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: We gaan het hebben over Novak Djokovic. Die heeft namelijk gisteren voor de 7e keer het ATP-toernooi van Beijing gewonnen. De inmiddels 39-jarige Serviër versloeg in de finale Alex de Minaur. Of beter gezegd, de Minaur heeft de wedstrijd moeten opgeven. En dat maakt het nog opmerkelijker. Want in de finale hoefde Djokovic zijn partij ook niet op een normale wijze uit te spelen. Daniil Medvedev die werd gedisqualificeerd namelijk doordat hij uit frustratie een bal het publiek blindelings insloeg richting een toeschouwer. En die kreeg hem weer op zijn oog. Hoezo blindelings? Djokovic krijgt met de titel nu in Beijing opgehaald 500 punten. En dan klimt hij naar plek nummer 9 in de Race to Turin. Wat is dat? Dat is zeg maar de afsluitende belevenis voor betreft tennis. Alle ATP-spelers die gaan elkaar ontmoeten, tenminste, die bij de top 8 behoren. En die maken dan uit wie dan, ja, denk ik, de allerbeste is. Dat wordt in november gespeeld in een hal daar in het Noord-Italiaanse. Dus dat gaat gebeuren en dat noemen ze dus de Race to Turin. En dan wordt het nog eens interessant omdat Jannik Sinner heeft aangegeven de rest van dit jaar niet meer te zullen gaan spelen. En daardoor kan vermoedelijk ook de nummer 9 naar de ATP-finals, want Djokovic staat dus op dit moment op nummer 9. Djokovic heeft zich sinds 2007 vrijwel ieder jaar voor dat eindejaarstoernooi geplaatst voor de ATP-finale, om het zo maar even te zeggen. Dus even heel kort samengevat voor Djokovic. Hij heeft de halve finale gewonnen daar in Beijing door een disqualificatie. Hij heeft de finale gewonnen door een opgave, maar hey, als je dan uiteindelijk eindigt op plek nummer 8 omdat er weer iemand uitvalt, de beker, als je die gaat winnen, die blijft precies hetzelfde. Dus dat zou heel erg mooi zijn. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

Die dag moet je vergeten. Ik zou zeggen, plan heel veel in. Zorg dat je van alles te doen hebt. Maar zeker niet, je hoeft te ergeren aan het feit dat het weer is omgeslagen. Dan 3 belangrijke sportberichten. Allereerst een flinke dreun voor George Russell. De Mercedes-coureur krijgt komend weekend bij de Grand Prix van Singapore een gridstraf vanwege een motorwissel en moet daarbij achteraan gaan starten. En dat komt hem bijzonder slecht uit in zijn strijd met zijn ploeggenoot en tevens WK-leider Kimi Antonelli. Russell viel afgelopen zondag in de Grand Prix van Bahrein in Maleisië ook al uit en ziet zijn achterstand daardoor steeds groter worden. Dan hebben we het over wielrennen. Nathan van Hooijdonk keert terug in de profpeloton. Niet als renner, maar als sportief directeur bij Visma Leasebike. Van Hooijdonk moest in 2023 op slechts 27-jarige leeftijd abrupt stoppen nadat bij hem een hartprobleem een inwendige defibrillator werd geplaatst door dat hartprobleem. 3 jaar later keert hij dus terug bij zijn oude ploeg, nu vanuit de ploegleiderswagen. En dan nog een bericht vanuit het tennis. Een naam om alvast even te onthouden, jongens. Stan Putt. Schrijf hem alvast even bij. Stan Putt. 16-jarige Nederlander, die heeft de Europese titel bij de jongens tot en met 16 jaar weten te winnen. Het is niet zijn eerste Europese jeugdtitel. Hij was eerder ook al Europees kampioen in een nog jongere leeftijdscategorie. En hij blijft natuurlijk jeugdtennis spelen. En de stap naar een ATP-tour is natuurlijk gigantisch. Ja, het is wel een naam om in de gaten te houden als een van de meest interessante Nederlandse talenten van dit moment. Ik zeg zijn naam nog één keer. Stan Putt. Onthoud die naam. Wie weet ga je hem tegenkomen in de komende tijd. Want we kunnen wel wat nieuwe talenten gebruiken in het tennis. Goedemorgen, GPR Sportradio.

0: This is not America. No, no. This is Holland. This was David Bowie. En dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen. Ik neem even een interessante koerswijziging bij de Nederlandse Schaatsbond-bandje door. De KNSB die gaat topsporters beter beschermen tegen het scenario waarbij één slechte kwalificatiewedstrijd een volledig seizoen kan verpesten. Afgelopen winter was dat nadrukkelijk het geval voor Joy Beunen. Zij behoorde op de 1500 meter tot de absolute wereldtop. Maar miste na één mindere kwalificatierit uiteindelijk de Olympische Spelen. Voor de WK-afstanden worden de selectiecriteria daarom aangepast en bewezen prestaties gedurende het seizoen gaan daarmee zwaarder meewegen. Eigenlijk ook wat ze bij het onderwijs doen. Hè. Ik bedoel, examen belangrijk, tentamen ook. Maar ook je bewezen inspanningen van een heel jaar. En ook de veelbesproken ploegenachtervolging bij de mannen, die gaat op de schop. Rintje Ritsma wijst voor de eerste twee wereldbekers niet langer zelf de drie individuele toppers aan. Het team dat het Nederlands kampioenschap ploegenachtervolging wint, krijgt daarbij de eerste kans. Pas later in het seizoen kan Ritsma gaan ingrijpen. Het idee is niet steeds drie goede individuele rijders bij elkaar te zetten, maar eindelijk een echt team en vooral echt team te bouwen. Dat is eigenlijk dus een vrij fundamentele sportvraag. Hoeveel moet één selectiewedstrijd nog waard zijn als iemand het hele seizoen heeft bewezen bij de absolute wereldtop te horen? En dan voel je hem aankomen.
1: De spraakmaker.
0: Jazeker, de spraakmaker van dit uur. Die gaat over deze kwestie. Iemand behoort het hele jaar tot de wereldtop, maar faalt met één selectiedag. Thuis laten of meenemen. Dus de hele tijd bij de wereldtop, één selectiedag. Doe je het niet goed, moet je dan mee of niet naar een groter kampioenschap? Laat even weten via GPR Sportradio wat jouw mening is, eens of oneens. Graag een kleine motivatie erbij. Vinden we leuk hierbij GPR Sportradio.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
18: Zong ik dat nou?
17: Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
20: Oh. Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
21: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
0: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Uni Breaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
24: GPR Sportradio.
25: The Sound of Sport.
24: Rick van Veldhuizen.
26: En ik heb een vraag, een heel prangende vraag.
27: De Spraakmaker.
26: Moet een bewezen topsporter beschermd worden tegen uitschakeling door één slechte kwaliteit?

0: vaak bij GPR Sportradio. Maar als we het toch hebben over weersomstandigheden, snow, ik bedoel maar. Dan kijken we ook even naar de weersomstandigheden van de Grand Prix van Singapore. En dan zie ik dat er vrijdag een vrij kleine buienkans is. Maar zaterdag en zondag, en wat wordt er dan allemaal verreden? De kwalificatie. Dan wordt er ook nog een keer een sprintrace gehouden. En de uiteindelijke race. Dan wordt er heel veel onweer verwacht. En bijbehorend water, dus buien. Dat staat er dus op het programma. Wel iets om naar uit te kijken. Het wordt 32 tot 33 graden bij een hoge luchtvochtigheid. Het is zeer warm. Dat even voor dit weekend op Singapore. Gaan we even door naar wat er nog open stond.
1: De spraakmaker.
0: Spraakmaker van dit uur. Moet een bewezen topsporter beschermd worden tegen uitschakeling door één slechte kwalificatiewedstrijd? Dan heb ik het over de KNSB die de regels gaat veranderen. Joy Beunen was daar slachtoffer van afgelopen seizoen. Die was absoluut de beste het hele seizoen lang. Eén slechte wedstrijd en daar hing ze. Bas de Wit uit Heren zegt, als je maandenlang hebt bewezen dat je bij de beste drie ter wereld hoort, moet één slechte dag niet alles kunnen weggooien. Selecteren is meer dan één stopwatch moment. Moe, mooie zin. Zal ik mijn tegeltje zetten. Anouk Rijtsma zegt, nee, iedereen weet vooraf wanneer de kwalificatie is. Juist die druk kunnen verdragen, dat hoort ook bij topsport. Streng, maar waar. Joost Veldhuis, je moet een tussenweg daarin vinden. Twee plekken verdienen via kwalificatie en één plek beschikbaar houden voor uitzonderlijke gevallen. Nou, dat was Joy denk ik ook wel. Dan hebben we Sanne Verhoeven uit Brabant. Die zegt, als iemand ziek is of valt, snap ik die bescherming. Maar gewoon slecht rijden, dan heeft iemand anders die plek toch wel eerlijk verdiend. Mark van Leeuwen uit Oudewater Utrecht. Voor een WK wil ik de beste Nederlanders zien. En niet noodzakelijk de mensen die toevallig op die ene zondag de beste Nederlanders waren. Eline de Jong uit Zuid-Beierland. Het gevaar is vriendjespolitiek. Zodra een bondscoach uitzonderingen mag maken, krijg je onmiddellijk discussie. De laatste komt van Rob Smeets. Ik weet niet of familie is van, maar goed. Mart, luister goed. Resultaten van een heel seizoen moeten tellen. Anders doe je alsof al die wereldbekers eigenlijk nergens voor gereden zijn. Dus ja, die wil dan alles weer gewoon bij elkaar optellen en kijken wat daar dan weer de som van is. Goed, dank jullie wel voor al deze inzendingen, voor deze spraakmaker van dit uur. Morgen, dan is er gewoon weer eentje.

Pacho Boys. En in Suburbia, bij GPR Sport Radio. Het is de woensdagmorgen. Gisteravond is de vierde speelronde van de Nations League afgesloten. Voor deze Nations League trouwens. Spanje won in Kroatië met 1-2. Maar dat ging niet vanzelf, kan ik je vertellen. Die wedstrijd ook eens zitten te bekijken. Kroatië speelde echt heel erg fris en fruitig. Maar die hadden ook wat goed te maken. Ze stonden voor de rust en ook na de rust nog met 1-0 voor. Maar daarna gebeurden er zaken waardoor ze uiteindelijk de wedstrijd toch uit handen hebben moeten geven. Dus Spanje won hem van Kroatië met 1-2. Maar het was wel dankzij het feit dat Perisic het veld werd uitgestuurd, dat Spanje de wedstrijd naar ze toe kon trekken. Miguel Merino die was beslissend en Spanje heeft daardoor 12 punten uit 4 wedstrijden. En is daarmee zo goed als zeker van de kwartfinales. Ja, ik vind het op zich een prestatie hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar vooral dit getal springt eruit. Want Spanje is nu 43 interlands op rij ongeslagen. En dat is voorwaar een prestatie. En daarmee heeft de ploeg opnieuw een record te pakken. Engeland won gisteravond met 3-0 van Tsjechië. En Harry Kane speelde zijn 125ste interland. Waarmee hij het Engelse record van Peter Shilton evenaarde. En Kane vierde dat met 2 doelpunten. Hij staat inmiddels op 6 treffers in deze Nations League, voor alle duidelijkheid. Wat er verder gisteren nog gespeeld werd, waren de wedstrijden Schotland tegen Slovenië. Dat eindigde in een 1-2. Zwitserland tegen Noord-Macedonië, 3-0. Moldavië tegen Slowakije. Slowakije won het met 0-4. En Luxemburg tegen Bulgarije. Daar was de einduitslag 0-2. Nou goed, iedereen nu de koffers pakken, op weg terug naar huis, dan naar de eigen club gaan en kijken nog wat er over is gebleven van de capaciteiten en de mogelijkheden van de internationals. Want in 11 dagen 4 wedstrijden spelen, dat is voorwaar een aanslag. We gaan het misschien meemaken dat we daar in de competitie iets van gaan meekrijgen. Dit is GPR Sportradio.

Vaak ook in de sport, hè? It takes two. Of soms nog wel meer dan alleen two. Of soms gewoon in je eentje. Tenminste, dan zit je wel in je eentje bijvoorbeeld in een auto. Maar dan heb je nog mensen in de pit. Dan heb je nog mensen langs de baan die de tijden voor je in de gaten houden. Die strategieën voor je bedenken. Al met al is het een vrij sportieve plaat. It takes two. Rod Stewart dus en Tina Turner. Dit is GPR Sport Radio. In de Formule 1 zijn er op dit moment zorgen over de betrouwbaarheid van de Mercedes-motor. Analist Naomi Schief die waarschuwt dat aanhoudende problemen met de power unit de titelkansen van coureur Kimi Antonelli van Mercedes kunnen bedreigen. En volgens de voormalige W-series coureur, oftewel de Women's Series coureur, kunnen de problemen de Italiaan potentiële racezegens gaan kosten. Mercedes heeft dit seizoen al vaker te kampen gehad met de betrouwbaarheid van de krachtbron, wat een cruciaal punt is in de strijd om het wereldkampioenschap. Ja, dan wordt er meteen even gevraagd bij Mercedes: wilt u even hierop reageren? En dan krijg je het mooie standaard antwoord van Mercedes: het team werkt hard aan een oplossing. En goed, we hebben afgelopen weekend ook gezien hoe Russell ineens langs de kant stond. Had ook misschien Antonelli kunnen overkomen. Met andere woorden, de buit is nog niet binnen. Maar of Verstappen daar kans op maakt, ja, dat is zo goed als uitgesloten. GPR Sport Radio, goedemorgen.

Heerlijk. Funky, groovy. Ik hou ervan. Ja, sportief. En toch ook muzikaal. Dat zijn wij van GPR Sportradio. Michael McDonald dus, Keep Forgetting. Hij staat te popelen, ik zie hem al staan. Alexander Stevens, hij zometeen tussen 12 en 2. Ik spreek je morgen weer. Graag tot.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de sociale partners gaan over een paar weken onderhandelen over hervorming van het sociale stelsel. Dat hebben ze afgesproken op het Catshuis. Het kabinet wil iets terug voor de geschrapte bezuinigingen. FNV-voorzitter Spekman ziet die misschien in aanpassingen in uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Vluchtelingenwerk noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Het COA waarschuwt dat er niet meer voor iedereen plek is en dat ook de noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum nagenoeg vol zitten. Andere gemeenten bieden volgens Vluchtelingenwerk te weinig opvang. Er komen nieuwe acties aan in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNV hadden de werkgevers een ultimatum gesteld in de vastgelopen cao-gesprekken, maar dat is verlopen. Vrijdag maken de bonden meer bekend. Eerder hadden ze al gezegd dat ze eraan dachten om tot het eind van het jaar één dag per week te staken. En een postuum record voor Paulien Cornelissen. Een week na haar overlijden staat ze met 7 boeken in de wekelijkse bestsellerlijst. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt, zegt boekenkoepel CPNB. Die noemt het een mooi eerbetoon van de lezers. Omdat het kinderboekenweek is, staan ook veel jeugdboeken in de top 60. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Horen naar Heerenveen bij Brezandijk. 3 kilometer file, kwartiertje vertraging. En een kwartier vertraging op de A7 vanuit Heerenveen naar Horen. Bij Den Oever, 2 kilometer file.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan zonder plan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
11: Goed plan, Zonneplan.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Chris?
1: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
8: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
11: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
20: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
21: GPR Sportradio.
22: Sportradio.
21: Alexander Stevens.
23: Je woensdagmiddag, het is 12 uur geweest tijdens de lunch. Smakelijk eten met je boterhammetje. Ja, Tom Pidcock, de wielrenner, is boos op een Italiaanse koersorganisatie vanwege een bijna ongeluk. Zo direct meer.

BNR Sportradio, je woensdagmiddag en kijk eens naar buiten. Och, dat zonnetje is zo lekker, 25 graden maximaal. Geniet ervan, morgen wordt het maar 16, dus dit is echt nog zo'n lekkere nazomerse dag. 7 oktober, onthoud het. Ja, ik zei het net al, er is wat te doen geweest in de Italiaanse wielerkoers, de Trevali Farisini. Daar reed Tom Pidcock in, hij is daar trouwens als tweede geëindigd. Maar hij was boos over een incident wat zich voordeed tijdens de koers. Wat gebeurde er nou precies? Er was een motoragent, een Italiaanse motoragent, die het parcours opkwam, dat kan, maar reed tegen het verkeer in. Sterker, reed tegen het peloton in. En daar ontstond een aanrijding met twee teamgenoten van de Engelsman, Tom Pidcock. Achteraf zei hij dat hij het een zonde vindt dat renners hun leven moeten riskeren om te kunnen koersen. Nou, en wat er nou precies de oorzaak van is dat dit gebeurde, dat wordt nu onderzocht door de organisatie. We verwachten de komende dagen daar meer over te kunnen melden. Gisteren heeft, wellicht heb je het gezien, Jong Oranje zich geplaatst voor de play-offs voor het EK. De ploeg van Michael Reiziger won overtuigend 4-0 tegen Bosnië en Herzegovina. Die zege was trouwens niet genoeg geweest als Noorwegen niet zijn sportieve plicht had gedaan tegen Israël. Want door de Noorse overwinning mag Nederland in november strijden om een ticket voor het EK dat in Albanië en Servië wordt gehouden. Logischerwijs toonde Jong Oranje en natuurlijk bondscoach Michael Reiziger zich opgelucht. En ze zijn blij dat er in ieder geval weer toekomst is voor Jong Oranje. Als we het dan toch hebben over voetbal. Harry Kane van het Engelse elftal heeft gisteravond een record geëvenaard. Hij speelde met de nationale van Engeland tegen Tsjechië. En speelde daar zijn 125ste interland inmiddels. Dan komt hij op gelijke hoogte met de recordhouder en voormalig doelman Peter Shilton. Harry Kane vierde zijn jubileumwedstrijd met 2 doelpunten. Dat doet hij goed. Hij is inmiddels 33, kreeg na afloop natuurlijk felicitaties. Ook van Peter Shilton, die inmiddels 77 is en prees hem voor zijn topvorm. En Engeland won de wedstrijd in de Nations League en Kane was de gevierde man in Engeland op Wembley. En ja, er valt veel te doen over Harry Kane. De een zegt van ja, het is nou niet de meest briljante voetballer, maar aan de andere kant, hij presteert wel. Het is een beetje een houten klaas af en toe. Maar resultaat, dat boekt hij wel. Dus hij doet het goed. Engelsen zijn ook blij met hem. Dan gaan we het straks hebben over Spanje. Die hebben natuurlijk ook gevoetbald. Zij blijven foutloos in de Nations League. Dat is wel leuk om te vermelden. Gaan we straks even wat dieper op in. En Suzanne Schulting, de schaatster. Ja, die heeft met gemengde gevoelens gereageerd op het nieuws van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond over een voorselectie voor de WK afstanden. Wat is daar aan de hand? Je hoort het zo meteen hier. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, goedemiddag, smakelijkheden. Je woensdagmiddag lunch met dit weekend Formule 1 in Singapore. Meer erover zo meteen. In het voetbal blijft Spanje foutloos. In de Nations League gisteravond speelden ze tegen Kroatië. Perisic, de PSV'er, speelde opvallende rol bij de Kroaten, maar kon een nederlaag niet voorkomen. En door de overwinning van Spanje behouden zij de maximale score in de groep. Maar zetten ze ook een belangrijke stap richting de volgende fase van de Nations League. En voor Kroatië betekent dit verlies een flinke tegenvaller in de strijd om de groepswinst in de competitie. De Spanjaarden gaan gewoon goed. Ja, ze hebben wat dat betreft de wind in de zeilen. Suzanne Schulting, de schaatster, zij heeft toch wel met gemengde gevoelens gereageerd op het nieuws van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond over een voorselectie voor de weken afstanden. Tijdens de teampresentatie van Team Ascent noemden ze het een beetje dubbel. De nieuwe selectieprocedure van de schaatsbond is sowieso, laten we eerlijk zijn, een veelbesproken onderwerp op het ogenblik aan de start van het nieuwe schaatsseizoen. Ook Sven Kramer, voormalig schaatser, benadrukte dat er naast de sportieve prestaties ook andere belangen meespelen in de keuzes die gemaakt moeten worden door de schaatsbond. Maar de wenkbrauwen worden gefronst door schaatser Suzanne Schulting. Wielrenster, daar gaan we naartoe. Demi Vollering kan terugkijken en terecht op een uiterst succesvol wielerseizoen. Als we kijken wat ze allemaal won, de Ronde van Vlaanderen, Luiken-Bastenaken, Luik, de Giro, de Tour, en werd zowel Europees als wereldkampioen. Ja, die prijzenkast puilt uit. Volgens Demi Vollering is de keuze om dit seizoen minder te koersen juist goed geweest. Om scherp te blijven gebruikten ze de woorden van basketballegende Kobe Bryant als inspiratie ooit. En die mentaliteit hielp haar om gedurende het hele jaar op het hoogste niveau te presteren en de ene prijs naar de andere binnen te slepen.

GPR Sportradio, je woensdagmiddag. Het is 7 oktober. Er is toch wel een lekker zonnetje vandaag bij 25 graden. Vandaag is het officieel gebeurd met Lionel Messi in de nationale ploeg van Argentinië. Afgelopen nacht werd op indrukwekkende wijze afscheid van hem genomen. Inmiddels is hij bijna 40 jaar en speelde hij zijn laatste interland in een compleet uitverkocht Estadio Monumental in Buenos Aires. Ja, de afscheidswedstrijd tegen Benin werd uiteraard gewonnen door Argentinië. Hoewel het een vriendschappelijk potje was, waren er toch wel behoorlijk wat actieve Beninezen die ervoor zorgden dat ze wel af en toe een goed wedstrijdje op het veld neerlegden. Lionel Messi was echter boven alles de grote man. En dat was ook het belangrijkste. Het ging om hem. Hij maakte 1 doelpunt, 1 van de 3, maar gaf wel 2 assists bij die andere doelpunten. En uiteindelijk was het een emotioneel en ook wel passend einde van zijn interlandcarrière. Uiteindelijk staat de teller op 208 optredens voor de nationale ploeg van Argentinië. Lionel Messi dus officieel weg bij Argentinië. Even terug naar het weer, want we hadden het er al over. Lekker zonnetje, maximaal 25 graden. Genieten van morgen, bewolking. Komt het zonnetje af en toe nog doorheen. De temperaturen zijn morgen beduidend minder. Morgen wordt het maximaal 16 graden. Je woensdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn GPR Sportradio.

0: WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamel erbij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: In beweging voor een duurzame toekomst. Spie brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. Spie brengt het in beweging.
8: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost al die kleding nou echt?
14: Wat heb je nog aan zonnestroom?
16: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
17: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
18: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
19: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
18: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
20: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
21: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Breda naar Tilburg staat hier bij Bavel op de rechte rijstrook. Die rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Galder nu 8 kilometer file en 20 minuten vertraging.
21: GPR Sportradio.
23: The Sound of Sport.
21: Alexander Stevens.
24: Cristiano Ronaldo heeft een officieel statement doen uitgaan waarin hij zich weer beschikbaar stelt voor de Portugese nationale ploeg. Zo direct de

0: GPR Sportradio, The Weeknd. Smakelijk eten tijdens de woensdagmiddag lunch. Ik zei het net al, Cristiano Ronaldo heeft gisteravond een statement doen uitgaan. In dat statement laat hij weten dat hij weer beschikbaar is voor de Portugese nationale ploeg. Ja, het blijft daar een soap, hè. Eerst loopt hij weg met deuren smijten. En zit hij ook op de bank. Vervolgens is er weer een discussie tussen hem en de trainer. Moet ik nou wel spelen, moet ik niet spelen? Ik zou niet spelen, ik moet bijkomen. Ja, maar je staat wel opgesteld, et cetera, et cetera. Hij was weer vertrokken, hij zat inmiddels alweer in Saoedi-Arabië. Hij heeft nu verklaard dat na deze periode van onrust rondom zijn persoon, hij gewoon weer bij de selectie zich zal voegen. Hij hoopt in ieder geval de lucht te klaren en de focus weer op het voetbal te krijgen. Ja, en dan in de Portugese media vanmorgen toch wel. Ja, de reacties zijn een beetje verdeeld. Ja, de uitleg, de timing en dergelijke, de mededeling, hoe het geformuleerd is, hoe het de afgelopen dagen allemaal gegaan is rondom hem. Ja, de Portugese media is niet heel erg positief. Dan druk ik me vrij diplomatiek uit. Cristiano Ronaldo, we gaan hem dus binnenkort weer zien op de bank of op het veld, zodra het Portugese nationale elftal weer moet spelen.
1: GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je woensdagmiddag. Dus ook weer tijd voor een nieuwe aflevering van onze podcast Autosport aan tafel. Het broertje van F1 aan tafel. Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten is Rinke Winkelman de gast hier. En ontvangt je eigenlijk altijd grote namen uit de autosport. Vandaag is dat Rinus Fiké. Ja, die in Amerika rijdt. Hij is de gast bij Rick aan tafel. De Nederlandse IndyCar-coureur gaat met hem praten, met Rick, over zijn carrière. Natuurlijk zijn afgelopen seizoen. En dat kan je beluisteren in Autosport aan tafel. De nieuwe aflevering staat om 16:30 online. Is te beluisteren natuurlijk via onze website, bij ons in de app. Je kan hem op je favoriete podcast-app natuurlijk ook downloaden. En je kan hem ook bekijken via de kijk.nl-site of app. Daar kan je hem ook volgen. Autosport aan tafel, een van de podcasten hier bij GPR Sport Radio.

0: VPR Sportradio, je woensdagmiddag. En het is de slotdag van het EK wielrennen in Slovenië vandaag. Er zijn 6 individuele tijdritten. 3 ervan zijn inmiddels begonnen. Alle categorieën rijden tegen de klok over hetzelfde parcours. En dat parcours daar in Slovenië tijdens het EK is 22,1 kilometer lang. Met onderweg nog een klimmetje erin. En ja, bij de elite vrouwen vanmiddag, dat is om 2:30, rijden Demi Vollering en Lieke Nooyen voor Nederland. Bij de mannen zijn dat Sjoerd Baks en Axel van der Tuuk. En die rijden om iets voor 4:30. Zij zijn de Nederlandse deelnemers. 3 van de tijdritten zijn al geweest. De junior vrouwen en mannen waren vanmorgen vroeg al aan de bak. De vrouwen onder 23, die hebben ook al gereden. En de tijdrit voor de mannen onder 23 is momenteel gaande. Die tijdrit dus voor de vrouwen en mannen, voor de elite zeg het maar, die is vanaf 2:30 voor de dames en dus iets voor 4:30 voor de mannen. Alles daarvan kan je hier beluisteren. Straks hoor je dat natuurlijk allemaal in de show live bij Twan van Peperstraten.
1: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio richting 1 uur. Je woensdagmiddag. Het Formule 1-team van Mercedes presteerde ondermaats in Maleisië tijdens de Grand Prix van Bahrein afgelopen weekend. En omdat komend weekend Singapore een Formule 1 sprintweekend is, heeft Mercedes 1 vrije training om onderdelen te gaan testen. Wat gaan ze doen? Ze gaan de oude en de nieuwe onderdelen testen en vergelijken. En dat doen ze tijdens die ene training. En dat moet wel, omdat vrijdag de sprintkwalificatie wordt verreden. Dus ze hebben daar maar 1 sessie voor. Maar ze doen dat wel. Ze willen de onderste steen boven hebben. Dat heeft alles te maken natuurlijk omdat dat weekend heel moeilijk was in Maleisië al. Dus Toto Wolff, de teambaas van het Formule 1-team van Mercedes. Zo direct na 1 uur meer over Formule 1. We blikken vooruit op dat Formule 1-weekend in Singapore. We hebben natuurlijk heel veel voetbal en andere sporten voor je. Lekker hier blijven zo. Op het moment dat wij de week doormidden zagen.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Dit voorjaar zijn in de provincies Gelderland, Utrecht en Drenthe zeker 56 wolven geboren. Dat zegt Wolvenmeldpunt bij 12, dat zich baseert op beelden van wildcamera's. Vorig jaar waren er 52 welpen. Hoeveel wolven er totaal in Nederland zijn, is volgens het meldpunt lastig te zeggen, omdat ze ons land in- en uitlopen. Justitie verdenkt 2 mannen ervan dat zij in juli vanuit Denemarken naar Nederland zijn gevlogen om mensen te vermoorden. Dat bleek bij een voorbereidende zitting in Amsterdam. Een liquidatie in Haarlem mislukte. In Amsterdam werd op iemand geschoten, maar die raakte niet gewond. De 2 zouden zijn ingehuurd door een crimineel netwerk. Een man uit Tilburg moet 10 jaar de cel in voor het doodsteken van een vrouw in 2017. Het was 12 jaar cel geëist, maar omdat de zaak zo lang heeft gelopen, is daar wat vanaf gegaan. De man en vrouw lagen volgens het OM overhoop om een drugsschuld die hij bij haar had. Hij heeft altijd ontkend dat hij de vrouw heeft gedood. En bij werkzaamheden in het centrum van Schiedam is vanochtend een waterleiding geraakt. De hele straat staat blank en in sommige winkels staat een flinke laag water, meldt Rijnmond. Ook is er flinke schade aan een paar nieuwe huurwoningen. Het water is al wat gezakt en het lek wordt nu gerepareerd en dat kan nog de hele middag duren. De zon schijnt en het is opnieuw zacht, 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en maximaal 15 graden.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen op dit moment op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A76 richting Aken doe je er vanaf knooppunt Kundeberg 5 minuten langer over.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
12: Odido.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: Loods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
7: Domino's.
9: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
10: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken op financiallease.nl.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli... tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad... door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel...
15: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
14: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: GPR Sportradio.
18: Sportradio.
17: Alexander Stevens.
19: 1 uur geweest en Oranje heeft de eerste interlandperiode erop zitten. De volgende wedstrijd is vrijdag 13 november. Dan spelen we in Amsterdam tegen Griekenland. En op maandag 16 november gaan we naar Duitsland.

smakelijk eten. Het is woensdagmiddag lunchtijd. Lekker! De kerstverse wereldkampioen wielrennen, Brandon McNulty. Ja, die is zaterdag de kopman van het Team Emirates in de Ronde van Lombardije, is bekend geworden. De startlijst is gepubliceerd en we weten dus inmiddels dat hij erbij is. Zijn ploeggenoot Pogacar won de Italiaanse klassieker de afgelopen 5 edities, maar die is er niet bij, want die is nog aan het herstellen van een valpartij in de Vuelta. McNulty, de Amerikaan, verschijnt voor het eerst dus in de regenboogtrui. Dat wordt een bijzonder moment. Hij wordt tijdens, in dit geval, de Ronde van Lombardije bijgestaan door Isaac Del Toro en Adam Yates. En aan de start onder andere ook nog Europees kampioen Remco Evenepoel, maar ook de Engelsman Tom Pidcock en het Franse supertalent Paul Zegstas. Voor de Nederlander Bauke Mollema wordt het een bijzondere wedstrijd. Want de 39-jarige Nederlander neemt namelijk afscheid in de koers die hij in 2019 won. Dat doet hij dus zaterdag. Het is zijn enige zogenoemde wielermonument. Wout Poels verschijnt aan de start als kopman van de Unibet Rose Rockets. De ploeg die met een wildcard debuteert dus in de Ronde van Lombardije. Dat allemaal qua wielrennen dit weekend.

0: Meer Sportradio. Lekker. Het is je woensdagmiddag met een zonnetje, maximaal 25 graden. Het is 7 oktober. Voetballer Robert Lewandowski heeft zijn voormalig ploeggenootje bij Bayern München, Thomas Müller. Ja, ze spelen inmiddels allebei in Amerika, verslagen. Dat deed hij in de MLS, de Amerikaanse voetbalcompetitie. Lewandowski, de Poolse spits, won afgelopen nacht met zijn club Chicago Fire met 3-1 van de Vancouver Whitecaps, waar Müller speelt. Dat was dus een leuk onderonsje, want ze kwamen elkaar weer eens tegen op het gras. Ze spelen allebei in de Major League Soccer. De routiniers die natuurlijk samen bij Bayern onder andere de Champions League wonnen en 10 keer kampioen van Duitsland werden, speelden allebei niet de hele wedstrijd. Lewandowski viel een kwartier voor tijd in en gaf trouwens ook de assist voor de 3-1. En Müller, hij is inmiddels 37 jaar oud, speelde alleen de tweede helft. Maar ze kwamen elkaar weer tegen en hadden achteraf ook veel lol. En ze schijnen, het schijnt, dat ze achteraf nog even met z'n tweeën de stad in zijn gegaan. Wat daar gebeurd is, ja, dat is dan weer niet bekend.
1: GPR Sportradio.

Radio, je woensdagmiddag, 7 oktober, met Stella Lefty. En Boston, is helemaal hip nu op het ogenblik, hè, country muziek. George Russell, de Formule 1-coureur, ontvangt dit weekend een gridstraf tijdens de Grand Prix van Singapore, want zijn team Mercedes heeft sowieso dat bevestigd, maar dat heeft alles te maken met zijn uitvalbeurt tijdens de vorige race in Maleisië, de grote prijs van Bahrein daar. Hij reed daar op een derde positie achter de safety car, maar hij moest zijn auto aan de kant zetten. Door de bestraffing zal hij van achter moeten starten. Er is behoorlijk wat aan zijn power unit aangepast. En daarom dus die straf. Hij zal verderop op het startveld van start gaan op het Marina Bay Street Circuit in Singapore komend weekend. Wat natuurlijk zijn kans op een goed resultaat direct verkleint, want daar inhalen is wel een dingetje. Ja, het is deze woensdag genieten met lekker zon en 25 graden maximaal. Doe dat ook, want morgen komt er bewolking bij. Hebben we natuurlijk nog wel een beetje zon, maar de temperaturen gaan niet heel veel hoger uitvallen dan 16 graden. Het is je woensdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn GPR Sportradio.

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
8: terugleverkosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.

0: 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
3: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
12: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
13: GPR Sportradio.
14: De Sound of Sport.
13: Alexander Stevens.
15: Goedemiddag. Voetballer Eli Grootvaam heeft opzien gebaard bij Oranje onder 17 met een spectaculair doelpunt. Je hoort zometeen wat er gebeurde.

0: GPR Sportradio, je woensdagmiddag. En de Eindhovense voetbalclub PSV heeft gisteren updates gegeven over de verbouwing die ze willen doen daar in Eindhoven aan het Philipsstadion. Gisteren presenteerde financieel manager Jaap van Baar de cijfers. Daar was ook Marcel Brands aanwezig, de algemeen directeur. Aan hem werd ook de vraag gesteld: wat is momenteel voor PSV belangrijk?
1: Nou, de eerste zorg is dat we veel vragen hebben en eigenlijk niks meer te bieden hebben. Hè. Zowel commercieel als voor gewoon de supporter is het vol. Dat wil je zeker in een groeiende regio niet hebben. Eigenlijk is niets doen niet direct een optie voor ons. Van de andere kant, het is ook heel complex om uit te breiden hier in het midden van de stad. Met een stadion dat al heel vaak uitgebreid is. Wil je nu een volgende stap maken, ja, dan moet je echt een hele grote serieuze stap maken. Nou, die zijn we aan het onderzoeken. En daar hopen we binnen nu en een paar maanden toch echt een go of een no-go te geven.
0: Aldus algemeen directeur Marcel Brands van PSV uit Eindhoven. De verbouwing en de realisatie van deze plannen is niet goedkoop. En dat komt mede omdat het op de huidige locatie moet gaan gebeuren.
1: We kunnen eigenlijk alleen iets doen op deze plek. En dat maakt het complex. Dat maakt het ook duurder. En je moet omhoog. Dus dat betekent dat het dak eraf moet. En dat soort feiten, ja, die maken het complex. Daarnaast moeten we doorvoetballen hier. We hebben geen uitwijkmogelijkheid. Dus al die dingen zijn we op dit moment heel druk mee bezig om te kijken met een hele hoop mensen. Om te kijken, is dit allemaal realistisch en haalbaar?
0: Aldus de algemeen directeur van PSV, Marcel Brands. Momenteel is de club in gesprek met verschillende investeerders. Investeerders uit Nederland en het buitenland. Maar ook de vergunningen voor de verbouwing moeten nog verleend worden door de gemeente Eindhoven. Uiteindelijk zal het een investering worden die over diverse jaren heen terugverdiend moet gaan worden, zegt hij. Voor het eind van het jaar verwacht PSV een definitief plan.

GPR Sportradio, je woensdagmiddag met een lekker zonnetje. Temperaturen kunnen oplopen tot 25 graden. En feest, want bij de tijdrittitel bij de vrouwenbelofte op het EK wielrennen is voor Nederland Nienke Vinke vol overtuiging naar het goud gereden. En Megan Arends naar het zilver. Nederlandse belofte dus 1 en 2 op het EK tijdrijden. Fantastisch goed nieuws. Gefeliciteerd dus Nienke Vinke met goud. En Megan Arends met Megan, mag je ook zeggen trouwens, met het zilver. Dat is het goede nieuws vandaag bij het EK wielrennen. Later vandaag daar nog veel meer over. Dan judoka Joanna van Lieshout. Zij heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finales op het WK-kampioenschap judo in Baku, Azerbeidzjan. De Nederlandse die uitkomt trouwens in de klasse tot 63 kilo. Ja, ze maakt haar favoriete rol waar door in de kwartfinale te winnen van de Tsjechische Renata Shagova. Joanna van Lieshout, die 2 jaar geleden wereldkampioene werd, dendert zo voorlopig door in het toernooi en kan zich gaan opmaken voor de strijd om de medailles die later vandaag op het programma staan in Baku, Azerbeidzjan. We houden je daarvan hier uiteraard op de hoogte.

je woensdagmiddag met een lekker zonnetje. En gisteravond was hij de gevierde man bij het nationale elftal van Spanje. Miguel Merino, de speler van Arsenal. Hij kwam als invaller binnen de lijnen. En bezorgde Spanje met 2 doelpunten een overwinning op Kroatië. Het werd 2-1 in de Nations League wedstrijd. De Kroaten waren in Split nog op voorsprong gekomen. Maar door de treffers van Merino wist Spanje de wedstrijd volledig om te draaien. Dankzij de overwinning verzekert zich de Spaanse ploeg van een plek in de kwartfinales van, en dat is wel stoer natuurlijk in dit geval, de Nations League. Het Nederlands elftal onder 17 jaar heeft gisteren een oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Frankrijk gewonnen. Ja, het Nederlands elftal was met 5-1 absoluut te sterk. Het meest opmerkelijke moment was een doelpunt van Ilaï Grootfaam. Het talent van Feyenoord zag de Franse doelman ver voor zijn doel staan en schoot de bal vanaf de eigen helft. Prachtige wijze met een lopje over hem heen. En Grootfaam scoorde in totaal 2 keer tijdens de ruime overwinning van de Nederlandse talenten en was een gevierd man. Dan gaan we het straks na 2 uur uiteraard nog hebben over de Formule 1 van Singapore. Dit weekend wordt die verreden. Uiteraard is het een weekend wat we hier live uitzenden. Het is een sprintweekend, maakt het al helemaal bijzonder. En Mercedes is iets bijzonders van plan. Meer over die verhalen hoor je zometeen hier bij GPR Sportradio. Want na 2 uur zit hier Nout van Sommeren.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden. En volgens media is dat een 19-jarige leerling van de school. Waarom die om zich heen stak is niet duidelijk. Onder de gewonden zijn medescholieren en een docent. 2 zijn er slecht aan toe. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen omgekomen bij nieuwe Russische raketaanvallen. 1 raket sloeg in op een appartementengebouw in een stad in het noorden. Daar vielen 14 van de 20 doden, onder wie 3 kinderen. President Zelensky zegt dat hij het betreurt dat hij niet meer raketten uit de lucht kon schieten, omdat hij te weinig afweer heeft. Meerdere lichtgewonden bij een botsing op het Markermeer tussen een viskotter en een woonark die achter een sleepboot hing. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De woonark had een gat in de romp. Dat kon direct worden gerepareerd door brandweermensen die met een reddingsboot waren meegevaren. De oorzaak van de botsing is niet bekend. En staat voor Max Verstappen nog niet vast dat er dit weekend weer een overwinning in zit bij de Grote Prijs van Singapore. Vorig weekend won hij in Maleisië de GP van Bahrein. Maar hij zegt erbij dat dat ook te maken had met het circuit daar. Op het stratencircuit in Singapore won Max nog nooit. De zon schijnt en het is opnieuw zacht, 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en dan maximaal 15 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er ligt glas op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. 10 minuten vertraging bij knooppunt Raasdorp, want er zijn er 2 rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost. 6 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging 50 minuten. Ook zijn er 2 rijstroken dicht op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Best. 9 kilometer file daar en 3 kwartier vertraging. Daar moet het verkeer via de af- en toerit. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Zuurhofbrug 6 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Linker rijstrook is daar dicht.
5: Even bollen met z'n
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed?
6: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
10: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando. Sinds 1965.
12: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
15: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
18: Slecht plan.
17: Nee, dan zonder plan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
18: Goed plan, Zonneplan.
19: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
23: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
24: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
27: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
28: Goedemiddag, ook deze middag weer bomvol sport hier bij GPR Sportradio. Ik heb onder andere voor je voetbal, basketbal en ga met je vooruitblikken op het komende Formule 1 weekend in Singapore.

GPR Sportradio met die grote hit van George Michael, You're the Fast Love. Ja, het is woensdag. Dat wil zeggen dat de helft van de week erop zit. En dan mag je een beetje gaan denken aan het weekend. Dit weekend, het raceweekend in Singapore. Ik heb het over Formule 1. Maar ja, binnen de Formule 1 zijn er grote zorgen over de betrouwbaarheid van de Mercedes-motor. Analist Naomi Schiff die waarschuwt dat de aanhoudende problemen met de power unit de titelkansen van coureur Kimi Antonelli kunnen bedreigen. Volgens de voormalig W-series coureur kunnen de problemen de Italiaan potentiële racezegens kosten. Mercedes heeft dit seizoen trouwens al vaker te kampen gehad met de betrouwbaarheid van de krachtbron. George Russell onlangs nog uitgevallen. En ja, dat is toch wel een cruciaal puntje in de strijd om het wereldkampioenschap, die krachtbron, hè. Nou, het team werkt inmiddels hard aan een oplossing om het te kunnen tackelen. Dit weekend dus de grote prijs van Singapore. Natuurlijk hoor je de races, want we hebben er twee, want het is een sprintweekend natuurlijk weer live hier met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Later vanmiddag heb ik nog Ferrari-coureur Charles Leclerc voor je, die aangeeft hoe je jezelf nou voorbereidt op zo'n weekend. Want het is benauwd, hoge luchtvochtigheid. Dat is iets wat de coureurs niet continu gewend zijn. Nou, Leclerc die legt dus uit hoe je dat gaat trainen, zeg maar. Dat later deze middag. Eerst even dit. Cristiano Ronaldo die heeft zich via een officieel statement weer beschikbaar gesteld voor de nationale ploeg van Portugal. Ja, ik begin er een beetje tabak van te krijgen van de gezeik tussen Ronaldo en de ploeg van Portugal. Ja, de 41-jarige aanvaller verliet onlangs dus het trainingskamp, wat weer voor veel ophef zorgde. Nou, in een lange brief aan het Portugese volk heeft hij gisteravond zijn kant van het verhaal toegelicht. De Portugese media die reageren verdeeld op de verklaring van de vedette. Het is nu aan de bondscoach om te bepalen of hij Ronaldo weer zal selecteren voor de komende interlands. Ik verwacht van wel en laten we daarna snel dit hoofdstuk gaan sluiten, want ik begin het echt zat te worden tussen dat sterrengedrag en die nationale ploeg van Portugal. Blijf nog even in het voetbal. Spanje die is namelijk foutloos in de Nations League. De wereldkampioen won gisteravond na een spannende wedstrijd van Kroatië. PSV-leider Ivan Perisic die speelde een opvallende rol bij de Kroaten, maar kon een nederlaag helaas dus niet voorkomen. Door de overwinning behoudt Spanje de maximale score in de groep en zet het een belangrijke stap richting de volgende fase van het toernooi. Voor Kroatië betekent het verlies een flinke tegenvaller in strijd om de groepswinst in de competitie, de Nations League dus. Straks nog veel meer voetbal voor je, want dan blik ook nog even terug op Jong Oranje. Die hebben zich geplaatst voor de play-offs van het EK. Aan het woord onder andere de bondscoach van Jong Oranje, Michael Reiziger. Dat zo dadelijk hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio. Het is woensdagmiddag. Er is nog wel veel zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het is zo'n 20 tot 25 graden. Geniet nog even van dit weer, want er zit een omslag aan te komen. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Vanavond breidt de regen zich verder uit en is er in Limburg zelfs kans op onweer. Maar zoals ik net al zei, geniet nog even van het mooie nazomerweer dat er vanmiddag in een groot deel van het land nog is. Jong Oranje heeft zich gisteravond geplaatst voor de play-offs voor het Europees kampioenschap. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won zelf met 4-0 van Bosnië en Herzegovina. Ja, die zege was echter niet genoeg geweest als Noorwegen niet zijn sportieve plicht had gedaan tegen Israël. Door de Noorse overwinning mag Nederland in november strijden om een ticket voor het EK dat in Albanië en Servië wordt gehouden. Ja, Reiziger die toonde zich opgelucht met het resultaat na afloop van de wedstrijd bij de NOS.
1: Ja, het zijn leuke avonden deze. Ja, leuk, mooie voetbalavonden. Je moet je kansen afmaken. In de eerste helft hebben we dat niet gedaan en laat in de tweede helft wel. En dat is eigenlijk de wat we... Je moet je kansen afmaken. In de eerste helft hebben we dat

0: is gewoon een moment dat je nooit vergeet, weet je. En de On21 EK is nog groter. Heel anders. Dus ja, natuurlijk willen wij daarbij zijn. En dat hebben we vandaag gewoon een stap in gezet. En ja, dat we vandaag winnen en een stap zetten. En waarschijnlijk het EK opgaan. Dat, ja, het is gewoon mooi, heel mooi. Ik heb er vertrouwen. Maar je moet het nog wel even doen. Maar dat komt goed.
1: Ja, zeker. Je moet het nog wel even doen. Javaro Reed dus na de wedstrijd gisteren van Jong Oranje. Tegen Bosnië en Herzegovina. Die met 4-0 werd gewonnen. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Onder andere basketbal. Dat en meer hier bij GPS Sport Radio.

GPR Sportradio met Taylor Swift richting 2:30 op deze woensdagmiddag. Ja, bij het basketbal hebben de clubs uit de Euroleague een voorstel tot samenwerking met de Amerikaanse NBA voorlopig afgewezen. Ja, de Europese topclubs zien niets in de plannen die de Noord-Amerikaanse competitie presenteerde. Tijdens een bijeenkomst in Italië werd het voorstel door een van de aanwezigen zelfs als kolonialistisch bestempeld. Ja, en hiermee lijkt een nauwere samenwerking tussen de twee belangrijkste basketbalcompetities ter wereld voorlopig van de baan en blijven de competities gescheiden opereren. Ik weet niet wat er dan precies is voorgesteld door de Amerikaanse NBA. Maar het zal wel in hun voordeel allemaal hebben gespeeld. Waardoor de Europeanen zoiets hebben van ja, het is goed met jullie. Hè. Dat gaan we dus even niet doen. Dus er voorlopig geen samenwerking tussen de Europese en Amerikaanse basketbalcompetities. Die blijven dus voorlopig gescheiden opereren. Zo dadelijk er nog veel meer sport voor je, onder andere Formule 1... want we gaan richting een nieuw Formule 1 weekend. De race in Singapore staat op het programma. Voor het eerst is daar ook een sprintweekend. Dus ook nog een sprintrace, 2 voor de prijs van 1 dit weekend. Dat zo dadelijk. En ook nog meer over wielrennen. Pitcock die is woedend na het incident met een politiemotor. Dat er nog veel meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
8: Big deals bij Keukenconcurrent.
7: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
14: Balen zeg. Koffie?
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood? Gaat lukken!
16: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
20: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
23: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
25: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
26: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht Oost gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog 10 minuten. Een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Dat gebeurde tussen Moergestel en West. De weg is op dit moment dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de Zuurholbrug, bij de werkzaamheden daar, is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
3: Goedemiddag, zo dadelijk ga ik je vertellen waarom 7 oktober... de dag van vandaag een gedenkwaardige dag is voor Max Verstappen. En meer over het incident met de politiemotor. Tijdens het wielrennen, Tom Pidcock, daarover zo.

GPR Sportradio op deze woensdagmiddag. Het is 7 oktober, vandaag een gedenkwaardige dag voor Nederlands trots Max Verstappen. Want het is vandaag precies 3 jaar geleden, het was 7 oktober 2023... dat Max Verstappen voor de 3de maal op rij wereldkampioen Formule 1 werd. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Qatar, toen zijn concurrent Sergio Perez in de sprintrace uitviel, waardoor Verstappen, die zelf 2de werd, niet meer in te halen was in het Formule 1-klassement van 2023. Dat was nog eens een vroege ontknoping van het Formule 1-seizoen. Vandaag dus 3 jaar geleden dat Verstappen voor de 3de keer wereldkampioen werd. Dit jaar zit het er niet in, net als vorig jaar. Nou, toen scheelde het maar 2 puntjes trouwens. Maar goed, hij is wel lekker bezig. Komend weekend de grote prijs van Singapore, waarin we natuurlijk ook weer live verslag doen, onder andere van de sprintrace. Want het is 2 voor de prijs van 1. Dit keer voor het eerst in Singapore een sprintweekend, met dus een vrijdag de enige vrije training en de sprintkwalificatie, zaterdag de sprintrace en de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag. Live te volgen bij ons, onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Wielrenner Tom Pidcock die heeft hard uitgehaald naar de organisatie van de Italiaanse koers Trevali Varesserine. De Brit, die als 2de eindigde, was woedend over een incident tijdens de wedstrijd. Ja, volgens Pidcock reed een politiemotor tegen de rijrichting in over het parcours waarbij 2 van zijn ploeggenoten werden aangereden. Ja, hij noemde het onacceptabel dat renners hun leven moeten riskeren door dergelijke organisatorische fouten. Ja, het voorval overschaduwde voor hem dan ook zijn podiumplaats in de eendagse wedstrijd. Ja, dat is inderdaad een slordig puntje dat die politiemotor tegen de rijrichting inreed en dus 2 renners heeft aangereden. Mag inderdaad niet gebeuren natuurlijk. Over wielrennen gesproken, op de slotdag van het EK wegwielrennen in Slovenië is momenteel de tijdrit voor de elitevrouwen bezig. Straks om 4:55 start de tijdrit voor de elite mannen. Daarover word je live op de hoogte gehouden bij Twan van Peperstraten straks na 4 hier op GPR Sportradio.

0: via Sportradio met Level 42 Love Games. Het is woensdag 7 oktober. Schaatster Suzanne Schulting die heeft met gemengde gevoelens gereageerd op het nieuws van de KNSB over een voorselectie voor de WK afstanden. Tijdens de teampresentatie van Team Ascent noemden ze het een beetje dubbel. De nieuwe selectieprocedure van de Schaatsbond is een veelbesproken onderwerp aan de start van het nieuwe seizoen. Vorig jaar had dat ook al veel voeten in aarde. Ook Sven Kramer benadrukte dat er naast de sportieve prestaties ook andere belangen meespelen in de keuzes die gemaakt moeten worden door de Schaatsbond. Ja, daar zijn heel wat woorden over vuil gemaakt, zeg maar. Ja, en dat kan ook dit jaar dus weer voor de nodige ophef gaan zorgen. We houden het nou lettend voor je in de gaten. Wielrenster Demi Vollering die kan terugkijken op een toch wel uiterst succesvol seizoen. Ze won onder meer de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de Giro, de Tour en werd zowel Europees als wereldkampioen. Dan mag je toch wel spreken van een succesvol seizoen. Ja, volgens Vollering is de keuze om dit seizoen minder koersen te rijden de juiste geweest. Om scherp te blijven gebruikt ze ook de woorden van basketballegende Kobe Bryant als inspiratie. Ja, die mentaliteit hielp haar om gedurende het hele jaar op het hoogste niveau te presteren. Een paar dagen geleden werd ze nog wereldkampioen op de weg. En toen sprak ze er in het Engels over bij Eurosport. Demi Vollering.
1: Yeah, that's crazy. And also a beautiful second place for Puck today. So I think we can be very proud of her effort again. It's really a golden year and it's set. It's already over. So only Wednesday at the TT and then it's off season already. But I cannot wait to race next year, all year on this jersey and hopefully have a good season again. Of course, I dream of a lot. I mean, I just really love winning and it never gets bored for me. So I think also it's not only the winning for me, but just improving yourself and getting better every day, working on yourself every day and see what's still possible for the future. I think that's what I love most about this job.
0: Aldus Demi Vollering over haar toch wel hele goede jaar dat ze tot op dit moment beleeft. Ja, eigenlijk kan het niet beter, toch? Messi die heeft afgelopen nacht in stijl afscheid genomen van het nationale elftal van Argentinië. Daarover zo meer hier bij GPR Sportradio.

Met GPR Sportradio richting Drio op deze woensdagmiddag. Lionel Messi heeft afgelopen nacht op indrukwekkende wijze afscheid genomen van de nationale ploeg van Argentinië. Ja, de 39-jarige aanvaller speelde zijn laatste interland in een volgeboekte stadion in Buenos Aires. De afscheidswedstrijd tegen Benin werd met 3-0 gewonnen. Messi zelf was de grote man met 1 doelpunt en 2 assists. Wat zorgde voor een emotioneel en passend einde van zijn interlandcarrière. Na 208 optredens voor zijn land. Toch wel echt uniek. Messi dus, die dus afgelopen nacht afscheid heeft genomen van de nationale ploeg van Argentinië. Zo dadelijk, na drieën nog veel meer sport, onder andere Formule 1. Charles Leclerc, de Ferrari-coureur, legt hier uit hoe de voorbereiding op zo'n zware race in Singapore eruit ziet. Want die wordt dit weekend verreden onder natuurlijke hoge luchtvochtigheid. Benauwd en dergelijke, en dat zorgt voor extra belasting voor de coureurs. Leclerc die vertelt hoe je jezelf daarop voorbereidt. Dat en meer onderweg hier bij GPR Sport Radio.

0: GPR, Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam-Oost in april. Een man werd toen voor een café neergestoken na een ruzie. Die zou gaan om een schuld van 400 euro. Hij overleed aan zijn verwondingen. 2 weken na het incident werd ook al iemand opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Bij de massale scholierenprotesten in Frankrijk is het opnieuw tot botsingen gekomen tussen politie en betogers. Op verschillende plekken in het land greep de politie in met wapenstokken en traangas. Bij een protest in Marseille zouden agenten flitsgranaten hebben gebruikt, maar dat ontkent de politie. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de laatste tijd een paar autobranden geweest. Het gaat om 3 branden en een poging tot brandstichting. Alle branden waren midden in de nacht in dezelfde parkeergarage en de politie zoekt getuigen. Er is nog niemand aangehouden. En het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft een antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Het is een aardeweken vaas met deksel uit de 3e eeuw voor Christus. De vaas werd ooit op Sicilië illegaal opgegraven en aan het Allard Pierson verkocht. Het museum was niet verplicht om hem terug te geven, maar doet dat op ethische gronden. Het is vrij zonnig en warm oktoberweer met temperaturen van 20 tot lokaal 25 graden. Later neemt de bewolking toe en vanavond gaat het vanuit het westen regenen.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beek 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld Giessendam 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan is er op de A58 van Tilburg naar Eindhoven ter hoogte van Oorschot een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is zelfs dicht op dit moment. Verkeer kan er langs via de op- en afrit. Maar beter is om te rijden via Den Bosch over de A65 en de A2. A59 knooppunt Zonsheuvel richting Den Bosch tussen Ter Heide en knooppunt Hooipolder 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg is het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ruim een half uur.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
15: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdji.nl.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
17: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
20: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
21: Thuisbatterij,
22: einde salderingsregeling,
23: teruglevende kosten,
24: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
25: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
26: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
27: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
28: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
29: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
30: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
31: Goedemiddag, inmiddels 3 uur geweest. Zo dadelijk meer over NEC-verdediger Nuitink. Die moet onder het mes. En met Charles Leclerc blikken we vooruit op de grote prijs van Singapore Formule 1. Onderweg.

0: GTR Sportradio met Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. In de Formule 1 gaat het seizoen komend weekend verder met de Grand Prix van Singapore. Na de recente overwinning van Verstappen in Maleisië reist de circus direct door voor de volgende race. Het evenement op het Marina Bay Street Circuit markeert tevens het laatste sprintweekend van het seizoen. En dit betekent dat de coureurs zich opmaken voor een extra race op zaterdag, voorafgaand aan de hoofdrace die op zondag verreden zal worden. Ja, en het is natuurlijk een ander klimaat dan dat de coureurs gewend zijn. Het is daar natuurlijk benauwd, een hoge luchtvochtigheid, erg warm. Voordeel is wel dat de race onder nachtelijke omstandigheden wordt verreden. Maar het vereist wel wat aanpassingen in de voorbereiding. Ferrari-coureur Charles Leclerc legt uit hoe je dat dan precies doet.
1: There's some preparation in a way that you need to be super hydrated. Maybe take a bit more electrolytes in order to make sure that you are readier for a weekend where you sweat so much and you lose so much water. So there are a few things that we do in terms of preparation, but in terms of training itself, we always try to be 100% from the first race to the last race. So there's nothing specific to Singapore, apart from maybe some sauna training before going there to get acclimated with the heat. But the track is also a little bit easier physically compared to what it was a few years ago before the change. So it's not as tough. But the weekend is really cool. It's a city track by night, and that makes it a race and a track that I love.
0: Al dus Charles Leclerc, de Ferrari-coureur, die zegt, ja, eigenlijk is het met name belangrijk dat je van tevoren heel goed hydrateert. Het vochtverlies is enorm daar tijdens de sessies op de baan. Ja, de training is in principe gewoon eigenlijk hetzelfde. Je moet gewoon altijd 100% trainen voor elke race. Dus ook voor de race in Singapore, waar die dus dit weekend gaat racen. Net zoals zijn 21 Formule 1-collega's een acte de passage gaan geven op het Marina Bay Street Circuit. Ja, een team van Williams wil toch wel een herhaling van dit moeizame seizoen voorkomen. Volgens teambaas James Vowles zijn er meerdere redenen waarom het team volgend jaar niet opnieuw een ramp zal meemaken zoals dit jaar. Williams begon met een achterstand aan de campagne toen de nieuwe technische reglementen werden ingevoerd. De renstal is ervan overtuigd dat de lessen die dit jaar zijn geleerd zullen zorgen voor een veel competitievere auto in het volgende Formule 1 seizoen. Ze hebben dus de focus al gelegd op het volgende jaar. Williams met coureurs Carlos Sainz en Alexander Albon. Zo dadelijk meer over voetbal. Nuitink, de NEC-speler, die moet onder het mes. Dat en meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

0: CBS Sportradio op deze woensdagmiddag, waarbij er toch nog wel veel zon is, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het is zo'n 20 tot 25 graden. Geniet ervan, want er zit een omslag aan te komen. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen en vanavond breidt de regen zich verder uit en is er in Limburg zelfs kans op wat onweer.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Voetballer Bram Nuitink die moet de komende tijd toekijken bij zijn club NEC. De verdediger kampt met een slepende enkelblessure en moet daaraan geopereerd worden. Nuitink heeft de pijn verbeten om de play-offs voor de Champions League mee te kunnen maken, maar een operatie blijkt nu onvermijdelijk. Het is nog niet bekend hoe lang de centrumverdediger precies uit de roulatie zal zijn, maar hij zal een aanzienlijke periode moeten herstellen. Dat is dus minder goed nieuws voor Bram Nuitink, de NEC-verdediger, die dus onder het mes moet om zijn enkel blessure hopelijk goed te verhelpen. Zo dadelijk nog veel meer sport. Onder andere ga ik het met je hebben over Feyenoord-talent Grootfaam. Ja, die scoorde vanaf eigen helft tijdens de wedstrijd Oranje onder 17. Dat en meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

BPR Sportradio. Met Garland Jeffries, heel, heel rock'n'roll. Over rock'n'roll gesproken. Grootvaan die heeft opzien gebaard bij Oranje onder 17. Het talent van Feyenoord scoorde gisteren in een oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Frankrijk op spectaculaire wijze van zijn eigen speelhelft. De treffer van de middenvelder, die bekend staat als de jongste debutant ooit in de hoofdmacht van de Rotterdamse club, onderstreept hiermee toch wel zijn bijzondere kwaliteiten. De goal van Grootvaan was het gesprek van de dag en een persoonlijk hoogtepunt in het vriendschappelijke duel met de Fransen. Dat is een gast die moeten we dus echt heel goed in de gaten gaan houden, hoor. Even heel iets anders. Vandaag is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten ontvangt Rick Winkelman grote namen uit de Nederlandse autosport. Deze week niemand minder als Rinus Vicky te gast. De Nederlandse IndyCar-coureur gaat met Rick in gesprek over zijn carrière. Om 16:30 vanmiddag staat die podcast online. Hij is elke woensdagmiddag vanaf 16:30 te beluisteren. Dus via gprsportradio.nl of je eigen favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. Vandaag dus een bijzondere lancering van Autosport aan tafel met toch wel grootheid. Rinus Vicky, de gast bij Rick Winkelman over zijn carrière. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Ik kom

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle aanvulders bij Bol.
8: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
12: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
15: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
14: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
15: Wow.
16: We kunnen door, we kunnen door.
14: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
17: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
20: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
22: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
23: De grootste energieslurpers in huis?
24: Wat kost al die kleding nou echt?
23: Wat heb je nog aan zonnestroom?
25: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
26: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. nou echt een haastmaker van Odido? Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Duik in de wereld van Bit. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files vallen er 3 op. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest bij de wegwerkzaamheden daar bijna een kwartier oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. A58 Breda Eindhoven. Daar gebeurde bij Oorschot een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is voorlopig in ieder geval tot 6 uur dicht. Verkeer kan omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En tenslotte een flinke vertraging op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen havens 8220 en de Schuurhofbrug is het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging bijna een uur.
3: GPR Sportradio.
6: The Sound of Sport.
3: Nout van Sommeren.
7: Ja, goedemiddag. Zo dadelijk blik ik nog even met je terug op de gewonnen wedstrijd van Jong Oranje gisteravond tegen Bosnië en Herzegovina. Onder andere bondscoach Michael Reiziger aan het woord.

0: GPR Sportradio. Het is woensdagmiddag. Er is nog wel veel zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het is zo'n 20 tot 25 graden. Geniet nog even van dit weer, want er zit een omslag aan te komen. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Vanavond breidt de regen zich verder uit en is er in Limburg zelfs kans op onweer. Maar zoals ik net al zei, geniet nog even van het mooie nazomerweer dat er vanmiddag in een groot deel van het land nog is. Jong Oranje heeft zich gisteravond geplaatst voor de play-offs voor het Europees kampioenschap. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won zelf met 4-0 van Bosnië en Herzegovina. Ja, die zege was echter niet genoeg geweest als Noorwegen niet zijn sportieve plicht had gedaan tegen Israël. Door de Noorse overwinning mag Nederland in november strijden om een ticket voor het EK dat in Albanië en Servië wordt gehouden. Ja, Reiziger die toonde zich opgelucht met het resultaat na afloop van de wedstrijd bij de NOS.
1: Ja, het zijn leuke avonden deze. Ja, leuk, mooie voetbalavonden. Je moet je kansen afmaken. In de eerste helft hebben we dat niet gedaan en laat in de tweede helft wel. En dat is eigenlijk wat we deze periode vaker hebben gezien. We gaan het allemaal heel goed evalueren. Kijken wat het beste is voor de komende window.
0: Aldus Michael Reiziger, de bondscoach van Jong Oranje. Givaro Riet sprak na aflopen van de wedstrijd met ESPN. Hij heeft eerder al het toernooi onder 19 gewonnen. Ja, goed, dat smaakt natuurlijk naar meer.
2: De EK onder 19 was heel mooi. Dat we ook nog hadden gewonnen is gewoon een moment dat je nooit vergeet. Weet je? En de 21 EK is nog groter. Heel anders. Dus ja, natuurlijk willen wij daarbij zijn. En dat hebben we vandaag gewoon een stap in gezet. En ja, dat we vandaag winnen en een stap zetten. En waarschijnlijk het EK opgaan. Dat, ja, het is gewoon mooi. Heel mooi. Ik heb er vertrouwen. Maar je moet het nog wel even doen. Maar dat komt goed.
0: Ja, zeker. Je moet het nog wel even doen. Javaro Riet dus na de wedstrijd gisteren van Jong Oranje. Tegen Bosnië en Herzegovina. Die met 4-0 werd gewonnen.

0: VPR Sportradio met die grote hit van Talk Talk. Such a shame. Ja, Joep Wennemars, de schaatser die dacht dat zijn mislukte Olympische Spelen zijn grootste teleurstelling van 2026 zouden zijn. Maar in het voorjaar kreeg hij te maken met een zware liesblessure. Ja, die bleek uiteindelijk nog moeilijker om mee om te gaan. De schaatser moest zijn training volledig stilleggen nadat bleek dat het peesweefsel in zijn lies door overbelasting was beschadigd. Hij kon ineens niet meer doen wat hij het liefste doet. Iedere dag trainen en beter worden. Het herstel was onzeker en dat viel hem zwaar. En alsof er nog niet genoeg was, kreeg zijn vader Erben ook nog in dezelfde periode een herseninfarct. En voor Joep voelde het toen alsof alles tegelijk tegen zat. Inmiddels gaat het gelukkig een stuk beter. Zijn vader is hersteld na een operatie en ook Joep kan zijn training langzaam weer opbouwen. De afgelopen anderhalve maand ziet hij de toekomst weer positief tegemoet sinds anderhalve maand. En door alles wat er is gebeurd, zegt Wennemars bovendien meer inzicht te hebben gekregen in zichzelf en in zijn lichaam. En hij hoopt daardoor uiteindelijk sterker terug te keren op het ijs. Hij sprak erover bij nu.nl. Joep Wennemars.
1: Ja, een bewogen tijd, denk ik. Milaan was natuurlijk, heb ik veel meegemaakt. En kort daarna ben ik weer met heel veel positieve energie begonnen met trainen. Maar heb ik heel snel gevoeld van iets in mijn lichaam is nog niet goed. En dat ging dan over mijn lies. En daarnaast is mijn vader nog, heeft nog het een en ander meegemaakt. Ik ben een topsporter in hart en nieren. En ik haal mijn voldoening en blijdschap en uit de training. Het proces, elke dag mogen werken aan beter worden, dat is mij het meest dierbaar. En ja, dat werd mij eigenlijk ontnomen en dat vond ik gewoon heel erg lastig. Ja. Want dat is wie ik ben, dat is mijn identiteit en dat is waar ik mijn plezier uit haal. Ja. Dus dat heb ik heel erg veel moeite mee gehad. Maar het is wel heel erg nodig geweest om uiteindelijk gewoon een duurzame carrière te behouden. En ik wil niet nog 2 jaar, maar ik wil nog 12 jaar goed schaatsen en hard schaatsen en er ook van kunnen genieten. En het is gewoon nodig geweest.
0: Al dus Joep Wennemars over toch wel het pechjaar dat hij tot nu toe heeft gehad. Maar goed, hij kijkt vol vertrouwen richting de toekomst. En wij kijken ook vol nieuwsgierigheid naar zijn prestaties die hij nog gaat leveren. En hij wil voorlopig dus nog niet denken aan stoppen. Het liefst gaat hij dus gewoon nog lekker 12 jaar door. Joep Wennemars. Zo dadelijk nog veel meer sport hier bij GPR Sportradio. Onder andere Formule 1. Het gaat over Mercedes, want daar gaat het niet zo heel goed met de onderdelen. Met de motor met name.

0: de sportieve woensdagmiddag hier bij GPR Sportradio. In de Formule 1 gaat het team van Mercedes tijdens de Grand Prix van Singapore komend weekend experimenteren met verschillende auto-onderdelen. En na een tegenvallend optreden in Maleisië zal de renstal zowel het nieuwste updatepakket als een vorige specificatie van de wagen testen. Het team zoekt naar antwoorden om de prestaties dus te verbeteren. Volgens analisten kunnen aanhoudende problemen met de motor de titelkansen van de huidige kampioenschapsleider Kimi Antonelli in gevaar brengen, waardoor de testen in Singapore cruciaal zijn. Ja, dat moeten ze natuurlijk zien te voorkomen dat materiaalpech de overwinning van het kampioenschap voor Kimi Antonelli in de weg gaat zitten. Dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Ja, bij het wielrennen is er Nederlands succes geboekt op het Europees kampioenschap in Slovenië. Op het onderdeel tijdrijden voor vrouwenbelofte was het podium vrijwel oranje gekleurd. Nienke Vinken was de snelste en veroverde met overmacht de gouden medaille. En het zilver ging naar landgenote Megan Arends, die op gepaste afstand als tweede eindigde. Ja, voor de Nederlandse ploeg betekent het een uitstekende start van het kampioenschap, van de kampioenschappen die vandaag dus begonnen zijn. En judoka, we hebben nog meer Nederlands succes. Judoka Joanne van Lieshout heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finales op het wereldkampioenschap in Baku, Azerbeidzjan. De Nederlandse die uitkomt in de klasse tot 63 kilo maakte haar favoriete rol waar door in de kwartfinale te winnen van de Tsjechische Renata Tsakova. Van Lieshout, de wereldkampioene van 2024, dendert zo voorlopig door in het toernooi en kan zich opmaken voor de strijd om de medailles die later vandaag op het programma staat in de Azerbeidzjaanse hoofdstad, het WK. Judo dus, waar je zo dadelijk dus ook meer over hoort bij Twan van Peperstraat. Die hoor je zo dadelijk na vieren hier bij GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam-Oost in april. Een man werd toen voor een café neergestoken na een ruzie. Die zou gaan om een schuld van €400. Hij overleed aan zijn verwondingen. Twee weken na het incident werd ook al iemand opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Bij de massale scholierenprotesten in Frankrijk is het opnieuw tot botsingen gekomen tussen een paar in Nieuw-Lekkerland bij Dordrecht is er vlaggen geschilderd met een hakenkruis in plaats van een Davidster. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari werden in het dorp ook al hakenkruizen op een stoep geschilderd, toen tegen de komst van een AZC. De provincie Limburg begint een proef om statushouders sneller te laten inburgeren. Ze hoeven voortaan niet meer te wachten tot ze een huis hebben, want in de asielopvang wordt al gekeken of ze aan het werk kunnen of een opleiding kunnen volgen. Volgens commissaris van de Koning Emiel Roemer is dat goed voor de doorstroming. En de bondscoach van Portugal wil niks zeggen over zijn ruzie met Cristiano Ronaldo, schrijven Portugese media. Ronaldo verliet vorige week plotseling het trainingskamp. Dat deed hij omdat de bondscoach een aantal beloftes zou hebben gebroken. Maar Ronaldo wil toch doorspelen voor de nationale ploeg, zegt hij op social media. Op veel plekken nog zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is 20 tot...
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
9: Doei doei!
8: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
12: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
17: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
23: Citytrippen?
24: Drakentemmen in het Verre Oosten?
25: Of nee, juichen voor Oranje?
22: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
26: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
27: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
28: Domino's. De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
29: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
30: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
31: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
32: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: GPR Sportradio. Twan van Peperstraten.
33: Goedemiddag, een spookvoetballer, daar gaan we het zo over hebben. Maar we gaan ook terug naar 1988, naar de winterspelen in Calgary. Met zilveren medaillewinnaar Leo Visser. En verder de stand van zaken bij de clubs Sparta en Emmen.

0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Robert Palmer, I'll be your baby tonight. Het is bijna 4:06. Goedemiddag, GPS Sportradio. Ja, het klinkt bijna als een filmscript. Een middelmatig amateurvoetballer die zich voordoet als prof en binnen een paar maanden opduikt bij clubs in Moldavië, Zuid-Afrika, Chili en Denemarken, zonder ook maar één officiële wedstrijd te hebben gespeeld. Ja, we gaan het er zo meteen over hebben. De spookvoetballer. En verder, ja, je hebt het natuurlijk gisteren al meer meegekregen. Hè? Door het oog van de naald, zo mogen we het wel noemen. De spelers van Jong Oranje. Ze gaan misschien nog wel via de play-offs naar het Europees kampioenschap. En op dat Europees kampioenschap zijn dan weer Olympische tickets te verdelen. Ja, en de Olympische Spelen. In de laatste 60 jaar hebben we 1 keer meegedaan. Dat is in 2008 in Peking. Is toch wel heel bijzonder als je daar als voetballer bij kunt zijn. Maar gelukkig, de deur staat nog altijd op een kiertje. En we gaan het zometeen nog hebben over Sparta. Ja, heb je het over Sparta, dan denk je, ja, staan die ergens in de subtop of zo? Nee. Staan in het rechterrijtje. En de laatste wedstrijd voor de interlandbreak ging ook kansloos met 4-0 verloren van Heerenveen.
1: Richting Koetes. En wat een geweldige goal is dit van Heerenveen. Trensko, makkelijk naar binnen. En Trensko, heel bekeken. En dik verdiend. 0-2. Hij viert het niet eens, maar dat mag echt wel. Rivera, veel rapper dan Baas. Rivera. En 0-3. Natuurlijk neemt Sparta het risico dat ze echt nog wel tegen de vierde aanlopen. Dat kan nu al gebeuren. Het is via Fadji die hem maakt. De 0-4 is het wel.

0: My Body Isn't Ready, somber op GPR Sportradio. Ja, ik zei het al bijna, het klinkt bijna als een filmscript. Hè? Een middelmatig amateurvoetballer die zich voordoet als prof en binnen een paar maanden opduikt bij allerlei clubs over de hele wereld zonder maar één officiële wedstrijd te spelen. Het overkwam Bernie Verhagen, beter bekend als de spookvoetballer. Journalist Sam van Raalte interviewde hem in 2019... aanvankelijk voor een onschuldig verhaal bij Vice... maar ontdekte daarna een steeds groter web van leugens, fraude en uiteindelijk ook geweld. Dat verhaal is nu verfilmd in de driedelige documentaire De Spookvoetballer. De eerste aflevering was maandag te zien bij NPO 3... en de hele serie staat inmiddels ook op NPO Start. Tijd om het bizarre verhaal achter de spookvoetballers te gaan bespreken met sportjournalist en podcastmaker Sam van Raalte. Sam, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, is het. Ja, je zit trouwens momenteel in Japan, hè?
1: Ja, het is hier avond.
0: Ja, het is daar avond. En ook weer voor een verhaal?
1: Ja, ik ga kijken of ik hier ook nog wat ga doen. Volgende week naar de derby, de voetbalderby van Tokio bijvoorbeeld. Maar goed, dat is weer heel wat anders.
0: Dat is een sidestep. We gaan het hebben over Bernie Verhagen. In 2019 heb jij hem dus voor het eerst ontmoet. Het was een zogenaamde profvoetballer in Moldavië. Heb jij tijdens dat eerste gesprek überhaupt al doorgehad dat er misschien iets niet klopte?
1: Nee joh, ik sprak hem toen voor een serie die we maakten over voetballers die eigenlijk niet goed genoeg zijn om in Nederland voetballer te zijn en dan hele rare avonturen aangaan in het buitenland. En zo was hij in Moldavië opgedoken. Hij had daar een maand gezeten bij een kleine club. En was daar ook weer weggegaan zonder een minuut te spelen. En ja, ik dacht gewoon, grappig verhaal. Hij vertelde best wel smakelijke anekdotes over wat hij daar had meegemaakt. Dat het niet goed ging op de training en zo. En nou ja, het was best wel een avontuurtje voor hem geweest. Maar hij maakte op mij een hele timide, iets wat verlegen indruk. Het was ook de eerste keer dat hij een interview deed. Dus ja, ik probeerde hem eigenlijk daarin te steunen. Ik probeerde hem een beetje op zijn gemak te stellen.
0: Ja, en toen kwam dat uit dus in een podcast. En toen kwamen er reacties op binnen. Wat voor reacties?
1: Ja, dat waren bijvoorbeeld reacties in eerste instantie hartstikke leuk van mensen die het een leuk verhaal vonden. Maar ik kreeg ook een mailtje van iemand die zei, joh, ik heb met deze jongen gevoetbald, amateurvoetbal in Brabant. Hij kan er eigenlijk helemaal niks van. Toen dacht ik nog van, ja dat kan wel. Hij heeft voor een hele kleine club in Moldavië heeft hij getekend en daar heeft hij uiteindelijk ook geen minuut gespeeld. Dus dan zal hij ook wel niet zo goed zijn. Maar ik kreeg ook een bericht van een man van middelbare leeftijd, die zei, hij heeft met mijn dochter gedate en hij heeft creditcardfraude gepleegd. Daar. En dat klonk natuurlijk niet in de haak. Dus toen heb ik hem gebeld, die vragen, en gezegd van, hey, ik krijg berichten van mensen die jouw integriteit in twijfel trekken. En toen wou hij die namen hebben van de mensen die mij hadden benaderd. Die wilde ik niet geven. En toen zei hij, dan weet ik genoeg. En toen hing hij op. Ja, en toen wist ik natuurlijk wel van, shit, weet je wel, wie heb ik nou eigenlijk tegenover me gehad?
0: Ja. Maar toch, iemand die eigenlijk maar ja, een matige voetballer is op amateurniveau. Hoe kan hij mensen bij profclubs overtuigen?
1: Ja, dat is uiteindelijk een heel ingenieus iets geweest. Hij heeft zich voorgedaan als zijnde de zaakwaarnemer Mo Sinou. En dat is best wel een grote zaakwaarnemer in Nederland. Die heeft onder meer Nico Tagliafico en Jorginho Dest bij transfers vertegenwoordigd. En wat hij dan deed, is hij benaderde zo'n club als zijnde die zaakwaarnemer. En dan zei hij, hey, ik werk voor een groot zaakwaarnemersbureau. Je kunt met mij samenwerken als relatief kleine club. Daar kan je ook geld aan verdienen. Maar de eerste deal die ik voor je heb, is een Nederlandse jongen. Die moet je even contracteren, een paar maanden optrainen. En dan kan je die na een paar maanden kan je hem doorverkopen aan een club in China die in hem geïnteresseerd is voor 2 miljoen. Ja. Dus zo'n club, zo'n relatief kleine club, dacht dan, wow, we kunnen samenwerken met de grote zaakwaarnemer Mo Sinou en het bureau dat hij vertegenwoordigt. We kunnen er ook nog 2 miljoen aan verdienen op korte termijn. Dan moeten we alleen even deze speler optrainen. Nou, en dan mag je wel raden wie die speler natuurlijk was.
0: Ja,
1: dat was Verhagen zelf. Ja.
0: Weet je, het was afhankelijk een podcastserie. Je hebt nu allerlei nieuwe mensen weer opnieuw gesproken. Ook voor deze documentaire, hè, dus voor NPO 3. En daar zijn ook weer nieuwe feiten boven tafel gekomen. Zijn het nog hele opmerkelijke zaken die je verbaasd hebben?
1: Nou, wat me vooral verbaasd heeft, is hoeveel mensen deze man tijdens zijn traject over de wereld als nepvoetballer, maar ook al daarvoor, heeft opgelicht. In de documentaire komen verschillende gedupeerden aan het woord. En dat gaat om bijvoorbeeld gasten met wie hij vroeger muziek maakte en feesten organiseerde, van wie hij heel veel geld voor die feest heeft verdiend, waarmee hij veel geld heeft verdiend en vervolgens dat nooit heeft georganiseerd, dus verdween met al die inkomsten. Of een vrouw bij wie hij tijdelijk inwoonde, van wie hij heel veel geld, echt, dat gaat om meer dan 7000 euro, gestolen heeft. Dus overal waar hij kwam, of het nou was in Nederland of in Colombia, heeft hij mensen opgelicht. En hoe vaak dat ook gelukt is, ja, dat blijft iets wat ik eigenlijk bijna ongelooflijk vind. Je zei het al inderdaad in de intro. En het is bijna als een soort filmscript. Weet je, ja. Met mijn wildste fantasie had ik niet kunnen bedenken dat iemand dit soort dingen voor elkaar kan krijgen. Ja.
0: Hij heeft zelfs al geprobeerd vlak voor de uitzending via de rechter te voorkomen dat de documentaire herkenbaar en met zijn volledige naam zou worden uitgezonden. Hoe ging dat?
1: Ja, dat was wel heel opmerkelijk. Opeens kwam hij met een advocatenkantoor en een kort geding spande hij aan om de documentaire tegen te houden. En toen zei hij daarin, zei dat advocatenkantoor, ja, hij heeft een eeneiige tweelingbroer die daar heel erg last van gaat hebben. Nou, en niet alleen ik, maar andere researchers hebben jaren aan dit dossier gewerkt. Nog nooit een eeneiige tweelingbroer tegengekomen daarin. Dus het lijkt ons zeer sterk dat dat waar is. Dat hadden we toen ook aangegeven. En toen uiteindelijk bij de zitting hebben ze gezegd, nee, het ging niet om een eeneiige tweelingbroer, maar om een broer die sterk op hem lijkt. Nou ja, het doet er uiteindelijk allemaal niet toe. De rechter is er niet in meegegaan en heeft gewoon gezegd, die documentaire mag uitgezonden worden.
0: Hoeveel jaar ben je er mee bezig geweest?
1: Ja, ik ben er destijds met de podcastserie een jaar bezig geweest. En deze documentaire heeft ook een aanloop van zeker 2 jaar gehad. Dus het heeft aardig wat tijd opgeslokt. En dat moet ik eerlijk zeggen. Deze vraag komt me ook wel mijn neus uit.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Goed, de spookvoetballer. Afgelopen maandag was dus deel 1 te zien. Ik neem aan de komende maandagen deel 2 en 3. En de hele serie is inmiddels ook al te bekijken op NPO Start. Ik zou zeggen, leg het wel goed vast, want ik zie hier echt nog wel een filmscript in. Dus wie weet komen ze nog een keer bij je terug.
1: Ja, wie weet. Ja, ik ben wel heel trots op de documentaire in ieder geval.
0: Kan ik me voorstellen. Sam van Raalte was dat, sportjournalist en podcastmaker. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: De spookvoetballer. GPR Sportradio, met nu de Plain White Tees. Hey there, Delilah. Het is 12 minuten maken. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: De spookvoetballer.

0: Plain White Tees en Hey There Delilah. Dit is GPR Sportradio. En wij maken ook een flink aantal podcasts hier bij GPR Sportradio. Bijvoorbeeld F1 aan tafel, maar ook Autosport aan tafel. Wordt gemaakt op het hoofdkantoor van de KNAF in Houten. En de presentator is Rick Winkelman. Zometeen om 16:30 staat er weer een nieuwe aflevering online. Wat zit er allemaal in, Rick?
1: Ja, Twan, we hadden een bijzondere gast deze keer in Autosport aan tafel. Eén gast, maar het was dan ook Rinus Vierke die even over is uit Amerika. Hij kon ons van alles vertellen over het afgelopen IndyCar seizoen, over de toekomst. En het was een heel interessant gesprek.
0: Autosport aan tafel, zometeen dus weer te beluisteren via je favoriete podcast-app en natuurlijk via onze site.
2: GPR Sportradio.

0: De Bengals, Walk Like an Egyptian. De 5 minuten voor 4:30. En iedere werkdag, iets over 4:30, gaan wij terug in de tijd. En van deze week gaan we heel de week terug naar 1988. Hadden we gisteren Jan Ikema, afgelopen maandag Berry van Aalen. Jazeker, jazeker. Zometeen gaan we terug met Leo Visser. Dat is een man die in Calgary in 1988 zilver won op de 5000 meter.
1: Hij komt nu door die bocht heen, heeft het ongelooflijk moeilijk. Het wereldrecord staat op 6:43.59. Dat haalt hij niet. Leo Visser, eerste plaats tot dit toe, 6:44.98. Nieuw Olympisch record, nieuw Nederlands record.
0: En het was uiteindelijk dus goed voor een zilveren plak. Zometeen, Leo Visser.

0: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
11: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
15: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
16: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
21: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
21: Rand? Nee.
0: Fair enough.
21: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
22: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Thuisbatterij,
25: einde salderingsregeling,
26: terugleverkosten,
27: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
28: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
30: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen... En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
31: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
32: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
33: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse justitie zit achter een criminele bende aan die wordt verdacht van goudsmokkel. Daarvoor zijn gebouwen doorzocht in Duitsland, maar ook in Nederland, bij Rotterdam en in Friesland. Er zijn in totaal 3 mensen aangehouden. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden, een 19-jarige leerling van de school. Waarom die om zich heen stak, is niet duidelijk. En door de lage waterstand in de rivieren kreeg Rotterdam te maken met veel meer cruiseschepen. In augustus en september waren het er 2 keer zoveel als in dezelfde maanden vorig jaar, meldt het havenbedrijf.
32: GPR Sportradio. Verkeer.
34: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een aantal plekken veel vertraging door ongelukken en pechgevallen. We beginnen de A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar is tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met een 30 minuten vertraging. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De A16 bij daar richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en de Van Binnenoordbrug ook een ongeluk. Vertraging een 30 minuten. De A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland. 2 rijstroken dicht. Vertraging ook een 30 minuten. De A58 Tilburg richting Eindhoven. Daar gebeurde eerder vanmiddag al een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus bij Oorschot. De weg is zelfs dicht. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Verkeer kan via de op- en afrit, maar de vertraging is inmiddels opgelopen tot 1 uur. En de N65 Tilburg richting Den Bosch. Daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd bij Kromvoort. En dit is ook gisteren omleidingsroute van die A58. Daar staat ook inmiddels al 4 kilometer file met 30 minuten vertraging.
32: GPR Sportradio.
35: The Sound of Sport.
32: Twan van Peperstraten.
36: Op de winterspelen in 84 won Nederland geen enkele medaille. 4 jaar later in Calgary de ene na de andere. 3 keer goud voor Yvonne van Gennep, zilver voor Ikema en zilver voor piloot Leo Visser. Die spreken we zo. GPR.

0: Het breekbare stemgeluid van John Mayer, Heartbreak Warfare. Het is 5:09. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio. En iedere dag rond dit tijdstip gaan wij terug in de tijd. En vandaag gaan we terug naar 1988. Zeer, zeer succesvolle winterspelen hadden we toen, namens Nederland, in Calgary in Canada. Met onder meer een zilveren plak voor Leo Visser. Leo, is het trouwens gek dat ik jou altijd in gedachten heb samen met Gerard Kemkers?
1: Ja, dat begrijp ik wel. Ik bedoel dat wij kwamen samen eigenlijk vanuit de junioren de overstap naar de senioren. Dus we werden heel vaak gezien als een soort tandem, als een soort twee eenheid. Ja. Klopt.
0: Wanneer begon jouw weg naar Calgary 88?
1: Dat is, dat is eigenlijk niet heel bewust gegaan. Ik was een redelijke laadbloeier. Dus als ik even terugdenk, in 86 reed ik mijn eerste WK. Eigenlijk het jaar daarvoor. Dus in 85 zat ik voor het eerst in Jong Oranje. Dus in 85 was ik een aardige schaatser geworden. In 86 werd ik een betere schaatser. En zonder dat ik enig doel had, reed ik op een WK. En ik denk dat na zeg maar het besef kwam, toen werd ik opgenomen in de kernploeg, dat je denkt van ja, weet je, nu gaat de programmering ook richting de Olympische Spelen die 2 jaar later zouden zijn.
0: Ja. De kwalificatie, was dat nog een probleem?
1: Ik ben gevallen toen op de 5 kilometer volgens mij. Volgens mij, ik denk 2 ronden voor het einde, maar ik reed heel goed. Was ik daar ontzettend goed in vorm tijdens dat kwalificatietoernooi. Dus dat was uiteindelijk was dat geen probleem om het toch te plaatsen op de 5 kilometer. En de 10 kilometer. En ik moet zeggen, de top was toen veel minder breed dan wat die nu is. Dus arrogant genoeg waren we toen eigenlijk wel van overtuigd dat wij uitgezonden zouden worden naar de Olympische Spelen. Ja. Anders dan je dat tegenwoordig zou zijn.
0: En met welke verwachtingen ben je toen afgereisd naar Calgary?
1: Nou, op dat moment ging ik voor Olympisch goud op de 5 kilometer. Ik had het jaar daarvoor had ik het wereldrecord even gereden in 87 in Tialf tijdens het wereldkampioenschap. Vanaf dat moment had ik mezelf wijsgemaakt dat ik wel de beste 5 kilometer rijder was. Dus mijn doel was op dat moment de gouden plak op de 5 kilometer winnen in Calgary.
0: De race zelf. Voel je dan al van, nou, het gaat eigenlijk best lekker?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh.
1: Nee. En dat kwam, er waren best wel wat wisselingen in de snelheid van de baan. En we hadden ons aan de voorkant eigenlijk verteld, wijsgemaakt dat je eigenlijk ruim een dik wereldrecord moest rijden om kans te maken op Olympisch goud. En volgens mij zat ik in de tweede rit, redelijk vooraan. En ik kon eigenlijk dat hele tempo van het wereldrecord, dat kon ik eigenlijk niet rijden. Dus onderweg dacht ik van nou, dit is geen gouden race. Dit gaat eigenlijk niet zo goed.
0: Ja.
1: En achteraf was het een zilveren plek. Dus was het beter dan dat ik op dat moment dacht. Dus, maar ik heb nooit op dat moment gereden met het idee van dit wordt een gouden plak.
0: Want je wordt uiteindelijk tweede op ongeveer 3/10 van Gustafsson. Ben je dan blij met zilver? Of is er ook nog iets van dat baalt dat je goud hebt gemist?
1: Nee, dat laatste. Dat over de eerste. Ja. En wat ik zei, onderweg dacht ik van dat het nog veel slechter was. Maar dus blijkbaar waren de condities gewoon niet zo snel. En was het alsnog goed voor zilver, maar dat was wel een troostprijs.
0: Ja. Is het dan nog wel mooi dat Kemkers derde wordt? Of dat neemt de pijn even niet weg?
1: Nee, dat neemt de pijn niet weg. Ik bedoel, dat is, in die zin. Is het mooi voor Gerard? Ik bedoel, Gerard heeft pech gehad natuurlijk op de 10 met name. Ik bedoel,
0: precies,
1: daar had hij, denk ik, is hij gevallen dat hij meer verdient dan dat hij gekregen heeft. Maar nee, dat neemt de pijn van het goud niet weg.
0: Nee. Dan voor jezelf, die 10.000 meter op Kemkers dus valt en uiteindelijk nog wel vijfde wordt. Was alles daarop meegenomen?
1: Eigenlijk wel, ja. En ik heb mezelf altijd meer gezien van iemand die eigenlijk zijn beste afstanden, zeg maar, 3 kilometer, 5 kilometer. En later in de 4 jaar erop heb ik daar de 1500 bij getrokken. Maar de 10 kilometer is nooit echt mijn super afstand geweest. Dus alles wat ik daar compacte, dat was meegenomen. En ik denk ook zeker dat als Gerard niet was gevallen, dat ik niet op de derde plek had gestaan.
0: Nee, maar het levert uiteindelijk dus nog een bronzen plak op. Nou, je gaat met zilver en brons dus naar huis. Krijg je nog wel iets mee van de rest van de spelen? Van Gennep, van Jan Ikema?
1: Nou, Jan wel, die zat ertussen. Maar in Calgary was het zo ingedeeld dat de eerste week was het herentoernooi en de tweede week was het damestoernooi. Dus wij zijn volgens mij, toen de dames begonnen waren, zijn wij redelijk snel vanuit Calgary vertrokken. Want wij hadden het wereldkampioenschap allround nog in Almaty. Dus wij waren voor de sluiting waren wij alweer via huis richting Almaty.
0: Maar toch wel een klein beetje gevierd, die zilveren en die bronzen plak?
1: Ja, nee, natuurlijk. We hebben nog wel wat lol daar gehad. Maar we hebben niet de hele periode meegemaakt. We hebben niet de hele spelen meegemaakt.
0: En zo meteen praten we door met Leo Visser. Hij werd later piloot en ook nog chef de mission van de Nederlandse Olympische ploeg. Eerst muziek uit dat jaar. Toen hadden Womack en Womack een dikke nummer 1 hit met Teardrops. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

0: echtpaar Womack en Womack en Tyr Robbs uit 1988. Toen werden de Olympische Winterspelen gehouden in Calgary in Canada. En Leo Visser won daar zilver en brons. Ja, Leo, was het voor jou logisch dat je na Calgary doorging tot de Spelen in Albertville in 1992?
1: Ja, uiteindelijk door het gemis van Olympisch goud in Calgary op de 5 kilometer... had ik nog wel een doel om daar nog een keer te proberen een Olympisch gouden medaille te halen. Dat was hetgene wat nog ontbrak in de prijzenkast. Zeker nadat ik in 1989 wereldkampioen was geworden. Toen had ik dat afgestreept. En het enige doel was eigenlijk nog die Olympisch gouden medaille. Daartussendoor liep ook mijn opleiding en uiteindelijk ook nog mijn werk zeg maar als piloot tussendoor. Maar dat heeft altijd naast gestaan met nog steeds het doel om in 92 in Albertville zeg maar te proberen een Olympisch gouden medaille te halen.
0: Ja. Want als we nog even teruggaan naar 1989, je wordt wereld- en Europees kampioen. Denk je dan ook wel eens, drie jaar is nog wel heel ver?
1: Nee, dat, op die manier heb ik er niet over nagedacht. Maar dat komt ook omdat ik eigenlijk een tussenperiode had ingepland. Omdat nadat ik wereldkampioen geworden ben in 89. Ik ben in maart 89, echt twee weken of drie weken nadat ik wereldkampioen was, ben ik begonnen aan de vliegopleiding. Met in mijn achterhoofd van het aankomend seizoen doe ik niet mee. Ik bedoel, dan ik probeer een beetje te trainen. Maar aankomend seizoen verwacht ik op geen enkele wedstrijd te rijden. Ja, ik zeg wel eens, ik heb er wel eens met collega's over. Van, ik was de enige sporter met een baan erna.
0: Ja,
1: en ik was ook de enige piloot op dat moment die topsport op dat moment deed. Dus het waren twee banen naast elkaar. Dus ja, dat maak je wel apart. En dat betekende ook dat in 89 tijdens de opleiding zat ik niet in de nationale ploeg. Ben ik zelf aan het trainen geweest. Toen ben ik gaan vliegen, ben ik in dienst gekomen bij de KLM. En toen kwam ik wel weer in de kernploeg terecht. Maar ja, dan was ik af en toe weg voor een vlucht. En als ik dan terugkwam, meestal kwam ik 's ochtends vroeg terug, even mijn bed in. En dan in de middag, dan sloot ik weer aan in Tialf of waar er getraind werd. Dat maakte zeker wel dat ik een ander programma doorliep.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja. Maar het was wel te combineren.
1: Ja, ideaal is anders. Ik denk dat je er niet voor zou, normaal gesproken niet voor kiest als je alles 100% wil doen. Maar het met enige discipline en ook een horizon van 1-2 jaar was dit te doen. Maar dit had niet gekund om dit nog 2 jaar door te trekken. Want in 92 zouden of in 94 zouden de volgende Olympische Spelen dan zijn. Wat op zich aantrekkelijk was, maar dat was gewoon niet voor mij niet meer te combineren.
0: Want als we nog even Albertville bijpakken in 1992... ben je nog wel eens ziek van die 1500 meter? Op enkele honderdste word je derde.
1: Nou, niet meer hoor. Dat ligt wel achter me. Dat op dat moment wel. En ook dan is weer het verlies van het goud stukken groter dan blij zijn met een bronzen medaille. Maar achteraf vind ik, als je dan naar de carrière kijkt en je hebt vier Olympische ritten gereden en op alle vier de ritten heb je op het podium gestaan, dan denk ik van nou, volgens mij moet ik tevreden zijn. En ben ik ook gewoon tevreden met iets heel moois. En dat heb ik toen prima afgesloten, want ik heb eigenlijk een hele mooie race gereden. Ook een transformatie gemaakt van de 5 kilometer rijden naar een 1500 meter rijden, wat goed gelukt was. Dus ik was eigenlijk best wel, ondanks het resultaat niet optimaal is, maar wel trots op de transformatie en de route die ik doorlopen had. Met naast het werk zo trainen.
0: Ja, uiteindelijk komt er nog een andere bronzen plak bij op die 5000 meter in Albertville. Ben je dan in 1992 van de ene op de andere dag, nou ja, schaatser af en piloot?
1: Ja. Ja, eigenlijk werkt dat wel zo. En dat Dat klopt. Ik ben abrupt gestopt van het een naar het ander. Nee, ik was al een jaar aan het vliegen op de route. Dus het ene stopte en het ander ging door. Dus dat ging wel naadloos over. En ik moet zeggen, ook in mijn huidige leven speelt er weer wat. Ik ben nog 5 maanden piloot en dan sluit ik dat weer af. Dus ik ben toen van identiteit verandert van sporter naar piloot. En over 5 maanden dan verander ik weer een keer van identiteit. En dan ben ik piloot af.
0: Ja, nog één klein tussenstapje wil ik nog wel even benoemen. Want je werd op een gegeven moment nog chef de mission. Hoe kwam dat zo op je pad?
1: Ik was lid van de adviescommissie Topsport, heette dat volgens mij, van het NOC-NSF. En daar zat Art Schenk en Jan Lorbach ook in. En ik denk dat ik via die commissie uiteindelijk in beeld ben gekomen om chef de mission te worden.
0: Ja. En ik neem aan dat je wat je hebt geleerd in Calgary en Albertville als chef de mission goed kon gebruiken.
1: Ja, alhoewel het speelveld was echt wel anders geworden. Zeker op het schaatsen was het toch iets minder overzichtelijk. Waarin je vroeger een kernploeg had en in de goede jaren nog een allround ploeg en een sprintploeg. Was dat speelveld natuurlijk volledig veranderd met alle verschillende commerciële ploegen. Die ook niet altijd even gesteld op elkaar waren.
0: Mooie uitdaging was dat toen.
1: Ja, zeker. Dus dat was zeker een uitdaging, zeg maar, om iedereen daar in goede harmonie uiteindelijk te laten presteren.
0: Ja. En over een half jaar dus weer een nieuwe fase in je leven. Heb je al enig idee wat je gaat doen?
1: Meer van wat ik nu doe. En zeker. Dus daar maak ik me geen zorgen over de invulling na die tijd.
0: Mag je hartelijk danken, Leo Visser. Fijn dat je met ons even wilt teruggaan, 1988.
1: Graag gedaan. GPR.

0: Jelly Leus en de Nieuws en Hip to be Square. Dit is GPS Sportradio. De nieuwe Autosport aan tafel staat alweer online, de podcast. En daarin gaat Rick Winkelman in gesprek met Rinus Wieke, de IndyCar coureur. En in deze aflevering komt wel iets interessants ter sprake.
1: Er zijn geruchten dat IndyCar toch af en toe weer een keer een wedstrijdje in... of eigenlijk IndyCar voor het eerst. Een andere IndyCar-achterklasse heeft al wel in Europa gereden. Maar IndyCar zou misschien wel in Europa willen gaan rijden.
2: Ja,
1: Barcelona, vanwege natuurlijk Alex Palou, wordt gezegd.
2: In 2027 al, dus ja. Dat zou heel mooi zijn.
1: Ja.
2: Ja, als je dan toch zo daar bent en Zandvoort... Dat
1: vrij dichtbij dan, hè?
2: Ja, dan weet ik het wel. En zeker met Nederland Autosportland, dan... weet ik zeker dat ze geen verlies gaan leiden.
1: Nee, klopt. Maar moet IndyCar dat wel willen? Of moet die juist Amerikaans blijven?
2: Ja, ik denk dat het eigenlijk ideaal is. Zeker om het seizoen te eindigen. Want het weer is altijd nog prima hier. En je hebt minder concurrentie met NFL. Dat gedeelte van het seizoen.
1: Ja.
2: Want NFL begint al begin september.
1: Ja.
2: Dat is waarom wij zo vroeg klaar zijn.
1: Ja.
2: Dus dat is een hele goede manier om in een markt waar NFL helemaal niet groot is... dit seizoen door te kunnen zetten.
0: Oh, dat zou wel wat zijn, zeg. IndyCar naar Zandvoort. Goed. Rick Winkelman dus in gesprek met Rinus Wieke. Allemaal te beluisteren in de Autosport aan tafel podcast. En die is te vinden via de site van GPR Sportradio en via je favoriete podcast app.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
4: GPR Sportradio.
5: Sportradio.
4: Met het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. Op diverse plekken in ons land wordt de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op de stations van grote steden. In Den Haag is vanavond een herdenking bij het Vredespaleis en daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. In Polen is een 19-jarig jongen op school zijn medescholieren en een docent te lijf gegaan met een mes. Daarbij zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. De jongen vluchtte na de aanval de school uit, maar is later aangehouden. Waarom hij het deed, is niet duidelijk. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een Duitse goudsmokkelzaak. Justitie zit achter criminelen aan die sieraden zouden hebben omgesmolten tot goudstaven, om die vervolgens naar Turkije te brengen. Zo kon drugsgeld worden witgewassen. Ook in Duitsland waren doorzoekingen. Er zijn 3 mensen opgepakt. En door de lage waterstand kreeg Rotterdam te maken met veel meer riviercruiseschepen. In augustus en september waren het er 2 keer zoveel als in dezelfde maanden vorig jaar, meldt het havenbedrijf. Door de lage waterstand van de Rijn gingen veel cruises naar Duitsland niet door en weken schepen uit naar Rotterdam. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen buien met tussendoor ook zon. Met hooguit 15 graden wordt het een stuk frisser dan de afgelopen dagen.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt een stuk drukker dan gebruikelijk op woensdag. Het staat vooral vast bij Amsterdam, Rotterdam en in Brabant. En dat komt ook nog eens vooral door ongelukken. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar zelfs dicht. Vertraging is opgelopen tot 1 uur. Er staat 12 kilometer file. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug ook een ongeluk. Daar is een vrachtwagen met slachtafval van de weg geraakt. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met 1.5 uur vertraging. De A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Groningen West en Leek is een ongeluk gebeurd. Zojuist. En de weg is zelfs dicht. De A50 Zwolle richting Arnhem. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn 11 kilometer file rijden door een ongeluk. Vertraging 20 minuten. De A58 dan Breda richting Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag al een ongeluk bij Oorschot. Daar is daar een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. Verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar dat kost je ook bijna 1 uur. Er staat 15 kilometer file en dit gaat tot 6 uur vanavond duren. En tenslotte de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor Kromvoort een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed?
10: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
12: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
19: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
20: We kunnen door.
19: Direct door. Allianz Direct.
16: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
22: Voor de makers.
17: Praxis.
23: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
24: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
25: Hola, ¿dónde está mi casa?
24: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
25: Paella.
24: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
25: Buenas noches.
24: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
23: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
26: Is dit het?
27: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
28: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
29: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
30: Alle Sik & Verf bestel je bij...
31: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
32: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
33: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
34: Groot nieuws.
0: nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
4: Vannacht hadden we de laatste tango van Lionel Messi in het shirt van Argentinië. En natuurlijk scoorde hij. En Sparta staat 12e in de vriendenloterij Eredivisie. Valt dat mee, valt dat tegen? Zometeen het antwoord.

Goo Dolls en Iris op GPR Sportradio. Demi Vollering heeft haar seizoen afgesloten met zilver op het EK tijdrijden in Slovenië. De Nederlandse moest op het 22 kilometer lange parcours alleen de wereldkampioene Marleen Reuser voor zich dulden. Vollering kwam 23 seconden tekort op de Zwitserse, die daarmee voor de vijfde keer Europees kampioen tijdrijden werd. De Française Juliette Berthet pakte uiteindelijk op ruim een minuut het brons. Voor Vollering komt het zilver aan het einde van een zeer bijzonder succesvol seizoen, waarin ze ook wereld- en Europees kampioen op de weg werd en zowel de Tour de France als de Giro d'Italia won bij de vrouwen. Bij de belofte was er trouwens vandaag voor Nederland goud en zilver. Nienke Vinke won daar de Europese titel voor Megan Arends. En Nienke Vinke hoor je vanavond nog in de avondshow hier op GPR Sportradio. En AZ en Kees Smit zijn dichtbij een akkoord over een nieuw contract. 20-jarige middenvelder kan zijn huidige verbintenis tot 2028 verlengen tot medio 2030. Smit stond afgelopen zomer nog in de belangstelling van buitenlandse clubs, maar bleef in Alkmaar. Inmiddels is hij een vaste waarde bij AZ en debuteerde hij ook voor het Nederlands elftal. De verwachting is dat de verlenging snel wordt afgerond. Zometeen de stand van zaken bij Sparta, de nummer 12 in de vriendenloterij Eredivisie. En we gaan het later dit uur nog hebben over Lionel Messi. Hij danste vannacht zijn laatste tango in het shirt van het Argentijnse elftal. Benin was figurant in die wedstrijd. Het werd 3-0 en natuurlijk scoorde Messi. Goal!

0: Signs, Snoop Dogg, Charlie Wilson en Justin Timberlake. 12 minuten voor 5:30, dit is GPR Sportradio. We gaan het eens hebben over Sparta. Dat is nog altijd zoekende naar de juiste vorm dit seizoen. De ploeg van Rogier Meijer staat na 5 wedstrijden 12e in de Vriendenloterij Eredivisie. En dus is er nog genoeg werk aan de winkel voor de nieuwe trainer. Hoe wordt er gekeken naar de start van Sparta? Ik ga praten over de stand van zaken bij de Spartanen met Casper Katon van de UT. De Utcast, maar bovenal een groot Sparta-fan. Casper, goedemiddag.
1: Goedemiddag, van ja. Dat je belt.
0: Ja, eerst maar eens even die Utcast. Waar staat dat voor?
1: Utrecht. En voorheen een podcast. We hebben een paar jaar podcast gemaakt met oud-huisgenoten van mij. Een soort hobbyproject begonnen over hip-hop in Utrecht. In de coronatijd. En iedereen thuis zat. Toch nog een soort connectie wilde hebben, zijn we dat project begonnen. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een online radiozender waar we om de week op zaterdag verschillende artiesten en DJ's te gast hebben. Uitgegroeid tot een online radiozender waar we om de week op zaterdag verschillende artiesten en DJ's te gast hebben die dan allemaal een uurtje een show bij ons komen doen.

0: eigenlijk met de week slechter. En we hebben nog niet zoveel punten gepakt dit seizoen, maar we hebben wel leuker voetbal gezien. En wat dat betreft denk ik ook dat op zich wel goede moed is dat het beter gaat worden met het team wat ook gewoon best wel laat pas is samengesteld. Dat is het lastige als Sparta. Je bent afhankelijk van een goede verkoop voordat je weer nieuwe jongens kan halen. Dat gebeurde vrij laat met Santos. Ik denk dat ze hadden gehoopt om al eerder een Mito of een Young te kunnen verkopen, maar dat gebeurde niet.
1: Ja.
0: En ja, ik denk wel dat ze goede transfers hebben binnengehaald.
1: Ja. Toch werd Sparta, of heeft afgelopen seizoen nog maar net de play-offs misgelopen onder Mauri Steijn.
0: Ja.
1: Nu dan 12e. Had jij nog een klein beetje gehoopt dat misschien Correa zou komen naar Sparta?
0: Ik denk het wel, ja. Maar het werd toch al vrij snel duidelijk dat hij in gesprek was met clubs van een ander kaliber. En het duurde wel heel erg lang in de zomer. En op een gegeven moment werd de naam van Simonis veel genoemd. En ik denk dat dat toch wel iets is wat supporters, inclusief ikzelf, heel graag hadden gezien. Iemand die ook alle jeugdteams van de club heeft gehad. En dat ging uiteindelijk op financiële voorwaarden van de Wolfsburg, volgens mij, waar hij op non-actief is, niet door. En toen werd het vrij laat Rogier Meijer. Ik moet zeggen dat ik op het begin een beetje cynisch over was. Omdat ik ook wel uit die NEC-tijd kan herinneren dat voetbal niet echt heel leuk was. Maar tot nu toe laat hij best wel aardige dingen zien. Er zit wel in ieder geval meer positieve insteek in.
1: Ja, en je zei het al, er zijn laat spelers vertrokken, zoals Santos, Kitolano, ja. Drommel, Clemens zijn ook weggegaan. Hoe vind je dat er is ingekocht?
0: Ja, redelijk tot goed. Ik denk dat je wel kan zien wat het verschil is van een trainer die heel veel invloed heeft op transfers. En dat tot nu misschien wat minder is geweest. Maar Maurice Steijn was toch altijd wel van veel ervaring binnenhalen. En veel jongens uit zijn eigen netwerk. Vito van Krooi, die meerdere keren kwam bijvoorbeeld. En het ook altijd goed deed onder Steijn, dat moet gezegd worden. Maar je ziet nu dat dat Nijkamp wel echt op een andere tour is gegaan. Met veel jonge jongens, talenten, Verschuren ben ik wel erg blij mee. Hatenboer is denk ik wel een beetje de stunt van dit seizoen geweest. En op het laatste moment Babadi ook nog met schijnbaar een koopoptie die echt te doen is voor Sparta. En waar hij ook laatst bij Rijnmond zelf aangaf dat het doel van hem is dat Sparta ook die optie gaat lichten aan het einde van het seizoen. Dus dat stemt mij wel positief.
1: Ja, veel jonge spelers. Een van die jonge spelers is ook Milan Zonneveld, de topscorer van Sparta.
0: Ja.
1: Ja, mogen we hem een klein beetje vergelijken met Lauritsen?
0: Ik denk het wel. Ik ga altijd met mijn vader naar het stadion. We hebben altijd samen een seizoenskaart gehad, al meer dan 10 jaar. En hij zei ook tegen mij, ik denk dat dat wel klopt, dat je lijkt wat te kunnen zien van Lauritsen, wat Zonneveld nog niet had toen hij hier kwam. En het lijkt er wel op dat hij gewoon veel heeft geleerd van Lauritsen. In het timen van de duels en hoe hij de duels aangaat, is hij echt veel beter geworden in een half jaar tijd. En als hij zo blijft scoren zoals hij nu doet, ja, dan hebben we niks te klagen. Ja. En het is ook een jongen die wel gewoon rent en sleurt. En dat zien sporters natuurlijk graag. Dus dat is eigenlijk altijd leuk als je zo'n soort spits hebt.
1: Ja. Zondag best een lastige kluif, hè? Uit tegen Go Ahead. Heb je een beetje vertrouwen?
0: Ja, zaterdag. Ja, ik ga er ook naartoe. Incognito tussen de Go Ahead Eagles supporters. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Toen heb ik heel veel met een gebald vuistje kunnen juichen. Toen ze won Sparta daar met 3-1. Ik heb er niet super veel vertrouwen in. Maar ik heb wel het idee dat ze nu weer een aantal weken hebben kunnen trainen. Dat we hopelijk daarvan wat terug gaan zien op het veld. En Sparta is wel gewoon al jaren het sterkst op de counter en omschakeling. Ja. En Go Ahead Eagles is wel een ploeg die gewoon wil voetballen. Dus dan komt er ook wel ruimte. En hopelijk is Van Bergen terug. Die schijnt weer mee te trainen. Die was geblesseerd in de laatste wedstrijd. Die zorgt altijd over heel veel gevaar met zijn snelheid.

0: kwijt. Ja. Mito is volgens mij nog wel geblesseerd. Die zullen we wel gaan missen. Maar we gaan het zien.
1: Ja, ik heb het idee, met ook nog Robben van Kruijsen, die we niet eens hebben benoemd, met Bas Kuipers in het doel Brouwer. Ik denk dat het wel goed gaat komen met Sparta. Die gaan het eigenlijk gewoon wel linkerrijks spelen.
0: Ik denk het ook.
1: Ja,
0: ik denk dat je zo rond de 10e plek gaat eindigen. Ja. En als je play-offs haalt, dan doe je het supergoed. En als je 12e, 13e wordt, dan heb je misschien iets onder gepresteerd. Maar als je kijkt van wat er allemaal vertrokken is aan het einde van het seizoen, dan hadden we denk ik ook niet echt kunnen verwachten dat dit jaar echt beter zou gaan dan vorig seizoen.
1: Ik wens je heel veel plezier, succes met Sparta. Ja, dankjewel.
0: Bedankt.
1: Casper Katon was dat van de Hitcast. Maar bovenal een heel groot Sparta-fan.
2: GTR Sportra.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Is dit het?
8: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
10: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Daalt de prijs van je TUIfly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
14: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
20: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
21: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij.
1: Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
22: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
24: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
25: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
26: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie al meer dan 6600 mensen opgepakt. Veel protesten mondden uit in rellen. En daarbij raakten volgens een Franse minister meer dan 1000 mensen gewond. Onder wie veel agenten. Op meerdere plekken in ons land wordt de Hamas-aanval op Israël van 7 oktober 2023 herdacht. En het begin van de Gaza-oorlog. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op de grote treinstations. En bij München loopt mogelijk een puma vrij rond. Iemand filmde het dier in de buurt van het vliegveld. De politie is op zoek met een helikopter en drones. Kinderen in de buurt mogen niet zonder toezicht buiten spelen.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan meer files dan gebruikelijk op deze woensdagmiddag. Vooral ongelukken geven veel oponthoud en wegwerkzaamheden, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papekop en Beest, bijna 3 kwartier extra reistijd door de wegwerkzaamheden daar. De A6 Lelystad richting Emmeloord, daar is een lading slachtafval op de ketelbrug terechtgekomen. Dat moet daar grondig gereinigd worden. De rechterrijstok is dicht en gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De vertraging is een 30 minuten. De A7 Groningen richting Heerenveen, tussen Groningen-West en Leek is de weg zelfs helemaal dicht door een ongeluk. De A15 Rotterdam-Europoort, voor Hoogvliet een ongeluk. Ook hier is de weg dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen-Rozenburg over de A4 en de A20. De A24 is op dit moment daardoor tolvrij. A35 Enschede richting Almelo. Voor knooppunt Azenlo staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in een vertraging een 30 minuten. En tenslotte de A58 bij de Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag al een ongeluk bij Oorschot. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De weg is ook wel nog altijd dicht. Verkeer wordt via de op- en afrit geleid, maar hou wel rekening met een uur oponthoud.
25: GPR Sportradio.
27: The Sound of Sport.
25: Twan van Peperstraten.
28: Zometeen mijn ESPN-collega Leo Oldenburger over de verrassende nummer 4 van de KKD Emmen. En straks David Ent. Altijd goed voor een paar mooie teksten over het fenomeen Lionel Messi.

0: Falling in Love. Coldplay.
1: GPR Sportradio.
0: Het lijkt wel of er iedere dag wel ergens wordt gefietst. Bijvoorbeeld het EK tijdrijden dat op dit moment plaatsvindt. Deven van Putten heeft dat voor ons allemaal in de gaten gehouden. Deven, hoe is het afgelopen?
2: Ja, een prachtige overwinning voor Primoz Roglic in eigen land. In Slovenië werd dat EK gehouden. Op zijn 36e weet hij de Europese titel te halen. En naast hem op het podium twee Fransmannen. Bruno Armirij kwam tot op 6 seconden. Het was hartstikke close. En Maxime de Comble werd verrassend derde. Er deed één Nederlander mee, Sjoerd Baks. Maar die deed niet mee om de prijs. Werd de 23e.
0: Primoz Roglic, hij laat dus weer van zich horen. In het volgende uur gaan we er even over praten met oud-ploegleider Theo de Rooij. GPR Sportradio, zometeen de stand van zaken bij de verrassende nummer 4 van de keukenkampioen-divisie Emmen. Ik ga erover praten met mijn ESPN-collega Leo Oldenburger. Ook fijne muziek op deze dag. Simply Red, Money's Too Tight to Mention.

0: Simply Red op GPR Sportradio. Het is 17:15. FC Emmen is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de keukenkampioenenvisie. Emmen staat na 9 wedstrijden met 16 punten op de 4e plaats. Afgelopen weekend speelde Emmen met 1-1 gelijk tegen RKC Waalwijk. En ik ga eens praten over die beginstart met Leo Oldenburger, mijn collega van ESPN. Leo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Tom.
0: Kun je er een beetje mee leven, Emmen op die 4e plek na 9 wedstrijden?
1: Het is een buitengemeen goed begin van het seizoen. Eigenlijk boven verwachting zelfs.
0: Ja, en met name die eerste 3 wedstrijden. Wat dacht jij toen?
1: We worden kampioen. Nee, helemaal niet. Kijk, Emmen heeft een flink jasje uitgedaan afgelopen zomer. Is in het spelersbudget teruggegaan van 2,9 miljoen naar 2,4 miljoen. Dus dat is een groot verschil. Vorig jaar natuurlijk 14e geëindigd. Echt een heel dramatisch seizoen. Dus ja, dan verwacht je eigenlijk niet heel veel. En misschien is dat ook wel de reden waarom er best aardig gespeeld wordt en de resultaten best goed zijn. Omdat de druk een stuk minder is dan de afgelopen jaren. Omdat eigenlijk mensen niet zo heel veel van Emmen verwachten. En dan is het zonder druk wat makkelijker spelen, lijkt wel.
0: Ja, en dus een pickstart, 9 punten uit 3 wedstrijden. Was misschien wel de mooiste wedstrijd thuis tegen Volendam, de 5-3.
1: Ja, want Volendam is natuurlijk gewoon, als je mee wil doen om de play-offs plekken, is Volendam een directe concurrent. Volendam is trouwens in uitwedstrijden echt heel slecht. Thuis van Volendam winnen is misschien niet echt een stunt te noemen. Maar dat zijn wel de lekkere momenten. En zeker in een eigen stadion, dat natuurlijk vorig jaar totaal gewend is, het publiek trakteert op zoveel goals. Ja, dat is wel geweldig. Alleen, ja, Emmen kreeg er ook weer 3 tegen. De defensie van Emmen is dit seizoen, net als vorig seizoen, nog niet helemaal op orde. Dus er is nog veel voor verbetering vatbaar, zeg maar.
0: Menno van Dam, hoe staat hij erop in Emmen?
1: Menno heeft natuurlijk vorig jaar als beginnend trainer in Nederlands betaalde voetbal, heeft iets waar gehad. Heeft ook fouten gemaakt. Is een beetje lopen hustelen met opstellingen en met systemen. Dat kwam de ploeg zeker niet ten goede. Maar ook het omveld om Van Dam was een beetje onrustig. Met een technisch directeur die zich nog wel eens met dingen wilde bemoeien. Dus dit jaar zijn de resultaten zijn prima. En ja, daar wordt ook een trainer met name op afgerekend op resultaten. Dus voorlopig staat hij er goed op, hoor.
0: Ik ben een heel aangenaam verrast over Freddy Kwispel. Dat hij zo in één keer is gaan scoren ook.
1: Ja, nou, vorig jaar heeft Freddy er ook al 5 gemaakt.
0: Dus ja, maar nu 6 na 9 wedstrijden al.
1: Ja, zeker. Maar hij heeft ook, voelt het vertrouwen ook. Hij speelt ook alles. Nou ja, de laatste tijd niet, omdat hij geblesseerd is. Maar vrijdag tegen Dordrecht zal hij er waarschijnlijk wel weer bij zijn. Dus hij kwam van de amateurs over. Had natuurlijk al bij Emmen gespeeld. Net als zijn vader overigens. Hij moest even wennen. En aan het einde van het vorige seizoen heeft hij het ook hartstikke goed gedaan. Een paar goede assists op Romano Postema. En dit jaar speelt hij eigenlijk alles. En dat vertrouwen, dat geeft hij terug. Want hij scoort aan de lopende band.
0: Was met het aantrekken van Breij en ook Jack Hooper Love al een klein beetje de ambitie van Emmen duidelijk voor dit seizoen?
1: Die ambitie is en blijft play-off voetbal halen. En dat is de afgelopen jaren geprobeerd met jonge buitenlandse spelers. Nou, daar is een kentering in gekomen en men heeft echt bewust gekozen voor Nederlandse jongens. En dan zeker met een jongen als Michael Breij is het ook een jongen met ervaring. Nou, vorig jaar is Casper Staring natuurlijk gehaald in de winterstop. Ja, vandaag is bekend geworden dat hij afgelopen wedstrijd een zware knieblessure heeft opgelopen. En dat hij de rest van het seizoen niet meer zal spelen. Dat is een enorme aderlating. Want ik zei al eerder, Emmen is in budget heel erg teruggegaan. Dus de spelersgroep is ook een stuk kleiner dan afgelopen jaar. Dus het wegvallen van Staring, een van de belangrijkste spelers op het middenveld van Emmen. Ja, dat is wel een enorme aderlating. Dus kijk, ambities zijn er. Maar bij Emmen weten ze ook, kijk, als het mee zit, dan word je 7e, 8e. Zit het tegen, dan word je 12e. Dus waar Emmen nu staat, is te hoog. Daar gaan ze echt niet eindigen. Maar ze hebben te maken met een kleinere en dus kwetsbare spelersgroep.
0: Ik moest vorig seizoen voor de podcast De Eerste de Beste een one to watch aanwijzen. En toen wees ik naar Torben Rijn, die net overkwam uit Duitsland. Eigenlijk komt het er niet uit, hè, wat erin zit.
1: Nee, Torben Rijn heeft in het eerste seizoen, dit is alweer het derde seizoen dat hij speelt, het laatste contractjaar ook. In het eerste seizoen, in het begin, was hij waanzinnig. Toen liet hij echt zien waar hij vandaan kwam en dat hij kwaliteiten heeft die niet heel veel spelers in de keukenkampioen-divisie hebben. Maar gedurende dat seizoen zakte hij ook steeds verder en verder weg. viel me tegen eigenlijk. Misschien was het in het eerste seizoen wel de grootste tegenvaller wat mij betreft van Emma. Vorig jaar eigenlijk alleen maar geblesseerd geweest. Nu komt hij langzaam maar zeker weer terug. Hij had een grote fout in die wedstrijd tegen Eindhoven, waardoor Mouquet rood kreeg. En Emma die wedstrijd alsnog verloor. Dus hij heeft zijn... Dat hij kwaliteit heeft, dat zegt iedereen. En mensen die hem regelmatig op training zien, die zeggen dat ook. Maar in de wedstrijden is het er nog niet uitgekomen.
0: Vrijdag uit tegen Dordt. Ik zou zeggen, zeg het maar.
1: Ja, over het algemeen heeft Emma wel goede herinneringen aan Dordrecht. Een paar jaar geleden werd daar in 2022 de promotie gehaald bij Dordrecht uit. Dordrecht is dit seizoen niet zo sterk als de afgelopen jaren het geval is geweest. Toch wisten ze onlangs van Almere City te winnen, dus er zit nog wel wat in hoor. Emma uit, niet altijd even sterk. Ja, de tikkie van Staring zal hard aankomen, denk ik, in de spelersgroep. Dus ik gok op een schitterende 3-3.
0: Kijk aan. Dankjewel, Kees Kwakman. Dankjewel, Leo Oldenburger.
1: Ja, precies.
0: Hoi, hoi.
1: Goed dan.
2: GPR, Sportradio.

0: 5 en Daylight. Ja, je kon er niet omheen. Lionel Messi heeft afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Na 21 jaar, 208 interlands en 126 doelpunten... en uiteindelijk ook die lang verwachte wereldtitel. Zijn indrukwekkende interlandloopbaan zit erop. In zijn laatste wedstrijd tegen Benin afgelopen nacht... nam de 39-jarige Argentijn afscheid met een doelpunt en ook nog 2 assists. In de ochtendshow vanmorgen op GPR Sportradio sprak Ronald van der Geer met David Ent over de bijzondere loopbaan van Messi en zijn plek tussen de allergrootste uit de voetbalgeschiedenis.
1: Ik ben natuurlijk ook onder de indruk van het fenomeen, het icoon bij leven, de mythe bij leven, Messi. Maar hij raakt bij mij toch weer andere snaren dan bijvoorbeeld Maradona. En... Het was ook zo voorgekookt. Het is geen verrassing. Maar het is ook wel erg mooi dat het op deze manier gebeurt. Heel Argentijns natuurlijk. Het hele land als het ware achter dat minuscule mannetje. En dat wonderen verricht. Het was wel heel bijzonder.
2: Maar welke andere zeg maar, emoties tikt Maradona aan... in vergelijking dan met Messi? Allebei nummer 10 van Argentinië, maar toch heel verschillend?
1: Ja, de een heeft iets van magie in zich. En de andere heeft meer iets... hoe zal ik het zeggen? Bij Messi had ik altijd het idee van... het kan niet wat hij doet. Maar het is een beetje verstoken van een hele diepe emotie. Er zitten bij Maradona bijvoorbeeld wat rafelranden aan. En een beetje de gekte van de voetballer. En Messi is bijna... te netjes geweest, als je het bekijkt. Natuurlijk heeft hij ook zijn gekke momenten wel gehad... maar niet in die mate van Maradona. En het spel is, heeft bijna iets van PlayStation, als je kijkt naar hem. Het is wonderlijk, terwijl het bij Maradona misschien wonderbaarlijk was.
2: Ja. Een overeenkomst tussen beiden is dat ze allebei persoonlijk verantwoordelijk zijn... zo lijkt het tenminste voor een wereldtitel, hè?
1: Ja, dat is wel een vergelijking. Die op geld doet. En daar kan je niet omheen. Want je kan natuurlijk niet om zijn kwaliteiten heen. Dat jonge jongetje wat op afstand leeft... dat is echt helemaal Argentijn geworden. En heeft dan die ploeg dus aan de hand genomen... Heeft die ploeg op latere leeftijd eigenlijk al. Hè? Want vergeet niet, de man is 39 en dan nog zo fit... en dan nog zo in cadans en alles. Maar op zijn 39ste heeft hij toch dat voetballand de eer, de glorie gegeven... waar het om smeekte, waar het om bad. En dat heeft hij met volle overgave gedaan. En je kan niet om zijn waanzinnige kwaliteiten heen...
2: Nee, wat is er veranderd sinds gisteren voor het Argentijnse volk?
1: Nou, ze zijn een beetje wees geworden. Hè? Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren wanneer je werkelijk helemaal stopt met het voetbal aan zich. Hè? Wanneer je ook bij zijn club niet meer zal spelen, wat er dan gaat gebeuren. Maar dit is natuurlijk helemaal rood en hemels, of wit en hemelsblauw geladen. En het is een groot gat wat er geslagen wordt. Want wie is de volgende die zo'n speler... Hè, dat gold voor Maradona ook. En toen was er opeens Messi. En wie hem gaat opvolgen in die rol. Dus voor het Argentijnse voetbal is dit wel echt even een streep onder de zaak. Het is wel goed. Ik heb natuurlijk een beetje nagedacht over die loopbaan. En ik was erbij op een koele avond in december 2004. Speelden we met Ajax een oefenwedstrijd in Elche in Spanje tegen Barcelona. En die wedstrijd was een beetje kunstmatig gefixt. En Rijkaard was toen trainer bij Ajax en Ronald Koeman... of bij Barcelona, Ronald Koeman bij Ajax. En nou, ik was er natuurlijk dichtbij en Rijkaard zei... ja, luister, ik ga vandaag een jong spelertje voor het eerst opstellen. Maar hij kan dat wel. En hij zei niet zo met zoveel woorden, wees voorzichtig met hem. Maar hij zei wel, het is wel een lichtgewicht. En ja, daar liep een klein bleekgezichtje in de aanval. Met nummer 10 op de rug. En dat was Lionel Messi, 2004. Ah. Het talent was wel helder. Maar ja, de vraagtekens waren er ook natuurlijk hoe dat zich verder zou ontwikkelen. En Rijkaard had er groot vertrouwen in. Maar we hebben het toen voor het eerst een beetje met eigen ogen kunnen zien. En dat zie je dan aan kleinigheden, de ballenaanname, de manier waarop je versnelt, hoe die kijkt. Nu is het 22 jaar later. Ja. Een overvloed aan schoonheid. Iets onmogelijks dat hij mogelijk maakte. Wat ik zeg, een wonderlijke voetballer.
0: Ja, inderdaad. David Endt, altijd goed voor een paar mooie teksten. In gesprek met Ronald van der Geer, vanochtend op GPR Sportradio.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, het ANP nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. Medewerkers van asielzoekerscentra durven geen melding meer te doen van onveilige werkomstandigheden, omdat die genegeerd worden, schrijft NRC. Ze zijn naar de arbeidsinspectie gestapt. Ze hopen dat die kan ingrijpen. In brieven naar de directie hebben medewerkers het over een wie spreekt kan vertrekken cultuur. De burgemeester van Nieuw-Lekkerland vindt het ongepast dat op zeker 30 plaatsen in het dorp hakenkruizen zijn gekocht en noemt het kwetsend en haatdragend. Zo zijn op straat Israëlische vlaggen geschilderd met in plaats van een Davidster een hakenkruis erin. De gemeente waaronder Nieuw-Lekkerland valt gaat aangifte doen. Het is in Frankrijk wat rustiger geworden bij de scholierenprotesten. Er wordt nog altijd gedemonstreerd, maar er zijn minder rellen, meldt het Franse ministerie van Onderwijs. De politie pakte tot nu toe ruim 6.500 mensen op. Door extreem geweld vielen meer dan 1.000 gewonden, vooral agenten. En oppassen voor wie een blokje om wil in de buurt van München. Daar loopt mogelijk een puma vrij rond. Het dier werd gespot bij het vliegveld. Het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Er zijn voor zover bekend geen circussen met puma's in de buurt. De Duitse politie is met drones en een helikopter op zoek naar het dier. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het ook onweren. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien en wordt het maximaal 15 graden.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast veel dagelijkse files op een aantal plekken veel vertragingen. Dat komt vooral door ongelukken en door pechgevallen. Wat nu nog opvalt is de A2 om te beginnen. Belgische grens richting Eindhoven. Bij Maastricht Airport gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een half uur. Op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Daar is op de ketelbrug een lading slachtafval terechtgekomen. Dat wordt nu opgeruimd en er moeten speciale reinigingsvoertuigen voorkomen. Of die zijn er bezig, beter gezegd. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. De A15 Rotterdam richting Europoort. Voor Hoogvliet een ongeluk, de weg is zelfs dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen-Rozenburg over de A4, de A20 en de A24. De A24 is op dit moment ook tolvrij. De A35 Enschede richting Almelo. Voor knooppunt Azenlo een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en vertraging een half uur. En de A58 bij Breda Eindhoven. Daar goed nieuws, want de weg is lange tijd dicht geweest bij Oorschot. Inmiddels is de weg vrij, maar er staat nog wel 8 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert Heijn.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker!
12: Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
13: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
18: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
19: Big deals bij Keukenconcurrent.
18: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
20: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
21: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
22: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
24: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
26: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
27: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
26: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
28: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
29: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
28: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
30: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
31: Domino's. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
32: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
33: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Uni Breaker per stuk €0,99. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
0: Goedenavond, judoka Joanne van Lieshout heeft zojuist net naast een medaille gegrepen op het WK in Baku. En dat is een fikse tegenvaller. Zometeen praten we met haar.

Over My Head, The Fray, op GPR Sportradio. Mikel Arteta blijft voorlopig de trainer van Arsenal. Spanjaard heeft zijn contract in Londen verlengd tot medio 2030. Arteta staat inmiddels al 361 wedstrijden langs de kant bij de Gunners. Afgelopen seizoen leidde hij de club naar de eerste landstitel sinds 2004. Met zijn nieuwe contract staat hij dus nog minimaal 4 jaar aan het roer in Londen. De tijden van Arsène Wenger herleven daar bij Arsenal. En Pedro heeft een punt gezet achter zijn voetbalcarrière. Pedro speelde nog in de WK-finale van 2010 tegen Nederland. Ja, hij was afgelopen zomer clubloos geworden nadat hij vertrok bij Lazio. De aanvaller vierde grote successen met Barcelona en het Spaanse elftal. Met Spanje werd hij dus wereldkampioen in 2010 en 2 jaar later ook nog Europees kampioen. En waar Pedro afscheid neemt, keert een andere Spaanse wereldkampioen uit 2010 weer juist terug op het voetbalveld. David Silva komt namelijk op 40-jarige leeftijd terug uit zijn pensioen. Oud-middenvelder van onder meer Manchester City, Valencia en Real Sociedad stopte in 2023, maar gaat nu aan de slag bij Supreme Sha Tin. En dat komt uit op het hoogste niveau in Hongkong. Ja, het blijft moeilijk, hè? Stoppen. Zometeen gaan we bellen met judoka Johanna van Lieshout. Ze heeft net naast een medaille gegrepen, zojuist op het WK-judo in Baku.

0: Dire Straits, Calling Elders. Het is 12 minuten voor 6:30.
1: GPR Sportradio.
0: Joanna van Lieshout greep vandaag op het WK Judo in Baku net naast een medaille. De 23-jarige judoka bereikte in de klasse tot 63 kilogram de halve finale. Maar daarin was de Japanse Haruka Kayu te sterk. En vervolgens verloor van Lieshout ook nog de strijd om het brons van Mongoolse. Extra zuur, want van Lieshout werd 2 jaar geleden nog wereldkampioen en pakte eerder dit jaar de Europese titel. Ja, Joanne, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, hoe groot is op dit moment de teleurstelling dat je zonder medaille vertrekt uit Baku?
2: Ja, natuurlijk wel echt groot. Ja, je hoopt zo'n dag natuurlijk gewoon af te sluiten met een medaille. Maar ja, dat zat er vandaag helaas niet in.
0: Het verhaal zat natuurlijk vooral in die halve finale tegen die Japanse. Hoe ging je die wedstrijd in?
2: Nou ja, de afgelopen keer dat ik tegen haar stond, toen ging het eigenlijk al een stuk beter. En met het plan dat we hadden. En dat plan hebben we nu eigenlijk weer een beetje verder hadden we uitgebreid. Dus ik ging wel met vertrouwen erin. Maar helaas kwam ik eigenlijk nog niet echt goed doorheen. Dus de komende tijd is het vertrouwen erin. Maar helaas kwam ik eigenlijk nog niet echt goed doorheen. Dus de komende tijd is het zaak om dat plan nog beter, nog strakker, nog scherper te krijgen. Om,

0: Dan kan je daar in principe ook alleen maar respect voor hebben. Want dat is ook super knap natuurlijk. Maar dat neemt niet weg dat ik heel graag van haar ga winnen.
1: Ja. En hoe moeilijk is het dan om na zo'n verloren halve finale je weer mentaal op te laden voor een bronzen strijd?
0: Nou, eigenlijk viel dat wel mee vandaag. Ik had echt wel vertrouwen in de bronzen partij. En ja, ik had er ook heel veel zin in. Ik voelde me goed. Dus ja, uiteindelijk gaat het toch om een medaille. Dus dan is het toch wel makkelijk om je daarvoor op te laden.
1: Nou, ben je dan iemand die na zo'n gemiste medaille dat snel kan loslaten? Of blijft dit nog wel een tijdje hangen?
0: Natuurlijk is het super balen. En ik zal zeker ook nog wel een paar dagen flink balen. Alleen ik denk dat het ook juist iets is wat me alleen nog maar sterker maakt in de toekomst. En dat ik nu ook weer duidelijk weet waar ik aan kan werken, aan moet werken. En dat dat langzaam beter maken, dat eigenlijk.
1: Ja. En we zijn nu begin oktober. Wat staat er nog meer op de kalender voor jou dit jaar?
0: In eerste instantie nu eerst even een paar dagen rustig gaan. En dan ga ik even met mijn coach kijken wat er nog verder op de planning staat voor de rest van het jaar. In december hebben we nog de Masters. Dat is ook na het WK wel een heel grote wedstrijd. Dus daar wil ik natuurlijk ook weer sterk en goed staan. Dus gaan we kijken hoe we daar het beste naartoe kunnen werken.
1: En die grote stip aan de horizon straks, LA, de Olympische Spelen. Is dat nog een heel dun potloodje dat daar omheen staat? Of is dat al een heel reëel doel voor jou aan het worden?
0: LA is zeker een heel groot doel. Onderweg. Het duurt nog even voordat LA 2028 is. Dus ik heb ook nog ruim anderhalf jaar om daar nog sterker naartoe te gaan en daar keihard voor te werken. En ik denk dat deze stappen nodig zijn om daar straks zo goed mogelijk te kunnen staan.
1: Mooi verwoord. En fijn dat je ons even te woord wilde staan op deze wat teleurstellende dag voor jou. Joanna van Lieshout was dat, die dus vandaag op het WK in Baku net naast een medaille greep.
2: GPR Sportradio.

0: Langley, Tucson, Texas. Dit is GPR Sportradio. Hij staat inmiddels weer online. De nieuwe autosport aan tafel, opgenomen op het hoofdkantoor van de KNAF in Houten. En daarom gaat Rick Winkelman in gesprek met Rinus Wieke. Onder meer over zijn allerbeste seizoen in de IndyCar.
1: Dan heb je gewoon een goed seizoen gehad bij Junkers Honninger. Maar dat is de basis, want er moet dit jaar nog veel meer volgen.
2: Ja, zeker. We willen altijd een stap vooruit maken. En als je kijkt naar de laatste helft van het seizoen, dan zit een top 8 in het kampioenschap er echt wel in. Voor volgend jaar. Dus een stap vooruit.
1: Je bent nu als 10e geëindigd, hè?
2: Ja, klopt. Nu als 10e. Voor Willpower en Scott Dixon. Die zaten achter me, dus grote namen verslagen.
1: 4 keer top 5 finish, 8 keer top 10.
2: Heel vaak 4e, ja. Maar gelukkig wel een podium eruit kunnen halen. En winnen staat echt wel op de lijst. Dat is nu al dik 5 jaar geleden.
1: Ja, ja. Is dat te doen volgend jaar? Of ik moet zeggen dit jaar met Junkers Hollinger?
2: Ja, winnen heeft er een paar keer in gezien. Ik denk als je top 5 rijdt constant, dan vallen dingen je kant op of niet. En dan zit een overwinning erin. En dat is een beetje mijn doel geweest dit jaar. Niet per se winnen, maar zorgen dat ik in dezelfde battle van die overwinning zit. En dan gaan we een keer, zitten we een keer aan de goede kant ervan.
0: Rick Winkelman in gesprek met Rinus Wieke. Autosport aan tafel, nu te beluisteren via je favoriete podcast-app of via de site van GPR Sportradio.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat. Babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk. 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
15: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
18: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
21: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
20: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Wow-deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel... en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
8: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
9: Goedenavond, het ANP nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. In het centrum van Hogeveen mag de politie preventief fouilleren, meldt RTV Drenthe. En fietsen zijn vanavond en vannacht verboden. Het is al een tijdje onrustig in de stad door rellende groepen jongeren op fatbikes. Op meerdere plekken in ons land wordt de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten. In steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn massen en sit-ins. De medewerkers van asielzoekerscentra stappen naar de arbeidsinspectie, meldt NSC. Ze zijn ontevreden omdat ze geen gehoor krijgen als ze onveilige werksituaties melden.
8: GPR Sportradio. Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De drukte neemt langzaam maar zeker af. In totaal nog zo'n 160 kilometer file. Opvallende files op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest... bij de wegwerkzaamheden daar 20 minuten oponthoud. De A6 Lelystad Emmeloord. Daar ligt nog altijd een lading slachtafval op de ketelbrug. Tenminste, dat wordt nu opgeruimd. Maar de rechterrijstok is in ieder geval nog altijd dicht. En het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De vertraging is een half uur. En de A15 Rotterdam Europoort. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk net voor Hoogvliet. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen-Rozenburg over de A4, de A20 en de A24. De A24, daar is de tunnel nu in ieder geval tolvrij voorlopig.
8: GPR Sportradio.
11: The Sound of Sport.
8: Twan van Peperstraten.
12: Goedenavond, zometeen aandacht voor het EK tijdrijden in Slovenië met goud voor Primož Roglič bij de mannen. En bij de vrouwen was er een zilveren plak voor Demi Vollering. We gaan erover bellen met oud-ploegleider Theo de Rooij. GPR.

0: Imagine Dragons, on top of the world. 9:09. Dit is GPR Sportradio. Het ging de laatste tijd veel, heel veel over Lionel Messi. Afgelopen nacht heeft hij afscheid genomen van het Argentijnse elftal, zijn 208e en laatste interland. Een 3-0 overwinning op Benin, 2 assists en een doelpunt van Messi. Maar in Voetbalpraat met Vincent Schildkamp, Kees Kwakman, Sinclair Bisschop en Anko Jansen ging het juist over die andere held van de laatste 10 jaar.
1: Wie het niet meer hoeft te laten zien, maar het graag nog wel een keer zou willen laten zien, is de heer Cristiano Ronaldo.
2: Ja, leuk dat
1: die toch weer redelijk ineens uit iets met een statement kwam. Waarin hij aan de ene kant de bondscoach nogal schoffeerde, maar aan de andere kant zei ik ga wel weer aan de slag.
3: Ja, ik heb dit echt als een beetje een soap ervaren de laatste dagen. Wat daar allemaal niet gebeurde. En ja, volgens mij waren er juist heel veel mensen...
1: Zet dat nog even kort op een rijtje dan.
3: Nou, ik denk dat heel veel mensen in Portugal... ik denk ook heel veel medespelers blij waren dat hij uiteindelijk boos weg was gegaan. En eigenlijk een soort van, ja, gestopt was bij het Portugese elftal.
1: 83% in een poll had gezegd van nou, het is prima zo.
3: Ja, want het was op het WK zagen we al... Iedere keer moest hij spelen. Hij stelt zichzelf natuurlijk altijd op. En niemand durft wat te zeggen, want het is een monument. Nou, dit was een heel mooi moment om te stoppen. Hij wil dan doorgaan. Nou, we weten allemaal, hij viel niet in, is boos weggegaan. En ja, nou heeft de voorzitter van de Portugese bond, Proença... die zei dan ineens de laatste dagen... we gaan toch weer proberen om hem erbij te halen. En toen dacht ik, doe dat nou niet. Want dan ga je weer de problemen over jezelf afroepen. Ja. Want hij gaat nu weer terugkomen. Ja. En wat heeft hij vandaar aangegeven? Wil niet stoppen als international, wil eventueel nog doorgaan. Bondscoach heeft ook wel de deur opengehouden, mocht hij fit zijn.
1: Ja, maar jij zegt nu die bond, dat is wel interessant natuurlijk. Want hij zegt in dat statement dat die bondscoach op 8 punten... niet de waarheid heeft verteld. Dus dat lijkt me toch best lastig samenwerken als je elkaar weer tegenkomt.
3: Maar het lijkt me ook voor die bondscoach. Voor elke bondscoach hadden we ook met Martinez op het WK. Wat moet je met Ronaldo? Je wil hem in principe misschien wel niet opstellen, maar dan ja, krijg je de grote Ronaldo en misschien toch ook wel heel veel mensen die hij achter zich heeft achter je aan. Kortom, het is moeilijk. En dit was juist voor de bondscoach Jesus ideaal dat hij weg was. Ik heb toch wel een beetje de indruk dat er een beetje druk op hem is uitgeoefend. Ja. Omdat ja... Zo wil je ook maar geen afscheid nemen van zo'n...
2: Toch denk ik niet dat Jesus hem nou opeens gaat opstellen.
3: Nee, maar heel misschien moeten ze gaan kijken naar een heel mooi afscheidmoment... zoals Messi vannacht heeft. Dat je gewoon een heel mooi moment gaat krijgen. Dat hij een mooi afscheid gaat nemen. En dan...
2: En dat maakt het natuurlijk wel een beetje... Het zou natuurlijk ook weer zonde zijn als hij zo was gestopt. En dat er dan misschien wel helemaal geen wedstrijd zou zijn geweest. Geen afscheidswedstrijd. Ik denk dat ze dat ook hebben willen voorkomen natuurlijk. Want het blijft denk ik voor Portugal de grootste speler ooit. Misschien wel in de wereld een van de. Maar ja, dat moet natuurlijk wel goed afgesloten
1: 234
2: worden.
1: 234 in het land.
2: Ja, dat is ongelooflijk. Weet je dat? En, maar het zegt natuurlijk ook wel ongelooflijk veel respect voor die gozer hebben. Dat hij gewoon nog steeds zo fit is. Ja,
1: maar
2: en erbij wil zijn.
1: Het is allemaal waar. Maar het pijnlijke is natuurlijk wel dat. En misschien ook wel de weeffout. Dat na het WK. Dat hij dan in het vliegtuig terug. Met de voorzitter gaat overleggen. Of hij wel of niet doorgaat. En dan eigenlijk mededeelt van. Ik ga toch aan de. Dat is natuurlijk een hele rare gang van zaken. Ja. Als het gaat over een aanvaller van 41. Waarin iedereen ziet dat hij het laatste toernooi eigenlijk alleen maar in de weg loopt. Even, tenminste in de nationale ploeg. Ja. Chargeer een klein beetje.
2: Nee, daarom. Dus dat is ook. Maar goed, als er nu op een juiste manier met elkaar gesproken wordt en gezegd wordt wat zijn rol gaat zijn.
1: Ja, maar dat hadden ze gedaan.
2: Nou ja,
1: dat was een kut.
2: Nou ja, het ging hem vooral om dat hij dus had gezegd dat hij 30 minuten zou invallen. En dat, ja. Want er was ook tegen hem gezegd dat hij op de bank zou zitten. En dat had hij geaccepteerd in die uitwedstrijden. Maar ja, goed.
1: Maar het gaat hier toch niet eens zozeer om de afspraak... of het nou 20 of 30 of een helft is.
2: Hij moet gewoon stoppen.
1: Precies, dat je niet kunt neerleggen bij het feit... dat iemand iets anders beslist dan jij in je hoofd hebt... terwijl je de baas niet bent.
3: Ja. Het is ook niet echt heel slecht gegaan, hè, de laatste wedstrijd.
1: Ja, vier gewonnen.
3: Ja. Allemaal gewonnen. Van Noorwegen.
2: En die Ramos een paar keer gescoord. Ja, en assist.
4: Ze spelen al jaren beter zonder.
1: Ja. Dat is al 5 jaar aan de gang.
4: Aan alles komt een eind. Alleen, vertel het er maar.
1: Ja, maar het gekke is natuurlijk dat die Jorge Jesus is geen... Dat is niet zoals Martinez, die niet heel veel autoriteitsstatus had. Dat heeft die Jorge Jesus in Portugal wel. Dat was nou de bondscoach geweest die had kunnen zeggen... luister eens, we gaan iets geweldigs organiseren... maar die kwalificatie voor het EK, je bent 43 als het toernooi is... dat gaan we niet doen. Hij heeft het toch niet gedurfd.
4: Nou, ja, ik vond dit vond ik ook al vrij gewaagd.
1: En hebben we aan de voorkant niet gedurfd. Dus dat je na het WK zegt van nou, tot hier en niet verder.
4: Nee, ja, dat is in principe gek, ja. Want als je nu ziet wat er nu gebeurt... dan had je dat beter kunnen voorkomen door na het WK te zeggen... van nou, we gaan een mooie wedstrijd uitzoeken. Mm-hmm. En we maken er een mooi spektakel van.
2: Nee, dan kun je beter afscheid nemen tegen Benin. Ja.
3: Hij wil nog graag 1000 doelpunten maken, toch? Hij moet er volgens mij nog 39 of 29
4: hebben. Die kan hij toch lekker in die zandbak maken? Daar werken ze nog mee ook. Geven ze me breed.
1: Dan vallen ze me in ieder geval niet aan, nee.
0: Voetbalpraat op ESPN met Vincent Schildkamp, Kees Kwakman, Sinclair Bisschop en Anko Jansen. Straks alles over het EK tijdrijden in Slovenië. We gaan erover bellen met oud-ploegleider Theo de Rooij. Chris Rea op GPR Sportradio. And I can hear your heartbeat.

0: Ja, ja, de man heeft meer gemaakt dan alleen Josephine. En Driving Home for Christmas, Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. 13 minuten voor 6:30. Op het EK tijdrijden in Slovenië waren vandaag twee heel verschillende wedstrijden te zien. Bij de vrouwen maakte wereldkampioene Marlijn Reuze haar favoriete rol absoluut waar. De Zwitserse was 23 seconden sneller dan Demi Vollering, die na haar Europese titel op de weg genoegen moest nemen met zilver. Bij de mannen zorgde Primoz Roglic voor een thuisfeest door Europees kampioen te worden. En over die twee tijdritten gaan we praten met voormalig wielrenner en ploegleider Theodor Theo. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond Van. Ik val gelijk met de deur in huis, want niet onvermeld mag blijven dat bij de vrouwen onder 23 Nienke Vinkewild Europees kampioen werd voor de Nederlandse Megan Arends.
0: Absoluut, absoluut ja. En die gaan we vanavond nog even bellen hier op GPS Sport Radio. Dat is absoluut de toekomst.
1: Heel goed.
0: Dan gaan we even naar de wat oudere, naar de 36-jarige Primoz Roglic. Voor de verrassing dat hij toch nog Europees kampioen daar is geworden?
1: Niet echt. Natuurlijk zijn grootste concurrent Pogacar, die was er niet bij omwille van bekende redenen. En een paar andere favorieten die hebben ook afgezegd omwille van waarschijnlijk de Ronde van Lombardije zaterdag. Evenepoel heeft natuurlijk vorige week het WK zijn hoogtepunt gehad. En hij rijdt voor eigen volk. Hij staat op het punt om van ploeg te veranderen. Hij heeft nog heel veel ambitie voor de komende seizoenen. Hij is 36, maar wat dat betreft staat hij nog te trappelen in de startblokken. En voor eigen volk is het voor hem natuurlijk fantastisch.
0: Ja, en het was ook wel een parcours hè, wat redelijk op hem geschreven was, toch?
1: Ja, er zat een behoorlijke steile klim in, cirkel van 10%. Beetje technische afdaling. Misschien wat minder op zijn lijf geschreven. Je ziet ook dat RMI in de afdaling wat de tijd goed maakt. En Roglic vooral in de klim de tijd gepakt heeft. Maar hij hield nog 6 seconden over. Dus ik vond het wel heel erg leuk om te zien trouwens hoor.
0: Ja, vind je trouwens wel leuk inderdaad dat er twee jonge Fransen uiteindelijk nog tweede en derde worden? Is dat ook een beetje charme van zo'n EK?
1: Ja, Armirai is niet echt meer een jonge Fransman. Hè. Die was een van de dragende krachten in de Tour bij Visma dit jaar. Hij kwam niet helemaal goed uit de verf trouwens in de Tour dit jaar. Maar op het WK vorige week reed hij bijna in zijn eentje het hele peloton in de vernieling. Waarop Mathieu van der Poel de aanval overnam. Natuurlijk een geweldige renner die zich vaak in de schaduw opstelt. Het vuile werk opknapt, maar wel een stukje kan trappen. En nu voor eigen rekening en voor eigen triomf kan gaan en bijna Europees kampioen wordt.
0: Ja, je had het al een beetje over het gemis van Evenepoel, hè, die zich voorbereidt op Lombardije. Als inderdaad grote tijdritrijders er niet bij zijn, zo'n EK kort na een WK, ja, dat doet wel iets met de uitstraling hè, van zo'n Europese titel.
1: Ja, het is een beetje mosterd naar de maaltijd. De kalender is overvol. En dezelfde week zijn er ook een aantal hele mooie wedstrijden in Italië. Gisteren Trevale Varesine, vandaag Coppa Bernocchi. Zaterdag Lombardije, zondag Parijs Tours, volgende week een Eneco Tour. Ja, het lijkt soms wel een beetje op een schaatskalender. Hè? Met allemaal afstandkampioenschappen en kwalificatietoernooien en allround kampioenschappen. Noem maar op. Die kalender zit overvol, dus het valt er een beetje na, hè? Inderdaad. Het komt niet helemaal uit de verf. Het is ook op een doordeweekse dag. Het is toch een EK. En er waren wel een aantal goede renners aan de start. En het zijn er uiteindelijk ook maar 2 renners per land die starten. Dus zoveel renners hoeven ze ook niet op de been te brengen.
0: Dan naar de vrouwen, waar de beste wel tegen elkaar streden. In ieder geval in de tijdrit, Vollering en Reuzer. Is het nog spannend geworden?
1: Nou, niet echt. Maar alleen Reuzer is technisch en qua inhoud gewoon verreweg de beste tijdrijdster. En Demi, die kan natuurlijk in het eendagswerk en in het hondenwerk heel goed uit de voeten. Ik denk dat ze tijdens de EK-tijdrijden al een beetje, het WK-tijdrijden al een beetje met de wegwedstrijd in de hoofdrond reed. Dat scoorde ze natuurlijk ook optimaal. Nu heeft ze dat in de pocket en ze is nog een keer lekker voluit gegaan in de tijd op de EK en zijn strand. Ja. Maar wel op waarde geklopt, denk ik hoor.
0: Ja, wel mooi hè. Vollering, eigenlijk niet eens echt een pure tijdrit-specialist, dat ze het dan gewoon zilver pakt daar.
1: Ja, ik denk dat ze ook een beetje bevrijd was. Hè? Ja. Dat, die wereldtitel is binnen. Dan ga je verder op de flow. En dan doe je nog een keer mee op het EK. Je wordt tweede. Top gepresteerd.
0: Ik heb het idee dat zij gewoon dit seizoen een beetje, ze wil sowieso natuurlijk alles winnen. Maar dat is ook aan het kijken is waar ligt de grens. Ik bedoel, als je de Ronde van Vlaanderen wint, de Tour de France Femme, WK op de weg, nu EK. Dit seizoen gaat ze nooit meer overtreffen.
1: Nee, ja, het lijkt een beetje op het afvinklijstje van Pogacar, hè?
0: Ja, op die manier.
1: Wat ontbreekt er nog? Overal staan al bijna vinkjes achter. En dan ontbreken er nog een paar. Dus misschien dat ze dat ook wel wil realiseren. Het afvinklijstje van Demi.
0: Ja, nu dus zilver voor Demi Vollering. En winst bij de mannen ging dus naar Primoz Roglič. Fijn dat we even mochten bellen met je, Theo. Dankjewel.
1: Oké, Twan. Fijne avond.
0: Oud wielrenner en oud ploegleider Theo de Rooij was dat over het EK-tijdrijden in Slovenië.

0: Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile. Romantiek op GPR Sportradio. Dan is het bruggetje snel gemaakt naar Rob Spijker.
1: flauwe grappen.
0: Helemaal goed.
1: Ja, ik vind het allemaal goed, joh. Jij wil natuurlijk weten wat we vanavond in de uitzending hebben.
0: Nou, je toch bent.
1: Ja, misschien wat echt bijzonder is om te melden is dat we vanavond geen livecenter hebben. Dat is lang geleden. De Nations League zit erop. We gaan erop maar straks ook vooruitblikken op de herstart van de Eredivisie. We hebben voetbal voor vrouwen, we hebben boksen. Er gaat binnenkort een heel leuk gevecht plaatsvinden. Lisa Peters is wereldkampioen downhill skateboarden. Weet je hoe hard dat gaat? Weet je het weten?
0: Ik heb zo'n vermoeden.
1: Gedacht hard. 112 kilometer per uur. En dan, dit is zonder vangnet, zullen we maar zeggen. En we spreken ook Raymond Kerkhofs van Wielerflits. Gaan we het natuurlijk even hebben over het EK wielrennen. Waar trouwens alweer succes is geweest. Nienke Vink heeft goud gehaald bij de belofte. En ook die hebben we in de uitzending.
0: Kijk aan, veel te blijven dus.

0: NTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, het ANP nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. In Nederland zijn de afgelopen jaren duizenden woningen gekocht met valse papieren, meldt de NOS. Door te frauderen bij de aanvraag van een hypotheek konden criminelen zo tussen de 6 en 11.000 huizen in handen krijgen, die ze dan gebruiken voor bijvoorbeeld witwassen. Het staat in een rapport dat al een half jaar bij justitie ligt. Vanavond en vannacht zijn fietsen in het centrum van Hogeveen verboden, meldt RTV Drenthe. Het is er al dagen onrustig door groepen jongeren op fatbikes die de confrontatie met de politie zoeken. Ze gooien onder meer met vuurwerk en stenen. Agenten mogen daarom ook preventief fouilleren. Op meerdere plekken in ons land zijn pro-Palestijnse acties bezig. Het is vandaag precies 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Op onder meer de treinstations van Rotterdam en Utrecht worden sit-ins gehouden. Ook op de Dam in Amsterdam demonstreren mensen met Palestijnse vlaggen. En DENK-Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen om uitspraken gisteravond in het tv-programma Vandaag Inside. Ergin had gezegd tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten te zijn. Daarop zei Derksen: we zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Ergin gaat dit alle grenzen te buiten. Vanuit het westen trekt vanavond een regengebied over het land, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en wordt het bij een noordwestenwind hooguit 15 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. A6, Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug 20 minuten oponthoud. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt slachtafval op de weg. 1 rijstrook is dicht. Op de N15 bij de Maasvlakte richting Rotterdam. Voor de Suurhofbrug 1/2 uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden.
5: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
12: Alle verf super voordelig.
13: Thuisbatterij,
14: einde salderingsregeling,
15: terugleverkosten,
16: zonnepanelen uitzetten.
13: Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's. Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
18: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
20: Wie de

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: GPR Sportradio. Rob Spijker.
2: Ja, vanavond een keer geen Nations League voetbal. Sowieso geen voetbal, maar wel heel veel tijd voor het EK wielrennen. Vandaag hadden we de tijdrit met Nederlands succes. En daar gaan we zo meteen even over hebben, want dat is belangrijk.

0: Queen. Een hele goede avond. Het is net 7 uur geweest. En vandaag is het EK wielrennen naar een spectaculaire wegrit weer verder gegaan. Met de tijdrit. In een 22 kilometer lange rit rond Ljubljana won eerder vanmiddag de Zwitserse Marlen Reuser goud. Die werd wel gevolgd door Demi Vollering. Die pakte zilver. Bij de mannen wist Primoz Roglic in zijn thuisland Slovenië naar zijn eerste Europese tijdrit titel te rijden. En dat moet er veel gedaan hebben. We gaan het erover hebben met Raymond Kerkhoffs. Hij is journalist voor Wielerflits. Raymond, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Heb je een beetje kunnen genieten vanmiddag van alles wat langs is gekomen qua tijdritten?
1: Ja, het waren er 4, dus we hebben er even lang voor kunnen zitten. Normaal is 1 tijdrit, maakt er al een lange dag van. Maar wat dat betreft was het vandaag een super lange dag qua tijdrijden.
0: Ja, wat voor tijdrit was het vandaag?
1: Ja, er zat wel een klein heuveltje midden in het parcours. Dat maakte het een beetje geaccidenteerd. Maar ook toch wel de lange wegen waar je de krachten kwijt kon. Eigenlijk wel een typische tijdrit. Een beetje berg op, berg af. Het zou een tijdrit zijn geweest die Tom Dumoulin wel redelijk goed had gelegen.
0: Ja, hij lag Marlen Reuser ook heel erg goed. Want die pakte namelijk alweer de titel voor de 5e keer al. Hoe goed is hij?
1: Ja, zij is in het tijdrijden exceptioneel. Zoals je dat bij de mannen eigenlijk met Remco Evenepoel hebt. Ja, ze werd ook weer wereldkampioen vorige week in Montreal. Ook heel overtuigend. Ja, en vandaag was er ook weer stond geen maat op. Echt een klasse apart. Demi Vollering moest 23 seconden toegeven. De nummer 3, Juliet Bertin, gaf al 1 minuut 10 toe. Ja, dat zijn toch best wel grote verschillen wanneer je het op een afstand van 22 kilometer hebt. Ook in de Tour de France won Marlen Reuser heel overtuigend de tijdrit. Pakte toen de gele trui. Maar die raakte ze, ik denk dat de meeste mensen zich dat nog wel kunnen herinneren, op de Mont Ventoux kwijt. Toen Kasia Nieuwiadoma in de aanval ging. En Demi Vollering in eerste instantie heel lang in het wiel nog van Marlen Reuser bleef hangen.
0: Ja, Vollering is op 23 seconden, vertelde hij inderdaad, op 23 seconden achterstand is op de tweede plek gefinished. Is het ergens in de race nog wel een beetje spannend geweest? Heeft Vollering het nog een beetje spannend kunnen maken?
1: Eerlijk gezegd, nee. En ik denk dat Demi Vollering dat ook van tevoren al een beetje in haar hoofd had. Ik denk dat er vooral bij haar nog een beetje zat van die tijdrit in Montreal. Inmiddels weer 2,5 week geleden. Ja, die verknalde ze eigenlijk. Daar eindigden ze net nog bij de eerste 10. Dat was echt een zware teleurstelling, waarbij ook een beetje twijfel bij haar kwam. Hoe goed ben ik nu nog op het einde van het seizoen daadwerkelijk? Nou, dat heeft ze later aangetoond door op een fantastische manier wereldkampioen te worden. En vervolgens 1 week later in Slovenië afgelopen zondag ook nog de Europese titel te veroveren. Dus wereldkampioen en Europees kampioen. Nog nooit eerder was dat bij de vrouwen gebeurd. Ja, zij is bezig aan een seizoen wat echt heel exceptioneel is. Ik stelde haar in Montreal ook de vraag van: Demi, als je nu gaat terugkijken, winst in Omloop het Nieuwsblad, Ronde van Vlaanderen, Luik Bastenaken-Luik, de Giro, de Tour en dan het WK en vervolgens nog het EK. Ja, we mogen wel zeggen van dat Demi echt de Tadej Pogacar in het vrouwenpeloton is.
0: Ja, maar bedoel je daarmee te zeggen dat ze echt berekenend heeft gereden, zo van: ik pak gewoon die tweede plek en ik ga het niet weer verklooien door proberen aan te vallen en dan nog verder van het erepodium af te komen?
1: Nee, ze heeft gewoon haar tijdrit gereden. Maar ze gaf van tevoren, of ze gaf na afloop ook wel een beetje aan van: mentaal was ze toch wel een beetje leeg na die Europese titel. Kwam ook dat dit jaar zit de Europese kampioenschap zit eigenlijk 1 week na het WK. Een WK dat in Canada plaatsvond. Met een tijdsverschil van 6 uur wat overbrugd moest worden. Waardoor hier toch iedereen in Europa weer aankwam met een jetlag. Dus je zag heel veel renners die vervolgens die Europese titel oversloegen. Remco Evenepoel ging dan zondag wel nog van start in de wegwedstrijd, maar die sloeg als de tijdrijder bij de mannen toch de tijdrit over om zich nu weer beter voor te bereiden op de Ronde van Lombardije die zaterdag wordt verreden. Mm-hmm. Dus het was eigenlijk een beetje half-half Europees kampioenschap, als ik eerlijk moet zijn. Ja, en voor Demi was het heel vreemd dat ze zondagavond als enige overbleef, terwijl alle meiden waar ze die wegwedstrijd mee had gereden naar huis gingen en voor de meeste het seizoen was afgelopen. Ja, moest zij dan nog 3 dagen blijven voor die tijdrit? En ze zei ook wel nu na afloop van: ik ben best wel gebroken. Mentaal heeft me dat best wel een beetje gebroken en ben ik gewoon op. Ja, en dat is na zo'n seizoen ook te begrijpen. Hè?
0: Daar kunnen we ons alles bij voorstellen. Later deze middag was het de beurt aan de mannen en Roglic heeft gewonnen. Hoe groot is dat voor hem om dat in zijn thuisland te doen?
1: Ja, dat moet altijd bijzonder zijn. Als je in je thuisland kunt winnen, dat geeft al iets extra's. Roglic, men werd een beetje gezegd van... ja, hij zit in de nadagen van zijn carrière. Hij is een beetje aan het uitbollen. Nou, hij heeft dit najaar met name bewezen... dat dat nog lang niet het geval is. 36 jaar. En eigenlijk heel verrassend werd hij tweede in de Vuelta. De Ronde van Spanje. Mm-hmm. Ja, waar hij toch weer aantoonde dat hij op het allerhoogste niveau mee kon. Nou, ik vond hem ook heel sterk in de wegwedstrijd van het WK in Montreal... waar hij toch op een bepaald moment het gat naar de groep van der Poel redelijk dichtreed en zich echt van voren toonde. Ja, en dat onderstreept hij nu in het thuisland met de Europese titel tijdrijden. Maar we moeten ook erbij stilstaan. Primoz Roglic is de Olympisch kampioen tijdrijden van Tokio 2021. Dus het is een discipline wat hij zeker kan. En ja, die Olympische titel zal natuurlijk altijd van een grotere waarde voor hem zijn. Maar dit zal hij zeker bijzonder vinden. En zeker dat het op de nadagen gebeurt in Slovenië, dat op het ogenblik helemaal het rijk van Tadej Pogacar is.
0: Ja, heeft hij eigenlijk de hele tijd een beetje in de schaduw van Pogacar gereden en kan hij nu eindelijk eens een keer gloreren? Is dat hem?
1: Nou, daar zit eigenlijk wel een bijzonder verhaal aan vast. Want we herinneren ons de ontknoping van de Tour van 2020 misschien nog wel. Toen iedereen ervan overtuigd was dat Primoz Roglic die Tour ging winnen. Totdat de beruchte klimtijdrit naar La Planche de Belleville kwam. En Pogacar, de nieuweling, de jonge renner, op de voorlaatste dag... eigenlijk iedereen verbaasde door Roglic alsnog uit de gele trui te rijden. En met een heel groot verschil die tijdrit te winnen. Ja... dat zorgde in Slovenië eigenlijk voor een bepaalde tegendruk naar Pogacar. Want Roglic was de grote held. Die werd in één keer ontroond door een jonge, nieuwe persoon. Dan zou je verwachten, Pogacar zou daar de nieuwe god meteen zijn. Maar nee, de mensen waren eigenlijk een beetje boos... dat die jongeling Roglic van zijn grootste prijs had afgehouden. Dus dat was wel heel bijzonder.
0: Ja, maar dan als we even teruggaan naar deze tijdrit van vandaag. Hè. Hoe makkelijk heeft die Roglic het gehad? Want waar waren de andere toppers? Hè? Evenepoel deed volgens mij wel mee aan de rit.
1: Nee, die deed niet mee. Oh. Nee, die heeft bewust de tijdrit overgeslagen... om zich goed te kunnen voorbereiden op de Ronde van Lombardije. Het vijfde monument, het laatste monument dit jaar... dat komende zaterdag wordt verreden van Bergamo naar Como. Maar ook bijvoorbeeld Filippo Ganna, tweevoudig wereldkampioen tijdrijder... ja, die was er ook niet bij. Dus als je naar de concurrentie gaat kijken... ja, die was echt wel een stuk minder. Dus wat dat betreft was het toch een onthoofde tijdrit. De Fransman Bruno Armiral uit de Visma Lisa-bikeploeg... die heel sterk reed op het WK in Montreal. Daar was hij op de plaatselijke rondes de renner... die eigenlijk het peloton tot een vierde, tot een kwart uitdunde. Die werd heel knap tweede. Dus wat dat betreft, sterke prestatie. Maar als je nu gaat kijken van... is Roglic hier nu de beste tijdrijder op dit moment? Nee, dat is niet het geval, want de echte toppers waren niet aan de start.
0: Nee, maar goed, hij was het vandaag dan wel. Voor Nederland deed er maar één iemand mee, dat was Sjoerd Baks. Hoe heeft hij het gedaan vandaag?
1: Ja, na zijn verhoudingen redelijk wat we hadden gedacht. Was niet een man wat je bij de eerste kon verwachten. Ja, dat heeft hij ook gedaan. Geen top 10 gereden. En ik denk dat misschien dat zijn doel was. Ja, daar is hij helaas dan niet in geslaagd. Kon verwachten. Ja, dat heeft hij ook gedaan.

0: foto zetten, waar nog zoveel over te doen is geweest. Maar voor mij is Evenepoel zaterdag in Lombardije weer de grote favoriet. En ja, eigenlijk een hele open wedstrijd. De laatste 4 jaar werd hij gewonnen door Tadej Pogacar. Pogacar is er nog altijd niet bij vanwege zijn valpartijen in de Ronde van Spanje. Ja, dus nu kunnen we een open wedstrijd verwachten met meerdere kandidaten winnaars.
1: Ja.
0: Dus echt wel weer een wedstrijd waar we voor dat we niet 50, 60 kilometer voor het einde van de wedstrijd weten wie er gaat winnen.
1: Nee, misschien nog een laatste kunstje van Bauke Mollema?
0: Nee, ik denk niet dat we hem van voren moeten verwachten. Het is wel een klassieker die hij ooit heeft gewonnen.
1: Ja.
0: Het enige monument dat hij ooit heeft gewonnen. Het gaat echt zijn laatste wedstrijd worden. Ja, als je je laatste wedstrijd een koers wordt die misschien wel de mooiste overwinning op je palmares is. Ja, dat is wel heel bijzonder. En voor mij, voor ons van Wielerflits, is dat de reden om toch naar Lombardije af te reizen. En die laatste meters van Bauke mee te maken.
1: Raymond Kerkhoff, journalist van Wielerflits. Dank voor je tijd.

GPS Sportradio, The Course en Radio. Wil je trouwens reageren op de uitzending, op iedere uitzending van GPS Sportradio? Dan kan dat via onze website, dat is gpsportradio.nl. Dan heb je zo'n mooi groen icoontje wat je misschien wel herkent van de WhatsApp. En het kan natuurlijk ook via de app die je eigenlijk al had moeten hebben. Die kun je vanavond nog even downloaden. En dan gaat het reageren nog makkelijker. En dan gaat het allemaal via de WhatsApp. WhatsApp je trouwens binnengekregen van Kees Hofkes uit Waalre. Die vertelde ons, jullie hebben het net over het EK gehad, maar niet over de goud bij de beloftes van Nienke Vink. Daar gaan we het straks nog over hebben, Kees. We hebben namelijk straks tussen 9 en 10 hebben namelijk een kampioensuur. Want dan hebben we niet alleen een Europees kampioen, maar ook nog een wereldkampioen. Maar daar hoor je straks veel meer over. Aankomend weekend dan gaat de Eredivisie weer van start. Er zit al meteen een kraker bij, Feyenoord AZ. Na een heel druk Nations League, wat is het, 10 dagen... gaat de Eredivisie dus dit weekend weer van start. En daar gaan we zo meteen ook even op vooruitblikken.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie... of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
14: GPR Sportradio. Verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog op 3 plekken om te beginnen. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar zijn nog altijd opruimwerkzaamheden bij de Ketelbrug. De rechterrijstrook is dicht. Er staat nog zo'n 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dit gaat zeker tot 8 uur vanavond duren. De A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Hoogvliet ook nog bergingswerkzaamheden. De weg is zelfs nog altijd dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen en Rozenburg over de A4, de A20 en de A24, die overigens nu tolvrij is. Vertraging is wel 20 minuten. En de N15 Maasvlakte Rotterdam, daar zijn de Zuurhofbrug veiligheidsmaatregelen. Linkerrijstrook is dicht, vertraging een half uur.
14: GPR Sportradio.
16: The Sound of Sport.
14: Rob Spijker.
17: We gaan het zo meteen met chef sport van het Noord-Hollands Dagblad, Jeroen Haarsma, hebben over de trotse koploper van de Vriendenloterij Eredivisie. Dat is namelijk AZ. En die spelen dit weekend uit bij Feyenoord. GPR.

0: GBR Sportradio Capital Cities hoorde je en Safe and Sound. We gaan weer beginnen aankomend weekend aan de Vriendenloterij Eredivisie. Na heel veel Nations League wedstrijden. En hoe leuk die ook waren. Ja, die Eredivisie vinden we toch ook wel prettig. Zaterdag wacht in de Kuip. Een heerlijke krachtmeting tussen de nummer 2 en 1. Feyenoord tegen AZ. De Alkmaarders zijn sterk in het seizoen begonnen. En alle ogen zijn erbij ook gericht op de twee grote talenten natuurlijk. Kees Smit en Max Meerdink. De grote vraag is... Hoe goed is AZ op dit moment? We praten hierover met AZ-watcher en chef sport van het Noord-Hollands Dagblad, Jeroen Haarsma. Jeroen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We kunnen niet wachten. Aankomend weekend gaat het gebeuren. En de grote vraag is natuurlijk, hoe goed is AZ op dit moment? Kunnen ze het Feyenoord in de Kuip in Rotterdam moeilijk maken? Kunnen ze Feyenoord pijn doen?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje de grote vraag. Hoe goed is AZ nu? Ze hebben een relatief makkelijk begin van de competitie gehad. En nu komt er toch wel een blok aan met wedstrijden tegen goede ploegen in zowel de Eredivisie als in Europa. Juventus is onder andere de tegenstander binnenkort. En ja, zaterdag de wedstrijd tegen Feyenoord, waar AZ natuurlijk naartoe gaat als koploper. Dus iedereen is benieuwd ook aan AZ-zijde hoe de ploeg zich daar gaat houden.
0: Ja, eigenlijk zijn de twee teams die allebei heel goed zijn begonnen aan de Vriendenloterij Eredivisie. Een beetje tegen de verwachtingen in. Hè. AZ, er waren toch ook wat spelers die weg zijn gegaan. Feyenoord die had weer weinig ingekocht. Maar ja, ze hebben allebei nog niet verloren. Feyenoord 2 keer gelijk. AZ 1 keer gelijk. Daardoor staat AZ nu bovenaan. En de grote vraag is natuurlijk, we weten bijna voor zeker, dat gaat een leuk potje worden. Nou is het vaker gebeurd hè, dat AZ wel goed startte in de Eredivisie, maar meestal... Na de eerste Europese wedstrijden, dan kwam daar de slitter een beetje in. Hebben ze daar een beetje van geleerd van voorgaande jaren?
1: Ja, dat was de befaamde herfstdip die AZ inderdaad een aantal seizoenen achter elkaar heeft gehad. Het weer werd slechter en het spel van AZ ook. Ze roemen zichzelf nu ook wel een beetje om de breedte van de selectie. Dat is denk ik ook wel terecht. Spelers als Wesley Hoed en Kelvin Stenck zitten nu op de bank. Misschien dat toch een beetje een verschil gaat maken als de eerste spelers geblesseerd gaan raken. Misschien een schorsingje links en rechts. De vraag is bijvoorbeeld... Jij noemde net Kees Smit. Die was geblesseerd, haakte die af in de warming-up van de laatste wedstrijd van Jong Oranje. Ja. Dus hij kwakkelt dit seizoen sowieso een beetje met zijn fitheid. Dus het is ook de vraag, gaat die het redden dit weekend, die wedstrijd? Dus dat gaat ongetwijfeld ook een rol spelen, die breedte van de selectie, waarvan AZ hoopt dat die nu wat beter is dan voorgaande seizoenen en dat ze daardoor ook wat klappen kunnen opvangen, mochten er toch wat spelers afhaken.
0: Ja, denk je, die Kees Smit, hij is al een tijdje, is hij natuurlijk aanstormend talent, groot talent, niet aanstormend, maar groot talent. Gaat hij dit seizoen de echte stap maken, denk je?
1: Nou ja, dat valt toch nog wel te bezien hoe goed hij gaat zijn in de Eredivisie. En wat ik net al zei, dat hangt toch wel een beetje samen met zijn fitheid. Ik sprak hem na de wedstrijd tegen Sunderland in Engeland, waar AZ met 1-0 verloor in de Europa League. Toen speelde hij goed, kreeg hij complimenten, ook van de Engelse media een dag later. Maar daarin gaf hij zelf al aan van ja, het gaat dit seizoen een beetje toch qua fysiek. Dan heb ik weer wat aan mijn linkerlies, dan mijn rechterlies. Dus het blijft toch een beetje kwakkelen. En ik zei, ik kan pas echt de beste versie van mezelf zijn als ik een aantal wedstrijden achter elkaar speel. Even dat die pijntjes weg zijn. Ja. Dus ja, het valt voor hem te hopen dat die periode straks toch wel gaat aanbreken. En ja, dan moet hij het natuurlijk wel in zich hebben om een van de beste spelers van de Eredivisie te zijn.
0: Ja, AZ was natuurlijk met 8 spelers hofleverancier bij Jong Oranje. Maar het meest in het oog springend was toch wel Max Meerdink, die bij het grote Oranje, daar werd hij opgeroepen in september. En die heeft hij het hartstikke goed gedaan. Hè? 4 interlands, 2 doelpunten achter zijn naam. Wat heeft dat met hem gedaan, denk je?
1: Ja, heel veel goed. Dit is natuurlijk het perfecte scenario. Want om heel eerlijk te zijn, Meerdink heeft toch begin van dit seizoen ook wel wat mindere wedstrijden gehad. Er kwam toch ook wel een klein beetje kritiek tijdens die vooral de eerste wedstrijden van het seizoen. Bleef droog staan. En hij had zelf ook absoluut geen rekening gehouden met het scenario dat hij bij Oranje zou worden gehaald. Nou, het verhaal is bekend. Een aantal geblesseerde spitsen en hij mocht meedoen. En ja, dat hij dan ook nog met die doelpunten van waarde is, ja, dat zal hem ongetwijfeld een enorme boost geven. En daarvan hopen ze bij AZ te profiteren.
0: Ja, denk je ook dat hij later dat hij echt de vaste spits van Oranje kan worden? Of komt hij daarvoor nog wat tekort?
1: Ja, hij heeft wel de potentie. Alleen dat stempel is natuurlijk wel op meerdere spelers geplakt die ook wel die potentie hebben. Dus dat gaat er natuurlijk ook echt om. Hij zal, als het niet komende zomer is, dan de zomer erop een transfer maken. Ja, en de keuze die hij dan maakt, die wordt natuurlijk ontzettend belangrijk. Maakt hij een goede vervolgstap, zoals spelers als Reinders en Koopmeijners hebben gedaan vanaf AZ. Ja. Nou, dan wordt het natuurlijk ook weer een stuk makkelijker om het niveau van Oranje te halen.
0: Ja, als je nou een beetje door Europa heen kijkt, hè, welke club zou dan heel goed bij Meerdink passen?
1: Poeh, dat is een hele goede vraag.
0: Ja, is een mooie volgende stap voor hem?
1: Ja, hij is wel wat ze dan noemen een complete spits, om het zo maar te zeggen. Bij zijn voorganger Troy Parrott dacht je wel, ja, die heeft in de Premier League bijvoorbeeld niet zoveel te zoeken qua fysiek en snelheid en dat soort dingen. Heb ik bij Meerdink denk ik dat hij toch wel heel veel competities terecht zou kunnen met zijn. Ik zie hem. Ja, de meest succesvolle overstappen van AZ-spelers zijn toch wel richting het zuiden geweest. Dus laten we dan zeggen dat hij misschien ook wel in Italië of Spanje wel goed uit de voeten zou kunnen.
0: Ja, ik denk zelf eigenlijk Engeland, maar ik vind echt zo'n Engelse spits. Maar dat heeft ook een beetje met zijn uiterlijke, met zijn hele houding te maken. Maar goed, dat is alleen mijn mening.
1: Hij oogt wel als een Engelse spits.
0: Ja, ja, precies.
1: Ben ik wel met je eens.
0: Ja, zeker. Smit en Meerdink die komen allebei uit de AZ-opleiding. Even weer terug naar AZ. Hoe bijzonder is het dat AZ telkens weer dit soort spelers weet voor te brengen?
1: Ja, dat is wel bijzonder. En dat vinden ze bij de club zelf ook. Ze hebben nu een grote campagne opgestart. In het Noord-Hollandse straatbeeld. Of in Alkmaar zijn ook allerlei afbeeldingen opgehangen. Waarbij ze heel trots sier maken met de spelers die zijn doorgebroken nu. Ze hebben dit seizoen al een keer met 9 zelf opgeleide spelers tegelijk op het veld gestaan. Dat was uit tegen FC Utrecht. Ja, en uiteindelijk zouden ze toch wel mooi vinden om wat FC Barcelona ooit is gelukt. Om met 11 zelf opgeleide spelers tegelijk op het veld te staan. Dus misschien dat dit seizoen ergens nog wel een keer gaat lukken.
0: Ja, aankomend weekend meteen met een prachtig affiche. De herstart van de Vriendenloterij Eredivisie Feyenoord AZ. Waarop gaat de wedstrijd beslist worden?
1: Ja, ik zoek nu een heel ander woord dan dat cliché details. dus waarom gaat het beslist worden? Zullen we dan gewoon maar kwaliteit zeggen? Dus dat is toch het beste. Dat het niet beslist wordt op een gek VAR-moment of zoiets. Maar wel op een mooi doelpunt. Ja. Het zal één doelpunt verschil worden. Dat zou zomaar eens kunnen.
0: Okay. Maar jij staat dicht bij de club. Dus ik wil nog één ding van je weten. Hoe erg is de blessure van Smit? Kun je daar al iets over zeggen?
1: Nee, dat weet ik niet. Nee.
0: Hij is nog niet terug, volgens mij.
1: Bekend. Nee, volgens mij, hij zal zich ongetwijfeld bij de club hebben gemeld voor eerste behandelingen en dergelijke. Maar nee, hoe ernstig het is, dat is nog even gissen.
0: Oké, Jeroen Haarsma, AZ-watcher en chef sport van het Noord-Hollands Dagblad. Dankjewel, Jeroen.

0: Heel lang geleden werd er nog muziek gemaakt voor een commercial en dat werd dan ook later als plaatje uitgebracht. En dat kon ook gewoon een hele grote hit worden. Voor een cola commercial was dit. Robin Beck en First Time, heerlijk nummer.
1: GPR, Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Spits Casper Dolberg van Ajax komt er waarschijnlijk dit seizoen niet meer in actie voor de club. De 29-jarige Deen heeft dinsdag een operatie aan de voorste kruisband van zijn rechterknie ondergaan. Dolberg liep de blessure 2 weken geleden op tijdens een training van het Deens nationale elftal. Dat de voorbereiding was toen voor de wedstrijden van de Nations League. Hij blijft de komende tijd nog in Denemarken om zijn knie de nodige rust te geven. En daarna keert hij terug naar Ajax, waar hij zijn revalidatie zal vervolgen. Maar hij is dus voorlopig even uit de running en kan ook dit weekend bij Ajax zeker niet meedoen. Een hele goede avond. Je luistert naar GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Jonas Blue hoorde hier samen met Jack and Jack and Ride Till You Fall. Even belangrijk nieuws uit de Formule 1. In de Formule 1 wordt het stratencircuit van de Grand Prix van Madrid aangepast. De organisatie heeft hiertoe besloten na klachten van meerdere coureurs over het gebrek aan actie tijdens de race van vorige maand. De kritiek richt zich voornamelijk op het beperkte aantal inhaalmogelijkheden op de baan. Welke specifieke aanpassingen er aan het circuit zullen gaan komen en wat ze gaan doorvoeren om de show te verbeteren is op dit moment nog niet door de organisatoren bekendgemaakt, maar we houden je op de hoogte natuurlijk. De aankomend weekend, dan is het de Grand Prix van Singapore. En dus voor Nederlandse begrippen best wel op een aangenaam tijdstip. De eerste vrije training is vrijdag om 11:30 in de ochtend. En de race, om alles maar even over te slaan, is dan zondag om 14:00. En daartussenin zit ook de sprintkwalificatie, de sprintrace natuurlijk. En ook de gewone kwalificatie voor de grote race. Hele timetable, als je die wil weten. En is toch handig als je die alvast in de pocket hebt. Die kun je vinden op onze website. En je kan natuurlijk ook luisteren. Hè. Aankomend weekend, dan hebben we alles voor je. Ook de race met Olaf Mol. Dus gewoon hier blijven en de timetable even goed checken. Dat doe je op onze website. Dat is gprsportradio.nl. I could

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPS Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. Een doorbraak in het Overasselt dossier. De politie denkt te weten wie de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot, schrijft het AD. Het gaat om een man uit Oekraïne die als eerste het vuur opende. De politie denkt op camerabeelden te zien dat ook twee mannen uit Frankrijk op de beveiliger schoten. De Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden verplicht tot het dragen van een alcoholmeter. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een alcoholverbod omdat ze met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert dag en nacht op alcohol en vervangt bloed- en urinetesten die vaak zijn te omzeilen. Het asielzoekerscentrum in Alberg is gisteren nacht vanuit een rijdende auto beschoten, meldt RTV Oost na een anonieme tip. Er klonken rond 2:15 meerdere harde knallen. In de auto zouden meerdere mensen hebben gezeten. Het AZC in Alberg is al 2 keer eerder beschoten. En 2 kinderboeken van de schrijvers Rutger Vink en Thomas van Grinsven zijn bekroond. De verkleinstaal is uitgeroepen tot gouden boek voor ruim 75.000 verkochte exemplaren. Van de tijdmachine zijn meer dan 150.000 boeken verkocht en is platina boek. Vink en van Grinsven zijn onder jongeren bekend van hun YouTube-kanaal. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het gaan onweren. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Het wordt dan maximaal 15 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een opvallende file nog in staat op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Hoogvliet zijn nog altijd opruimwerkzaamheden aan de gang. Er staat daar 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dit is naar aanleiding van een eerder ongeluk. De weg is ook nog altijd dicht.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
10: De grootste energieslurpers in huis?
11: Wat kost al die kleding nou echt?
10: Wat heb je nog aan zonnestroom?
12: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
18: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers. Praxis.
20: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
21: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
22: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
24: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
25: Wow.
24: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
3: Bokser Gades Kruis verdedigt op 28 november zijn Europese titel licht zwaargewicht in Amsterdam. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En we hebben later in de uitzending ook de bondscoach en aanvoerster van Futsal Oranje. Die spelen morgen tegen Portugal.

0: VBR Sportradio, Ben Hering samen met Vedderburg en Burning Heart. We moeten het even over iets heel stoers hebben, vind ik tenminste zelf altijd. Altijd heroïsch. Bokser Gradus Kraus, die verdedigt op 28 november zijn Europese titel. De ongeslagen Nederlander neemt er tijdens Boxing Gladiators 4 op tegen de Duitse kampioen Adam Deiners. Hierbij verdedigt Kraus zijn titel voor thuispubliek in Amsterdam. Dat is altijd mooi. Ron Emmerink is oprichter van vechtsportinfo.nl. Hij is onder andere schrijver, maar ook commentator bij verschillende vechtsportwedstrijden en vechtsporten. En Ron, goedenavond.
1: Goedenavond. Ja. Goedenavond, Rob.
0: Meteen maar even de belangrijke vraag erin gooien. Hoe goed is Gradus Kraus op dit moment?
1: Ja, hij is ongeslagen en een van de grootste bokstalenten vanuit ons land. En het wordt een flinke klus, denk ik, voor de Duitser om tegen zo'n knaller te staan in de ring.
0: Oké, maar dan vanuit Nederland komt dan natuurlijk altijd meteen de vraag van is hij nou zo goed of is het niveau van de tegenstanders is dat wat laag?
1: Ja, dat is de eeuwige discussie. Alleen werkt het in boksen zo dat dit soort boksers, dat krijgt gewoon bepaalde tegenstanders. De een vindt dat discutabel, de ander niet. Maar hij slaat ze allemaal de ring uit. En ja, het zijn ook niet de minste hoor. Want goed, een knockout zit in een klein hoekje. Dus als er een stoot verkeerd valt, dan kan hij zelf ook liggen natuurlijk.
0: Ja, wat voor tegenstander is dat, die Adam Deiners? Uit Duitsland?
1: Ja, het is een 35-jarige Duitse bokser. Hij is geboren in Rusland. Het is een ervaren tegenstander. Hij heeft volgens de records 26 zegens. 4 nederlagen en een gelijkspel, als ik het uit het hoofd heb. En hij heeft in 2021 tegen boksgrootheid Arthur Beterbiev gevochten om de wereldtitel. Ja. Dus het is wel een man van statuur, zeg maar, in de bokswereld.
0: Ja, ik zit me plotseling af te vragen. Ik wil je eigenlijk vragen van hoe kan hij het Kraus lastig maken? Maar kan het ook zo zijn dat we moeten denken van hoe kan Kraus het Deiners lastig maken? Welke van de twee denk je dat er op dit moment boven ligt als je alles een beetje naast elkaar legt?
1: Ja, als het naast elkaar ligt, is het altijd een moeilijk vergelijk. Ik denk dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Ik denk dat dat het meest neutrale en politieke antwoord is wat ik kan geven daarin. Ja, het wordt een heftig, denk ik wel een heftige bokspartij. Gradus slaat grotendeels in de eerste ronde zijn tegenstanders altijd al knock-out. Maar ik denk dat Deiners toch iets meer tegenstand zal bieden. Dus het wordt wel een spannende partij.
0: We moeten het natuurlijk wel bekijken vanuit de Europese kampioen. Dus de vraag moet dan inderdaad toch zijn, hoe gaat die Deiners wat doen? Hij moet vooral proberen eerst de eerste ronde maar eens door te komen, begrijp ik van je. Klopt dat?
1: Ja, zeker. Ik denk dat hij goed de stoten van Kraus, want die loert altijd heel goed op de knockout, moet ontwijken. En dat is best wel een klus. Er is overigens nog wel een leuke scoop die ik jullie kan geven voor dit gevecht.
0: Altijd goed.
1: Dat is goed, dacht ik. Het staat bij ons ook op de site. Het is overigens fsc247.com. Vechtsportinfo is de oude website. En daar staat op dat wij hebben dat vandaag kunnen brengen. Of eigenlijk volgens mij een half uurtje geleden. Dat er nog een titel op het spel zal kunnen komen te staan. En dat is de WBO-titel van Deiners zelf.
0: Oh.
1: En dan wordt het een twee-titel gevecht. Er zijn nog wat onderhandelingen daarover. Hij heeft onder andere met juryinvulling te maken. Maar als dat doorgaat, dan wordt het natuurlijk allemaal een knaller.
0: Ja, is dat gebruikelijk? Een dubbel titelgevecht?
1: Het kan. Als de ene bond het oké vindt dat de andere bond daar bijvoorbeeld over jureert, dan kan dat. En we kennen natuurlijk allemaal de undisputed wedstrijden. Waar iemand zes bokstitels heeft en de tegenstander misschien één. Ja, dan staan er meerdere op. Dus het is wel veel voorkomend, ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat die Deiners uit Duitsland, die heeft onze Gradus Kraus heeft die uitgedaagd natuurlijk voor de Europese titel. En begrijp ik het dan goed dat hij dan later gooit hij ook zijn eigen titel er nog even tegenaan? Is dat om een beetje de druk op te voeren?
1: Nou, dat absoluut. Maar het is in hetzelfde gevecht. Dus er hangt voor hem natuurlijk dubbel wat af. Ja. En inderdaad, het zal zeker de druk opvoeren. Voor Kraus natuurlijk heel mooi als hij er een titel bij kan winnen. Voor de Nederlandse boksen natuurlijk ook. Maar het geldt natuurlijk ook voor Deiners. Mocht hij dus die IBF-titel kunnen pakken van Kraus, hij heeft er ook twee in zijn zak. Dus ik denk dat het wel een zware partij wordt deze keer.
0: Ja, onze Nederlander Gradus Kraus is dus Europees kampioen. Dat is in het licht zwaargewicht. Veel partijen wint hij ook echt overtuigend. Kun je daar al een beetje uit aflezen dat hij later alleen nog maar beter gaat worden? Dat hij ook belangrijkere partijen kan gaan spelen en nog een hoger niveau kan halen?
1: Ja, dat absoluut. Kijk, het pad van hem is duidelijk. Hij wordt natuurlijk getraind door Peter Fury. Hè. Dat is de oom van Tyson Fury. Peter Fury is ook de man die Rico Verhoeven helpt met boksen of coacht. Nou, we hebben Rico Verhoeven zien boksen tegen Usyk. Grote verrassing. Dus dan zie je wat voor kwaliteit er achter hem staat. En dat zal hem zeker naar een hoger niveau tillen. Ja, heel veel mensen willen hem graag in Engeland zien boksen tegen grote namen daar. Zijn pad zal wel zijn dat ik ben ervan overtuigd dat hij wel de wereldtop kan halen als hij zo doorgaat.
0: Ja, dus als Kraus wint, dan zegt dat ook wel veel over zijn plek binnen Europa, begrijp ik van je. En dan komt er wel een keer een wereldtitel gevecht.
1: Dat zou best kunnen, ja. En ik denk dat het dan wel ergens in Engeland zal zijn. Want dat is toch wel het boksland Puzang. En hij staat ook onder contract bij Boxer. En dat is een Engelse boksorganisatie. Dus ik kan me goed voorstellen dat zij hem die kant op willen tillen.
0: Ja, Gradus Kraus die verdedigt dus 28 november zijn Europese titel. Dat doet hij in Amsterdam tegen de Duitse kampioen Adam Deines. We spraken erover met Ron Emmerink, oprichter van, en noem even de goede site.
1: FSC247.com.
0: Dankjewel Ron voor je tijd.

And everybody's changing. Aankomend weekend begint het hier, hè? De Vriendenloterij Eredivisie. Heerlijk weer naar het stadion. Lekker gek doen. Potje bier drinken met je maten. Zingen, springen. Echt alles. Helemaal los kunnen we weer. Behalve de fans van VfL Bochum. Die moeten namelijk een nieuwe manier verzinnen om de tijd te doden tijdens de wedstrijd. De stadionbeheerder heeft een verbod opgelegd om met z'n allen te springen. Dat is omdat andere stadionbezoekers het vervelend vinden. Ja, vandaag maakte de Duitse club de nieuwe regel bekend. Bochum, dat na 4 seizoenen in de Bundesliga nu voor het 2e jaar op rij uitkomt in het tweede niveau. Tweede niveau in Duitsland. Gaat het Ruhrstadion laten moderniseren. Een ingenieursbureau deed daarom onderzoek naar de oosttribune van de thuishaven. En daar kwam uit dat bepaalde bewegingen van toeschouwers sterke trillingen veroorzaken die tot ongemak kunnen leiden. Vooral bij stadionbezoekers die hier niet aan gewend zijn. Ja, zo krijg je de sport wel, draai de sport wel helemaal naar de knoppen natuurlijk. Dus er mag niet meer gesprongen worden daar. Dat gaat aankomend weekend natuurlijk wel gebeuren in de Vriendenloterij Eredivisie, want die gaat weer starten. En daar hoor je alles over, hier bij GPR Sportradio.

Even bij Turkse voetbal. Daar gaan we het namelijk zo meteen even over hebben. Daar gaat het niet heel erg lekker. Met de Turkse voetbal tijdens het WK dachten we... nou, dat heeft gewoon te maken met een paar mindere wedstrijden. Want Turkije ging daar eigenlijk toch wel naar dat WK... omdat ze dachten dat ze wel een paar ronden door zouden kunnen komen. Alleen maar verloren, dat is echt helemaal niet lekker. Ook nu gaat het nog steeds niet lekker. En nu hebben we ook gehoord, uit de Turkse media hebben we vernomen... dat bondscoach Montella is ontslagen... We gaan het er zo meteen even over hebben met Jordi Jamali. Hij is analist bij ESPN en ook Turks voetbalkenner.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
3: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis.

0: Download de app en start met vinden.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting. Of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: GPR Sportradio.
6: The Sound of Sport.
5: Rob Spijker.
7: Morgen is er een EK voetsal kwalificatiewedstrijd voor de Oranjevrouwen tegen Portugal, de nummer 3 van de wereld. Maar we gaan het zo meteen eerst even hebben over het Turkse voetbal met Jordi Jamali. GPR.

0: Radio Coldplay en Magic. Het gaat op dit moment niet goed met de Turkse voetbalelftal. Turkije verloor de laatste 4 wedstrijden op rij en staat daardoor na 4 duels nog altijd zonder punten onderaan in de Nations League pool. Vanuit Turkije klinkt er steeds meer kritiek op bondscoach Vincenzo Montella. Volgens verschillende Turkse media staat zijn positie zwaar onder druk en volgens sommige media is hij zelfs al ontslagen. Jordi Amali is analist bij ESPN en Turkse voetbalkenner. Goedenavond, Jordi.
1: Goedenavond. Nou ja, laat dat goed maar weg, Rob, de laatste tijd.
0: Ja, ik had je graag onder betere omstandigheden gesproken, maar we moeten het even over het Turkse voetbal hebben. Op dit moment komen er veel berichten uit de Turkse media binnen over Montella. Hoe serieus moeten we die berichten nemen?
1: Normaal gesproken hou ik altijd enorm veel slag om de arm en moet je de Turkse media zeker met een korreltje zout nemen. Alleen na de laatste 2 duels is denk ik wel de druk dusdanig enorm. Alleen speelt er in het land wel dusdanig dat ik weet niet of de bonds er nog wat tijd voor hebben om eventueel die beslissing te nemen. Maar daar kunnen we het straks misschien nog even over hebben. Maar kijk, zelf ben ik nooit zo van het te pas en te onpas ontslaan. Maar Vincenzo Montella zit er inmiddels al vanaf oktober 2023. Heeft hele fijne prestaties neergezet. Heeft ook echt wel verandering aangebracht in de Turkse ploeg. Natuurlijk die kwartfinale tegen Nederland gehaald op het EK. Toen kwam daar die kwalificatie voor het WK voor het eerst in 24 jaar. Dus dat zijn echt wel prestaties. Alleen het WK zelf was natuurlijk een enorme sof. En dan gingen ze dan nog wel met opgeven hoofd naar huis. In zekere zin met die overwinning op de Verenigde Staten. Nou, dan begin je aan deze cyclus met een oké-ish wedstrijd tegen Frankrijk. Maar de 3 wedstrijden die daarop volgden, ja, dat is niet meer te verkopen. Want er was al best wel wat kritiek op zijn selectiebeleid. Alleen, ja, je weet het, een winnende trainer die houdt altijd wel het gelijk op het eind. Maar ja, dat zit nu ook tegen.
0: Ja, is dit nou echt het probleem van Montella of zit het dieper binnen de Turkse voetbal?
1: Nou, er zitten hele grote problemen in het Turkse voetbal. Maar dit op dit moment, het is echt een ontzettende goede lichting. Je hebt een linksbuiten van Juventus, je hebt een rechtsbuiten van Real Madrid. Je hebt Can Uzun als een sensatie in de Bundesliga. Er zit gewoon heel veel talent in de ploeg. Zelfs in de wedstrijden die ze kansloos hebben verloren qua scoren, zie je in de wedstrijd ook nog wel gewoon dat er veel voetbal in zit. Dus ik denk ook wel dat het gewoon voetbaltechnisch en zonder al te veel emoties een goede beslissing is om gewoon even een frisse wind te laten waaien. En ja, dat staat misschien Nederland ooit ook wel te wachten. In alle landen waar een bondscoach is van een andere nationaliteit, zodra het een keer fout gaat, dan beginnen ze aan je stoelpoten te zagen. Want het moet altijd een bondscoach zijn van je eigen land, want er heeft nog nooit iemand een WK gewonnen die een ander land leidde.
0: Ja, maar ja, dat moet ooit een keer voor de eerste keer gebeuren. Maar laten we even teruggaan naar het WK. De start van het WK. Turkije reist af naar het WK met, wat je net al zegt, best wel een goede lichting. En er zat best wel iets in van, nou, Turkije zou wel eens een verrassing kunnen worden op het WK. En dat werd het in principe zeker. Ook alleen de verkeerde kant op.
1: Ja, zeker. Dat kun je wel stellen. Nou moet ik zeggen dat ik zelf in de aanloop naar het toernooi, dan wordt er natuurlijk best wel vaak aan mij gevraagd, en wat denk je, en wat denk je? En iedereen wil in het poeltje Turkije altijd als dark horse. Want als ze erbij zijn, dan laten ze meestal wel wat zien. Alleen denk ik toch dat het ergens in die voorbereiding, er zijn natuurlijk wel, kijk, als we het puur op de voetbalinhoud gaan kijken, Turkije heeft al jaren een centrumspitsprobleem. Je hebt eeuwenlang Hakan Şükür gehad, die kent iedere voetballiefhebber. Ja. Daarna heeft Burak Yılmaz een aardige poging gedaan om die schoenen te vullen. Maar daartussen en daarna is er gewoon geen spits. En daar zit het vooral op bij de selectiekeuzes. Het is bij Ronald Koeman ook wel zo geweest dat hij natuurlijk vasthield aan bepaalde jongens die niet per se voor hem onderdeden op het moment dat hij ze selecteerde, maar bij hun clubs misschien niet de beste prestaties leverden. En dat doet hij nu nog steeds. En ja, er zijn gewoon een paar dissonanten in de ploeg die eigenlijk niet geselecteerd meer zouden worden. En dat zijn allemaal bij elkaar opgeteld de redenen. En in die zomer is het natuurlijk geweest dat je dan ga je echt puur, want weet je, iedereen kan een off dag hebben. En ze begonnen natuurlijk met een 2-0 nederlaag tegen Australië. Dat kan als een verrassing komen. Je moet even wennen aan het klimaat, et cetera, bla bla bla. Maar daarna gingen ze er weer kansloos af tegen Paraguay met exact dezelfde voetbaltechnische fouten. Ja. De manier van opvatting, et cetera. Als jij een jongen van 1 meter, wat zal hij zijn, 1,63 meter 63, zet tegen het centrale duo van Australië, dan vraag ik me af, heb je ooit een wedstrijd gekeken van Harry Souter? Ja. Weet je, dus het is een soort van, het worden nu te veel elementen. Kijk, normaal gesproken was het van, nou, ik zou die niet opstellen of ik zou die niet opstellen. Nou, wij met onze 17, 18 miljoen bondscoaches kennen dat natuurlijk precies. Alleen, ja, als het echt niet meer gaat kloppen, de keuzes. De laatste wedstrijd tegen Italië, die ze 3-1 verliezen, was voetbal voetballen niet zo heel slecht, maar daar stonden 7 spelers niet op hun natuurlijke positie. Ja, en dan zingen de geruchten en in de Turkse media zijn ze nog even een paar tikkeltjes harder dan hier over dat deze man gewoon bezig is aan een sabotagemissie om ontslagen te worden. Omdat als hij zelf natuurlijk opstapt, ja, dan kennen we het, dan krijg je niks mee.
0: Nee, dus je denkt echt dat hij dom het geld doet, dat hij denkt van het kan niet erger, ze gaan me echt wel een keer ontslaan.
1: Rob, ik ben hier opgegroeid, dus ik ga nooit zo mee in die heetgebakerde en meningen uit de heup. Maar op het moment dat jij 7 jongens op een verkeerde positie zet, dan wordt het wel heel moeilijk te verantwoorden dat je serieus met je vak bezig bent.
0: Montella had zelf trouwens ook nog wel iets gezegd in een interview. Hij heeft in een interview nog geroepen dat de Nations League pool waarin ze zitten, simpelweg ook dat het niveau heel hoog is. Heeft hij daar wel een punt?
1: Ik denk dat we het daarover kunnen hebben. Italië is natuurlijk al een paar keer keihard aangepakt over dat de voetbalnatie voorbij is. Ze zitten op zich wel nog steeds in die pool A en in de Europese gebieden doen ze het aardig, maar ze zijn ook al bij 3 WK's er niet bij. België heeft zo zijn eigen problemen nog best wel een aardig WK gespeeld, maar daar was het ook al morren aan de voorkant. En ja, Frankrijk, daar hoeven we het niet over te hebben, dat is heel lastig. Tuurlijk. Hij heeft ook nog geclaimd dat hij de bondscoach is die Turkije heeft gebracht naar Nations League A. Nou ja, dan halen de Turkse analisten de deelnemers van groep C en groep B erbij. En dan zeggen ze, ja, het klinkt leuk, maar moet Turkije niet zo op dat niveau spelen? Dus het is een beetje gek claim om te zeggen dat het door jou komt. Dus ja, ik denk dat het kan allemaal geen goed einde vinden. Maar jij haalt het al even aan, zijn er diepere problemen in Turkije? En die zijn er. En daar is ook nu enorm veel druk op de Turkse voetbalbond door ontstaan. Dus ja, dat is ook een beetje hun eigen hachje redden op dit moment. Doen ze het, dan is het bijna een opwelling.
0: Ja, maar helemaal in het begin van ons gesprek zei je al dat er ook nog wel intern bij de bond het een en ander speelt. Wat kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik kan daar wel iets meer over vertellen. Want er zijn een aantal maanden geleden kwamen de berichtgeving heel snel ook door naar Nederland over dat er allemaal spelers waren aangehouden op verdenking van een matchfixing. Dat had daar in principe niet zoveel mee te maken. Het was meer een soort van campagne om ze kenbaar te maken van, hé jongens, stop met inzetten op wedstrijden. En degene die dat op hun eigen wedstrijden deden, dat waren er misschien 3 of 4. Die zijn ook meteen gerouilleerd. En sommigen hebben zelfs vastgezeten. Maar het gros had gewoon een gokaccount en speelde in op wedstrijden in andere landen, andere competities. En dat mag gewoon niet volgens de regels. Dus dat was er meer een awareness campagne. Maar vorige week werd ineens de voorzitter van de scheidsrechterscommissie aangehouden. En in zijn vervolg 2 scheidsrechters. En gisteren nog 3 scheidsrechters. Hm. Dus er zitten nu op dit moment 5 scheidsrechters vast. En de voorzitter van de scheidsrechterscommissie. Dus dit gaat een heel groot schandaal worden. Dat is, in Turkije zijn er wel eens wat schandalen geweest. We hebben een matchfixing schandaal gehad. Er zijn nog wel vaak dingetjes op het randje van het toelaatbare. Maar dit is echt een heel groot probleem. En ook voor de geloofwaardigheid van de competitie. En dat roep ik al jaren. Ook als mensen met matchfixing in Nederland en dat soort dingen. Hou het zo lang mogelijk buiten de deur. Want vanaf het moment dat het vastgesteld wordt, is het zo moeilijk om niet iedere wedstrijd bij elke beslissing te denken, oh ja. Dus er zit daar nog echt wel wat aan te komen.
0: Ja, het is een beetje een rotte appel van binnenuit, als ik jou zo begrijp. Maar stel je nou voor, Montella gaat eruit. Hè? We lopen een beetje vooruit op de zaken. Wat voor een trainer heeft Turkije dan nodig?
1: Ja, in Turkije zijn er 2 mannen, Fatih Terim en Şenol Güneş. En dat zijn de mannen waar ze altijd op terugvallen. Dat is een beetje onze Guus Hiddink en Dick Advocaat. Ik weet nou niet of dat kan misschien voor de korte termijn, omdat je die Nations League moet afmaken, et cetera, zou dat iets zijn. Maar voor de rest, er zijn weinig gegadigden. Galatasaray heeft een trainer die 4 keer op rij kampioen is geworden. Dat zal ten alle tijde een kandidaat zijn. Al weet ik niet of hij in deze chaos die stap wil maken. Arda Turan, de buitenspeler, de grillige buitenspeler van onder andere Atletico Madrid en Barcelona, staat nu aan het roer bij Shakhtar, laatst nog gespeeld tegen AZ. Dat is iemand die ze graag zouden zien van de nieuwe generatie met toekomst. Maar ik zie zo'n jongen die stap naar het buitenland heeft gemaakt helemaal niet deze chaos instappen. Want eigenlijk in normale omstandigheden is het natuurlijk voor een Turk de ultieme job. En dan wordt er op je trots gespeeld, et cetera. En dan denk ik dat soms misschien nog wel mensen niet eens meer de beslissing met het hoofd nemen. Maar met hoe het er nu uitziet en wat er aan zit te komen, ga ik er niet vanuit dat er heel veel zin hebben om mijn handen daaraan te branden.
0: Jordi Amali, analist bij ESPN en Turks voetbalkenner over het Turkse voetbal.

0: Radio Pointer Sisters en Slow Hand. Er gaat wat leuks gebeuren. De Nederlandse voetbalvrouwen, dat is zaalvoetbal, die komen weer in actie voor het EK, voor de EK-kwalificatie. Tegenstander morgen is Portugal, dat is de nummer 3 van de wereld. En dat is een belangrijke wedstrijd op weg naar de Europese kampioenschappen. We bellen met bondscoach Sven van Dam en ook aanvoerster Anna Rietma. Sven en Anna, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, klinkt een beetje als een stelletje, maar dat bedoel ik niet zo, hè. Hoe kijken jullie naar, hoe kijken jullie naar de komende wedstrijd morgen tegen die hele sterke Portugezen?
2: Ja, dat wordt een hele mooie wedstrijd. Want je speelt natuurlijk wel tegen de tegenstander van wereldniveau. Wat echt gewoon ontzettend klasse zijn. Fantastisch goede speelsters. Dus ja, het enige wat je kunt doen is echt gewoon keihard werken. En misschien toch ook stiekem wel gewoon genieten dat je tegen zulke wereldtoppers mag spelen.
0: Ja, want wat verwachten jullie van Portugal als tegenstander? Waar zijn ze goed?
1: Ik denk zowel in het aanvallen als het verdedigen dat het gewoon een topploeg is. We zullen moeten gaan leiden in het verdedigen. Dus vooral tegenhouden en op de kansen die we krijgen moeten we met beide handen aangrijpen. Kansen heb je altijd, ook tegen een topploeg als Portugal. En dat begint met erin te geloven en te dromen.
0: Ja, jullie hebben al een paar oefeninterlandjes gespeeld. Onder andere tegen België, die hebben jullie gewonnen. Is de voorbereiding voor de aankomende wedstrijden nou heel veel anders dan op zo'n oefenpot?
2: Nee, weet je, we weten wat we moeten doen. We weten wat onze krachten zijn. We weten wat onze afspraken zijn. En ik denk dat je altijd op die manier de wedstrijd in moet vliegen. En ten opzichte van elke tegenstander kijk je natuurlijk wel waar liggen hun sterke punten en waar liggen hun zwakke punten. En dan ga je daar nog wel een beetje op analyseren natuurlijk. Maar in principe weet je gewoon waar je krachten zitten en wat je moet uitvoeren. Dus het zal niet anders zijn dan tegen de oefenwedstrijden. Alhoewel we hier natuurlijk wel tegen nog wat betere tegenstanders zitten. Dus er mag nog wel wat meer passie en nog wel wat meer overtuiging in. En dat gaan we laten zien de aankomende dagen.
0: Ja, want tegen Portugal, dat kan alleen maar een bonuspunt of misschien wel bonuspunten opleveren. Jullie spelen in een pool met onder andere ook nog Finland en Tsjechië. Hoe zien jullie die wedstrijd voor je? Want daar moet het dan echt gebeuren, hè?
1: Ja, Finland staat 2 plekken hoger dan ons op de ranking, als ik het goed heb. En Tsjechië staat lager op de ranking. Dus Finland is gelijkwaardig. Tsjechië zijn we op papier beter. Alhoewel, op papier bestaan er geen makkelijke wedstrijden. Dus ook voor Portugal morgen niet. En tegen die twee wedstrijden moeten we de punten gaan pakken, zeg maar. En wat je zegt, tegen Portugal, elke punt is een bonuspunt.
0: Ja, en bij voetbal heb je natuurlijk natuurlijk weinig ruimte en ook dito weinig tijd. Hoe belangrijk zijn techniek en de handelingssnelheid daarbij?
2: Ja, zeker heel erg belangrijk. Want je ziet toch wel als een team een behendige speelster heeft dat daar gewoon heel veel gevaar uitkomt. Maar kleine ruimtes ben ik het niet altijd helemaal met je eens. Want je kunt echt wel ruimte creëren door snelheid van het spel. Dus technische speelsters zijn heel belangrijk. Maar ook gewoon een goede tactiek en goede looplijnen, goede manier van spelen. Dan kun je ook echt heel veel creëren.
0: Ja, wat is nou echt iets aan voetbal wat mensen die bijvoorbeeld alleen maar veldvoetbal kijken waarschijnlijk niet verwachten? Wat je wel bij voetbal hebt, maar bijvoorbeeld niet bij veldvoetbal.
1: Ik denk als je tegenwoordig vergelijkt met het veldvoetbal waar ze om de havenklap liggen voor een overtreding. Ik denk als je in de zaal kijkt is 3 keer zo hard, denk ik. Ik heb mijn vrouw een paar jaar geleden een keer meegenomen naar een wedstrijd. En die heeft ook regelmatig in het voetbalstadion gezeten. En die keek haar ogen uit wat voor fysieke duels er werden gedaan in de zaal.
0: Ja, het is een bikkelharde sport dus in de zaal. Dat is wat ik eruit op kan maken. Oké, wat maakt voetbal nou juist zo moeilijk om te spelen?
2: Ja, wat maakt het zo moeilijk? Eigenlijk is het toch wel dat het tempo zo hard, of zo snel gaat, dat je eigenlijk constant gefocust moet zijn. Je moet constant aanstaan. Dus je moet eigenlijk 2 tot 3 minuten volle bak knallen als speler zijnde. En daarentegen ook eigenlijk in de rust wel weer de focus op de wedstrijd houden. En ik denk dat juist de snelheid van het spel het misschien soms wel zo moeilijk kan maken. Ja. Je moet ook eigenlijk wel geduld houden. Misschien is dat nog wel het moeilijkste. Want als je geduldig bent, komen de ruimte. En krijg ik kansen.
0: Ja, Sven, wat ga je nou morgen tegen die meiden zeggen voordat ze het veld op gaan?
1: Dat ze vooral erin moeten gaan geloven, want daar begint het bij. En ook vooral moeten gaan genieten. En niet met te veel spanning en gewoon met heel veel durf en bravoure. En eigenlijk met scheid. Ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar ik zeg het gewoon. Gewoon het veld in moet gaan en gewoon alles moeten geven voor dat logo op ons borst.
0: Oké, Anna, wat is Sven voor een coach?
2: Ja, en eigenlijk een hele meegaande coach die heel veel passie voor het zaalvoetbal echt heeft. En wat hij ook echt op ons probeert over te brengen. En hij gooit er toch echt wel weer een hele andere dynamiek in dan dat we de voorgaande jaren gewend zijn. Een hele andere manier van spelen, maar waar wij als team zijn ook echt in geloven. En ik denk dat hij dat ook wel op ons overbrengt. En Sven is eigenlijk een hele duidelijke coach. Rustig, maar heel direct en passievol op de juiste momenten.
0: Oh, dat klinkt helemaal goed. Hij zit volgens mij naast je, of niet?
2: Ja, en mijn punten aan het scoren als aanvoerder zijn. Hè? Dat
0: heel goed, heel goed. Ik wens jullie heel veel succes en vooral ook heel veel plezier morgen tegen de Portugezen. En laten we hopen op een klein stuntje. Dankjewel Sven en Anna voor jullie tijd.
1: Heel erg bedankt jullie ook voor jullie tijd.
0: Dat waren Sven van Dam en de coach van de voetbaldames, van de Oranje voetbaldames. En dat was Sven van Dam, de coach. En ook aanvoerster Anna Reitsma. Morgen spelen ze tegen Portugal.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPS Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. De 87-jarige Spaanse vrouw die na zo'n 70 jaar haar huisarts zou worden gezet, is overleden. De uitzetting leidde tot grote woonprotesten in Spanje. Mensen wilden dat huurders beter worden beschermd. Een politieke crisis volgde, waardoor de premier nieuwe verkiezingen uitschreef. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft een einde laten maken aan een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera. De ME was aanwezig om de 100 betogers uiteen te drijven, maar hoefde niet in te grijpen. Ze demonstreerden eerder op de Dam, maar onderweg werd de sfeer steeds grimmiger. Een 30-jarige Oekraïner is volgens de politie de man die in Overasselt de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot. Dat meldt het AD. Op camerabeelden is te zien dat hij als eerste het vuur opende. In zijn verhoor wilde de man niks zeggen. Twee andere verdachten hebben ook op de auto van de bewaker geschoten. In Amerika kregen de advocaten van de ter dood veroordeelde Christa Pike deze week te horen dat ze hersendood was en dat de beademing zou worden gestopt. Maar een dag later werd ze wakker en begon ze te praten, zei een advocaat op een persconferentie. Pike zou vorige week worden geëxecuteerd, maar ze overleefde twee dodelijke injecties. Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien en het wordt dan maximaal 15 graden.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
5: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
12: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuisin, mooi wonen.
15: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
16: Ja, dit is een heel fijn uur, want we hebben namelijk alleen maar kampioenen in deze uitzending. Nienke Vinken gaan we straks spreken, die is Europees kampioen wielrennen geworden op de tijdrit. En Lisa Peters is wereldkampioen geworden op een skate.

0: Limited hoorde je. And I'm so glad that I'm a woman. Met 112 kilometer per uur van een berg af, Jezus. Terwijl je zelf met lichtelijke bescherming op een longboard staat. Dat is een skateboard. Dat is niet voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld, maar wel voor Lisa Peters. En sinds gisteren is zij de kerstverse wereldkampioene downhill skateboarden. Dat deed ze bij de World Skate Games in Paraguay. En we hebben er aan de telefoon. Goedenavond, Lisa.
1: Goedemiddag is het bij mij. Hi, Rob.
0: Hey, als allereerst van harte gefeliciteerd. Hoe ben je vanochtend wakker geworden als wereldkampioen?
1: Ja, ongelooflijk blij. Ja, het gaat heel goed. Het was een hele leuke wedstrijd. Dus ik kon het eigenlijk pas vanochtend echt geloven.
0: Ja, kun je even uitleggen wat dat nou precies is, dat downhill skateboarden? Even in een notendop, even zodat iedereen in Nederland begrijpt wat voor iets geks je gedaan hebt.
1: In een notendop. Iedereen kent natuurlijk wel het skateboarden. Dus je gaat op een skateboard de berg af. Dus het is een geasfalteerde weg. En nu hadden we dan een trek van 1,2 kilometer. Met bochten, rechte einden. Het is eigenlijk een soort van Formule 1 race. Dus je moet goede lijnen pakken en als eerste de finishlijn overkomen. En het gaat naar beneden, dus het gaat best wel hard.
0: Ja, dat begrijp ik. 112 kilometer per uur. En dan, we hebben het filmpje even bekeken. Echt, het zweet had ik in mijn handen staan. Je hebt, voor zover ik kon zien, had je wel wat bescherming. Maar ja, je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als je onderuit gaat. Want je race eigenlijk tegen drie anderen. Hè? Met z'n vieren ga je die berg af, hè? Toch? Hebben we goed gezien, toch?
1: Ja, je gaat met z'n vieren de berg af. Dus ja, je wil ook echt je eigen lijnen verdedigen. En daardoor kom je soms echt wel dicht bij elkaar. En je valt ook wel, hoor. Dus ik denk er wel aan op het moment dat ik val. Want het is best wel een groot onderdeel van de sport. Maar we hebben een leren pak aan. En je leert ook zelf wel. Ja, je leert ook wel om goed te vallen dat het niet zo heel veel pijn doet.
0: Ja, maar je gaat meestal. Dus nog even terug naar die race. Je gaat dus met hoge snelheid ga je die berg af. Ondertussen moet je bochten maken, andere skaters in de gaten houden. Dat is natuurlijk mega spannend, hè? Die tegenstanders van jou, zaten daar een paar namen voor jou tussen dat je dacht, die moet ik echt in de gaten houden? Want die gaan gemeen doen onderweg. Want ja, je wil allemaal je ideale lijn kunnen pakken. Hoe moeilijk is dat geweest met die andere drie?
1: Dit keer ging het eigenlijk vrij makkelijk, moet ik zeggen. Ik bedoel, er zitten wel echt een paar namen tussen van grote tegenstanders. Bijvoorbeeld de oud-wereldkampioen Selina Tyler uit Zwitserland. Die had 2 jaar geleden gewonnen. Dus ik wist wel van als ik met haar in een heat zit, dan moet ik echt scherp zijn. En natuurlijk gewoon heel goed rijden. En dat is eigenlijk elke keer gelukt. Alle heats met haar had ik gewonnen. Dus op een gegeven moment in die finale wist ik gewoon, Oké, ik moet gewoon doen wat ik de afgelopen rondes ook heb gedaan. En dan ben ik wereldkampioen. Dus ik was eigenlijk als eerste met de start weg. En ze hebben me ook niet kunnen inhalen. Waardoor je dus eigenlijk een vrije weg voor je hebt. Wat natuurlijk best wel fijn is.
0: Ja, kun je dan met 112 kilometer per uur ook nog even achterom kijken, of niet?
1: Absoluut, ja. Ik kijk best wel achterom. Ik bedoel, als ik zie dat iemand verder achter me is, dan rijd ik een iets veiligere lijn. Maar als ik weet dat iemand echt vlak achter me zit op een punt om me in te halen, ja, dan moet je gewoon alles geven in een bocht en dan wil je zo min mogelijk remmen. Maar daardoor is het risico dat je de bocht uitvliegt weer hoger. Dus eigenlijk op basis van de informatie wat er achter je gebeurt, maak je ook wel bepaalde strategische keuzes.
0: Ja, en 1200 meter moet je afleggen, heb je me net uitgelegd. Wanneer had je in de gaten van nou, ik heb ze?
1: Ja, we geven alle bochten nummers. En dat is ook gewoon het handigste om iedereen om met elkaar te communiceren. En je had eigenlijk een recht eind en daarna had je bocht 5. Ja. En dat was wel echt een essentiële bocht. En dus, ik wist van als ik die goed pak, dan heb ik nog bocht 6 en daarna is de finishlijn. En eigenlijk omdat ze op het rechte eind er niet langs kwam, ze is wel wat zwaarder. Dus theoretisch zou ze maar op het rechte eind makkelijker kunnen inhalen. Mm-hmm. Dus ik zat te wachten op het rechte eind. Misschien komt ze. En toen ze niet kwam en ook bocht 5 doorkwam, toen dacht ik, ja, ik heb het.
0: Ik heb hem. Hoe train je nou? Hoe moet je in Nederland nou trainen voor deze sport? Downhill skateboarden.
1: Ja, goede vraag. Die vraag krijg ik heel vaak. Maar helaas moet ik antwoorden dat ik in Nederland niet echt kan trainen.
0: Jammer.
1: We hebben natuurlijk wel een paar kleine heuveltjes. Kopje van Bloemendaal, daar ben ik ooit gestart. We hebben de Col du Vent, dus dat is die soort van trash mountain. Maar eigenlijk is dat niet te vergelijken met wedstrijdcircuits. Dus het is in Europa eigenlijk vaak Zwitserland, Frankrijk, Spanje. Ja, gewoon eigenlijk grote berggebieden met geasfalteerde wegen.
0: Ja, dan wordt het voor jou meteen wel een wat duurdere sport, hè? Hoe word je nou zo goed in deze sport?
1: Het heel leuk vind. Ik ben natuurlijk ooit gestart, niet eens met het idee om wereldkampioen te worden, maar puur omdat ik het gewoon echt zo leuk vind. En ik heb er zoveel plezier in dat ik gewoon ook mijn eigen geld daar best wel aan wil uitgeven en rondreizen. Want ja, je komt van op ongelooflijk mooie plekken ook. Nou, ik heb nu ook echt wel veel discipline in de zin van trainen in de sportschool. Ik reis veel, ik geef er ook al veel voor op. En nou ja, ik denk ook wel. Ik train ook veel met de mannen. En die kunnen mij ook gewoon wel heel veel leren.
0: Ja, dus, doe je dat ook om de lat wat hoger te leggen? Dat je dan met de mannen gaat trainen? Want dan gaat het misschien nog harder.
1: Absoluut, ja. Ja, er zijn zeker wel wat mannen die wel echt een stuk sneller zijn. Dus als ik me daarmee kan optrekken, dan merk ik dat ik zelf ook snelle progressie boek.
0: Ja, maar en je hebt ook nooit angst? Even een vraag van mezelf uit.
1: Jawel, tuurlijk. Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is. Want als je dat niet hebt en je gaat radicaal naar beneden, dan is het niet een sport die je kan blijven doen. Want dan blijf je blessures hebben.
0: Ja.
1: Dus ik heb ook echt wel eens angst. En dan doe ik het ook rustiger aan. En dan probeer ik de track eerst goed te leren kennen. Weten waar de bochten zitten. Weten wat het asfalt doet. Of het heel veel grip heeft. Of alsof het heel slipperig is. En eigenlijk op basis van al die informatie kan je eigenlijk elke afdaling sneller gaan.
0: Ja, het gaat echt zo achterlijk hard en het ziet er zo kwetsbaar uit dat ik me kan voorstellen dat je ouders hebben gezegd van ja, iedere keer als je race hebt gehad, moet je even bellen dat je er nog bent.
1: Absoluut, ja. Ik hoop dat mijn ouders luisteren, pap en mam, maar het spijt me dat ik dit doe af en toe. Ja, ze vinden het wel spannend, ook omdat, kijk, soms dan skaten we ook ergens, weet je wel, in Zuid-Amerika, in the middle of nowhere, dan weet je ook gewoon, oké, als er nu wat gebeurt, ja, ik weet niet hoe het ziekenhuis in Venezuela is. We zijn natuurlijk in Europa best wel gewoon, nou ja, dankbaar dat we allemaal goede ziekenhuizen hebben. Dus tuurlijk, dat speelt soms ook wel door mijn hoofd. En op basis van die informatie, ik doe het soms ook echt wel wat rustiger aan, hoor. Als ik ver van alles ben, dan ga ik niet 100% geven op een weg.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen, hè, en vooral in zo'n finale en nu je wereldkampioen bent geworden, je ouders weten echt wel dat je tot de limit en er iets overheen bent gegaan van gisteren.
1: Absoluut, ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Dan even wat anders. Park en street, dat is ook een onderdeel in het skaten. In het skateboarden. Dat is inmiddels een Olympische discipline. Maar downhill staat nog niet op het programma van de Olympische Spelen. Waarom is dat eigenlijk?
1: Nee, helaas.
0: Ja, kan ik me voorstellen.
1: Ik mag beslissen, dan zou ik hem natuurlijk op het programma zetten. Want het is super gaaf ook om naar te kijken.
0: Ja.
1: Ik denk dat het heel goed in de Olympische Zomerspelen past. Zeker in de Olympische Spelen zijn nog niet zo heel veel extreme sporten. Althans, in winterspelen wel, maar in zomerspelen nog niet zoveel.
0: Ja.
1: Ja, het lijkt me super gaaf als het Olympisch wordt.
0: Ja, ik denk dat nu als wereldkampioen heb je wel een stem. Ik denk dat je wel een paar telefoontjes kan plegen om even een goed woordje te doen, toch? Downhill tijdens de Olympische Spelen. Hoe gaaf zou het zijn?
1: Dat zou super. Als het een demo lijkt me heel gaaf. Dat we in ieder geval aan de wereld kunnen laten zien wat we doen. Dat lijkt me wel echt heel vet. Ik ga wel mijn best doen. Ook of ik in de hoop misschien in Nederland wat meer support kan krijgen. Maar dat moeten we nog maar doen.
0: Oké, wil je nog iets tegen je ouders zeggen?
1: Bedankt allemaal voor het luisteren. Ja, en voor alle support. Ik bedoel, ja, ik ben echt super dankbaar dat ik eigenlijk gewoon al deze reizen kan doen. En zoveel kan skateboarden.
0: Ja, geweldig. Lisa Peters, wereldkampioen downhill. 112 kilometer per uur is er naar beneden gesjeest. Dat gebeurde in Paraguay tijdens de World Skate Games. Ja. Lisa, alsnog gefeliciteerd. En blijf lekker doorgaan.
1: Dankjewel.
0: En blijf lekker doorgaan.
1: Dankjewel.

GPX Sport Radio, U2 en Electric Storm. Begin van het uur hebben we het al geroepen. Dit is het uur met de kampioenen. We hebben eerder, we hadden net al de wereldkampioenen met die gekke downhill op een skateboard. 112 kilometer per uur over 1200 meter. Ik ben nog steeds onder de indruk. Maar we hebben vandaag natuurlijk ook het EK tijdrijden gehad in Slovenië. Eerder hadden we al Demi Vollering. Die heeft op de tijdrit net niet het beste resultaat gehaald. Ze hadden namelijk zilver. Maar bij de beloftes, daar werd het goud wel gewonnen door Nienke Vinker, die in 32 minuten 22 kilometer lange parcours wist af te leggen. En die hebben we in het aankomend half uur in de uitzending.

0: kan ik naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
1: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
0: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
1: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Laatste dag? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie Park NL.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
13: Duik in de wereld van Bit. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
14: GPR Sportradio.
15: The Sound of Sport.
14: Rob Spijker.
16: Vanmiddag hebben we er een Europees kampioen bij gekregen. Dat is Nienke Vink, wielrennen. Ze heeft in 32 minuten 22 kilometer afgelegd. En is nu kampioen bij de junioren. We hebben er zo weer de uitzending.
15: GPR.

0: GPR Sportradio, Felix Jeen hoorde je. En ain't nobody. Het zilver van Demi Vollering vandaag op de tijdrit was niet helemaal het beste resultaat vandaag op het EK wielrennen. Wel hartstikke mooi natuurlijk. Maar bij de belofte tijdrit werd er namelijk goud gewonnen door Nienke Vinken. Die in 32 minuten het 22 kilometer lange parcours wist af te leggen. Nienke, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dank u wel.
0: Is het al een beetje tot je doorgedrongen wat er is gebeurd?
1: Een klein beetje, ja. Nee, maar ik was er van tevoren, was het natuurlijk ook wel een groot doel. En ik wist ook wel dat het mogelijk was. Dus ja, dan is het al natuurlijk iets minder een verrassing. Maar dat het dan ook echt uiteindelijk lukt, is natuurlijk wel gewoon heel mooi.
0: Je gaat me nu toch niet zeggen dat het appeltje eitje was, hè?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Ja, het moest wel allemaal goed gaan. En het was wel zo'n dag dat alles ook echt goed viel. Dus
0: wist je van tevoren dat dit parcours wel echt voor jou was?
1: Ja, ik hou er wel van als we in een tijdrit ook wel echt een klimmer in hebben zitten. Maar ook wel een combinatie met een vlak stuk, zeg maar. Dat het een beetje zo tussen de klimmers en de... Dat het wel nog een echte tijdrit is, maar dat je ook nog een beetje een klim... Dat je goed moet liggen. En ik kan dat allebei gewoon heel goed. Dus ja, ik wist dat dat wel... dat het bij mij wel goed past. Alleen ik was wel een beetje bang voor de afdaling van tevoren. Dat ik dacht, ik hoop dat ik het daar niet ga verpesten. Want ik moet zeggen dat ik vooral op het vlakke train in Nederland op de tijdrit fiets. Maar uiteindelijk is dat allemaal goed gegaan. Dus ja.
0: Als je dan aan die afdaling begint, heb je dan wel een beetje de angst in je lijf of niet?
1: Ja, wel een beetje. Ja. Maar goed, dat heeft iedereen denk ik wel. Want iedereen moet natuurlijk volle bak naar beneden. En het begin was al echt heel stijl van die afdaling. Volgens mij zag ik ook op mijn teller dat ik de 95 kilometer per uur heb aangetikt. Oh. Dus het is wel ook een beetje verstand op nul zetten en gewoon gaan natuurlijk. En het voordeel is ook wel dat we bij de wegrit hetzelfde parcours hadden gedaan. Dus ik heb het rondje al wel vaak gedaan. Dus je weet wel gewoon echt supergoed hoe de bochten lopen.
0: Ja, die afdaling heeft volgens mij ook wel iets met de gemiddelde snelheid gedaan. We hebben even uitzitten rekenen hier. 22 kilometer, 32 minuten. Als we helemaal goed hebben gerekend. 41 kilometer per uur. Hoe hou je dat vol?
1: Ja, gewoon veel op trainen natuurlijk. Ja, op een vlakke tijdrit is het gemiddelde normaal nog hoger dan dit. Maar ja, het is inderdaad heel hard, ja. Dus,
0: heb je nu al een beetje dat je lichaam een beetje wat ongemak heeft? Of als je Europees kampioen bent, dan voel je helemaal niks meer?
1: Nou, ik voelde mijn benen wel, moet ik zeggen. Want je fietst ook niet uit na de streep. Dus je gaat eigenlijk ongeveer direct naar het podium. Dus als je dan niet even los hebt gefietst, zo, dan voel je die benen echt wel heel erg. Ja, maar dat vooral.
0: Je moet eigenlijk meteen naar het podium. Is dat vanwege de prijsuitreiking of vanwege de beelden? Of waarom mag je niet uitfietsen?
1: Vanwege de prijsuitreiking. Ja, het ligt natuurlijk aan als hoeveelste je start. En ik mocht vandaag met nummer 1 starten als rugnummer. Dus ik was ook als laatste van de categorie. Dus ja, als je als laatste finisht, dan is het altijd wel gelijk door, ja.
0: Ja, en dan komt er ook heel veel op je af, denk ik, hè? Dan krijg je ook na de prijsuitreiking geen kans om nog even uit te fietsen. Hè? Want dan heb je helemaal geen rust meer, kan ik me zo voorstellen. Is dat zo?
1: Ja, nee, klopt inderdaad. En ik heb natuurlijk superveel berichten en zo gekregen. En dan ben je daar natuurlijk ook druk mee.
0: Ja, wat was het leukste bericht wat je hebt binnengekregen na je overwinning?
1: Oeh, dat is een lastige vraag.
0: Denk maar even na.
1: Daar kan ik zo 1, 2, 3 niet opkomen.
0: Ja, vast iets van de familie of van vriend of vriendin of iets.
1: Ja,
0: iets
1: die
0: van
1: keken
0: dichtbij.
1: Natuurlijk allemaal. Ja. Die keken natuurlijk allemaal live mee. En mijn vriend zei natuurlijk direct dat. Dat het gewoon supergoed was, dat het gewoon gelukt was. Want het was natuurlijk een groot doel, omdat hij gewoon echt trots op me was. Dus dat was wel echt leuk om natuurlijk te lezen. Ja, dat deed me goed.
0: Ja, en wat nou ook zo mooi was, achter jou werd ook nog Megan Arends, die werd tweede. Dat maakte bijna helemaal het Nederlandse podium compleet. En zeker bijzonder, hè, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, klopt. Ja, super knap van haar, want zij is ook pas eerstejaars. Dus ze is nog hartstikke jong en dat ze hier dan gewoon zo'n goede tijdrit neerzet, is gewoon echt knap. En ja, het is gewoon super leuk om samen op het podium te staan. We hebben natuurlijk ook al de hele week bij elkaar op de kamer gelegen en ook in Canada al. Dus dan bouw je ook wel echt een band op en dan is het gewoon echt leuk als je dan zoiets samen kan delen.
0: Ja, en dan ook samen vieren natuurlijk. Bij de koers op de weg werd jij tweede. Dat was achter Mara Winter. Kunnen we hiermee zeggen dat dit wel echt jouw EK was? Hoe kijk je er zelf op terug?
1: Ja, nee, zeker. Ja, ik denk dat ik gewoon in hele goede vorm was dit EK. Dus ik had stiekem bij de wegrit ook wel een treetje hoger gehoopt, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja?
1: Oh. Maar nu ik met de tijdrit heb gewonnen, is het weer helemaal goed, zeg maar. Want ik baalde wel heel erg na de wegrit. Maar nu is dat gevoel wel weg. En ik ben gewoon heel erg blij met de vorm die ik heb. En ja... Het is gewoon een mooi EK geweest en een mooi einde van het seizoen.
0: Ja, einde van het seizoen. Dus vanavond kan het gevierd worden. Doe je dat samen met je vriendin Megan Arends?
1: Onze wegen zijn al gescheiden. Want ik ben nu met de KMU op de terugweg naar Nederland. Of ja, we slapen nu in Oostenrijk. En Megan is al met haar familie mee. Dus we zitten nu op een ander hotel. Maar we hebben elkaar natuurlijk na de finish nog wel even gezien en zo. Maar nu ben ik vooral met voornamelijk staf, want de meeste renners zijn al wel weg. Ja. Maar dan eten we natuurlijk wel gezellig met z'n allen.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je het liefst maar zo snel mogelijk terug wil naar Nederland... om het hier te vieren met vrienden, bekenden en de familie, hè?
1: Ja, tuurlijk, ja. En ook omdat ze natuurlijk best wel lang op pad zijn geweest met Team NL. Dan is het ook weer lekker als je dan weer thuis bent en weer met je eigen mensen kan zijn. Maar we moeten morgen nog wel 10 uur auto rijden, dus dat duurt nog wel eventjes. Maar dat is oké.
0: Nienke Vinken, we hebben van je genoten en gefeliciteerd. Je bent Europees kampioen tijdrit bij de belofte.
1: Ja, dank u wel.

0: GPR Sportradio, you're the money for nothing, Dire Straits and Sting.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Arsenal, die hebben we vandaag al eerder gehoord. Maar er komt meer goed nieuws vanuit Arsenal. Declan Rice en Arsenal die zijn namelijk bijna klaar met de onderhandelingen over een nieuw contract voor de 27-jarige middenvelder. Dit meldt de BBC, hebben dit eerder gemeld vanavond. Het zou voor Arsenal de volgende grote slag van dit seizoen al zijn. Er werd namelijk eerder ook al bekendgemaakt dat Arteta, de coach inderdaad, al een contract in Noord-Londen verlengde tot medio 2030. Rice, sinds 2023 actief bij Arsenal, heeft nog een contract tot medio 2028. In Engeland wordt geschreven dat de Engelsman na de ondertekening van zijn nieuwe contract bij de grootverdieners van Arsenal gaat horen met een geschat salaris van ruim 400.000 euro. Maar dan wel per week. Are you

GPR Sportradio, Calvin Harris en Sam Smith en Promises. Volgende week is misschien alvast leuk om even op vooruit te blikken. Dan hebben we heel veel Europees voetbal. En daar zijn we natuurlijk allemaal bij. Met alle Nederlandse clubs. Champions League voetbal, Europees voetbal. Noem alles maar op. Aankomend weekend natuurlijk ook. Er staat weer de herstart een beetje van de Eredivisie. Als ik je nou één tip mag geven. Download de app van GPR Sportradio. Is echt super handig als je dan even van huis weggaat. En je wilt toch niks missen van de wedstrijd die op dat moment loopt. Dan kun je die bij ons gewoon volgen. Dus even naar je favoriete plekje waar je altijd de apps vandaan haalt. Er zijn er meerdere. En dan download je de app van GPR Sportradio. Heb je die app al en zit je te luisteren? Dan hoor je zo meteen na tienen Karel Oosthuis.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPS Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. In een Amsterdamse synagoog is vanavond de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden. En daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Jazilkus, Berendsen en Letschit. Ergens anders in Amsterdam is een pro-Palestijns protest op last van de burgemeester ontbonden. De demonstratie begon op de Dam en daarna gingen de 100 betogers naar de Stopera. Maar onderweg werd de sfeer grimmiger. Er werd vuurwerk afgestoken en op een spandoek stond: wij steunen Hamas. De politie heeft het protest beëindigd. De 87-jarige Spaanse vrouw die onlangs na 70 jaar uit haar huurwoning zou worden gezet is overleden. Haar uitzetting leidde tot massale protesten en nieuwe verkiezingen in Spanje. Volgens haar advocaat mocht de vrouw uiteindelijk toch in haar huis blijven, maar ze lag in het ziekenhuis waar ze overleed. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken, meldt zijn ploeg. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en was door Vlaanderen. Het is bewolkt en er trekt vannacht een regengebied over het land. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen zon, maar ook wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
9: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
12: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
15: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
16: Let op. Geld lenen kost geld.
17: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
18: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
20: Oh.
7: voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
22: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: GPR Sportradio. Karel Oosterhuis.
23: Woensdagavond, goedenavond. We blikken vanavond vooruit naar de donderdag. Wat staat er donderdag allemaal op het programma? We hebben wielrennen, we hebben judo en nog veel meer. Wat het is, ga ik je zo vertellen.

GPR Sportradio, The Weeknd hoorde je, Blinding Lights. Wielrennen morgen in Noord-Italië wordt morgen de 110e Grand Piemont gereden. De UCI Pro Series koers gaat over 185 kilometer van Asti naar Bra. En onderweg liggen zo'n 10 beklimmingen. De La Mora, in de finale gaan ze zelfs 2 keer beklimmen. De officiële start is om 12 uur en de verwachte aankomst is om 16:30 in Bra. Dus morgen 12 uur de start in Asti, 16:30 de verwachte finish in Bra. De 110e Grand Piemont. Hij wordt gereden morgen. Dit is Maroon 5 op GPR Sportradio.

Rybakina is uitgeschakeld. Zij verloor in de tweede ronde van Alina Tjareevea. En zij heeft zich daarna ook moeten afmelden met een voetblessure voor de wedstrijden in Wuhan. Dat gaat dus ook niet door. Woensdagavond, je luistert naar GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Stella Lefty en Boston voor de golfliefhebbers. Het gaat morgen beginnen op de Club de Campo Villa de Madrid. Begint morgen het Open de España presented bij Madrid. Het toernooi maakt deel uit van de DP World Tour en loopt tot en met zondag. Er wordt gespeeld op de zwarte baan van het Madrilinese complex. En voor de winnaar liggen naast de toernooizege ook belangrijke punten voor de race to Dubai en de kwalificatieplaats voor die Open klaar. Het gaat ergens over als ze die bal wegmeppen. Wham! Op

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van

0: fiets- en woon-tot-reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: tijd voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuisin, mooi wonen.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
10: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
11: GPR Sportradio.
12: De Sound of Sport.
11: Karel Oosterhuis.
13: Morgen judo in Baku. Hoe gaat het met de Nederlanders? Gaan er morgen nog Nederlanders?

PPR Sportradio Katy Perry, Last Friday Night. Op het WK Judo in Baku staat morgen de vijfde wedstrijddag op het programma. De mannen tot 90 kilo komen in actie en bij de vrouwen de klasse tot 70 kilo. In die laatste categorie staat ook de Nederlandse Margit de Voogd op de deelnemerslijst. Morgen mag ze aan de bak en we hopen natuurlijk dat ze het heel goed gaat doen. Judoka Naomi van Krevel is er bijvoorbeeld niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken op de wereldkampioenschappen. Naomi kwam uit in de klasse tot 52 kilogram en verloor haar eerste partij. En daarmee eindigde het toernooi voor haar al op de tweede wedstrijddag. Het wereldkampioenschap duurt nog tot en met zondag 11 oktober. En morgen dus een spannende dag voor Margit de Voogd. Je luistert naar GPR Sportradio.

0: know, you're one of my kind.
1: GPR.
2: Sportradio.

GPS Sportradio op het Pertamina Mandalika circuit begint morgen nacht het Grand Prix weekend van Indonesië. De eerste vrije training van de Moto 3, de Moto 2 en de Moto GP. Dus let op, morgen nacht is dat dus. Om 3 uur de Moto 3 vrije training. Om 4:10 de Moto 2. En om 4:45 de Moto GP. Dan hebben zij de vrije training. Dus morgen nacht dan zijn de vrije trainingen voor de Moto 3, de Moto 2 en de Moto GP. Op het

HPR Sportradio Kane samen met Ilse de Lange, The High Places. Het is woensdagavond en we blikken alvast even vooruit naar morgen. Wat staat er bijvoorbeeld op de schurkalender voor morgen? De sportschurkalender met alle leuke weetjes en alle mooie feitjes. Dat hoor je zo meteen.

0: NGPR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Burgemeester Halsema heeft in Amsterdam een demonstratie laten beëindigen van mensen die opkomen voor Palestijnen. De demonstranten riepen dingen als lang leven 7 oktober. Ook hadden ze een spandoek met daarop de tekst We support Hamas. Het is vandaag 3 jaar geleden dat Hamas in Israël ruim 1200 mensen vermoordde. In de Noordzee bij IJmuiden is een vrouw van 86 doodgevonden, meldt NH Nieuws. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag nadat ze was gaan zwemmen. De kustwacht, de reddingsbrigade en een traumahelikopter gingen naar haar op zoek. Uiteindelijk werd ze gevonden, reanimatie mocht niet meer baten. In het Drentse Hogeveen is het vanavond tot nu toe rustig gebleven, meldt de regionale omroep, na de problemen van de avonden ervoor. Toen vielen minderjarige jongeren voorbijgangers lastig en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Hogeveen heeft maatregelen genomen, ze mag de politie in het centrum nu preventief fouilleren. En in Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt voor de diefstal van 4 schilderijen van de beroemde schilder Renoir. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum bij Nice in ongeveer 3 minuten tijd. 2 van de geroofde schilderijen zijn nog zoek. Ze zouden samen 8 tot 10 miljoen euro waard zijn. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden.
4: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
9: Oh.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Wie de

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
10: Woensdagavond, goedenavond. We kijken naar morgen. We kijken naar de donderdag. De sportieve donderdag die ons staat te wachten. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ik ga het je vertellen. En voor de fans van de autosport heb ik ook zeker wat moois zometeen.

GPR Sportradio Rise, hoorde je van Jonas Blue samen met Jack en Jack. Je kan je horloge erop gelijk zetten. Morgen, 16:30, is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Vanuit het hoofdkantoor van de Kart- en Autosportbond van Nederland in Houten. Daar ontvangt Rick Winkelman grote namen uit de Nederlandse autosport. En morgen hoor je Rinus Vekaay, hij is de gast. De Nederlandse Indy-coureur gaat met Rick in gesprek over zijn carrière. Morgen dus om 16:30 klokslag staat de nieuwe aflevering voor jou online. Via onze site gprsportradio.nl, via onze app of in je favoriete podcast-app. Dat mag je helemaal zelf bekijken. En als je de beelden erbij wil zien, de videocast kan je zien op Kijk, de Kijk-app. En nu luister je, nu hoor je Blue samen met Elton John op GPR Sportradio. Sorry seems to be.

GPR Sportradio, Elton John met zijn liedje Sorry Seems to Be the Hardest Word. Maar nu samen met Blue en het wordt alleen maar mooier en beter. Buiten wordt het steeds kouder en de schaatsliefhebbers die krijgen steeds meer kriebel en jeuk. Ze willen het ijs op. Het komt goed uit, want het schaatsseizoen staat voor de deur. Maar dat is wel een probleempje. Het opstarten van de Nederlandse binnenbanen, dat verloopt allesbehalve soepel. Meerdere ijsbanen kampen vlak voor de opening met hardnekkige technische problemen. In Deventer bijvoorbeeld is de koelinstallatie kapot en kan er voorlopig niet worden gedraaid. In Tilburg, daar viel de stroom uit, waardoor het ijs compleet smolt. En ook in Kardingen in Groningen was het zweten geblazen door een terugkerende storing en het warme weer. Dat is geen goede combinatie. Maar daardoor is ijsmeester Jan Schuur met Duitse hulp heel druk bezig om de baan op tijd weer strak te krijgen. De geplande opening is aanstaande zaterdag. Of dat allemaal gaat lukken, er wordt hard gewerkt. Ze zeggen wel eens, er gaat niets boven Groningen. Ze krijgen het vast weer aan de praat. Woensdagavond, je luistert naar GPR Sportradio.

0: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
1: Balen zeg. Koffie?
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: De basis van jouw interieur.

0: op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
3: Big deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
0: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
10: GPR Sportradio.
11: The Sound of Sport.
10: Karel Oosterhuis.
12: Woensdagavond, goedenavond. De sportieve donderdag staat op het punt van beginnen. Wat gaat er donderdag allemaal gebeuren in de wereld van de sport? Als je niet gaat slapen en wakker blijft, dan praat ik je bij.

GPS Sportradio, Pharrell Williams, I'm happy. In Noord-Italië wordt morgen de 110e Grand Piemont gereden in de UCI Pro Series koers. Die gaat over 185 kilometer van Asti naar Bra. En onderweg liggen daar zo'n 10 beklimmingen te wachten. De La Mora en de finale die gaan ze zelfs 2 keer beklimmen. De officiële start is om 12 uur en de verwachte aankomst in Bra is rond 16:30. Dus morgen de start om 12 uur in Asti en de finish rond 16:30 in Bra. 185 kilometer. Morgen.

GPR Sportradio, John Mayer, The New Light. Morgen is het donderdag 8 oktober. Wat staat er op de schurkalender van 8 oktober? Ik heb hem hier, ik haal er vast een blaadje vanaf. Dan kan ik het je vertellen. 8 oktober 1984. Bart Vos claimt als eerste Nederlander de Mount Everest te hebben beklommen. 8 oktober 2006. De Nederlandse hockeydames worden voor de 6e keer wereldkampioen. In Madrid wordt Australië met 3-1 van de kaart geveegd. 8 oktober 2017. Het Duitse voetbalelftal wint ook de 10e en laatste WK-kwalificatiewedstrijd. Ditmaal van Azerbeidzjan. En is met 43 goals het meest trefzekere Europese land ooit in een kwalificatiereeks. Spanje had 42 doelpunten in aanloop naar het EK van 2000 en raakte het record dus kwijt. 8 oktober 2017. Een onbedoelde eenarmige zwaai kost Epke Zonderland de gouden medaille in de rekstokfinale van de WK Turn in Montreal. Hij wordt tweede. Een landgenoot Bart Duurlo wordt derde. 8 oktober 2021 bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Zwitserland behaalt Lonneke Unneke brons op de puntenkoers. Dat en meer staat te lezen op de sportschurkalender van GPR Sportradio.

GPR Sportradio, woensdagavond George Michael en Amazing. Amazing, dat is het zeker, want vandaag, precies 3 jaar geleden, ja, je weet het, werd Max Verstappen voor de 3e keer op rij wereldkampioen in de Formule 1. In de Grand Prix van Qatar valt zijn concurrent Sergio Perez de sprintrace uit. En Verstappen, die werd zelf 2e, was niet meer in te halen in het Formule 1-klassement. Dat gebeurde vandaag precies 3 jaar geleden. Zometeen, nou, over een paar uurtjes. Om 6 uur, dan is hij er weer. Ronald van der Geer, hij maakt je wakker en praat je bij met het laatste sportnieuws. Ik wens je nog een fijne nacht. Tot morgen.

0: WPR, Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: WPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten vanavond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "Wie support Hamas?". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ronaldo sloot zijn berichtje af met een dikke knuffel. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: De grootste energieslurpers in huis?
3: Wat kost al die kleding nou echt?
4: Wat heb je nog aan zonnestroom?
5: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Is dit het?
8: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Laatste dag. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden, verandert tijdelijk in een noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd en de gemeente heeft ja gezegd. De komende anderhalf jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht. Behalve in de zomer, want dan zijn er op het terrein allerlei festivals, zoals dus Pinkpop. In een Amsterdamse synagoge is de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden en daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Jezilkus, Berendsen en Letschert. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schilderijenroof. Vorige maand werd ingebroken in een museum bij Nice en daarbij werden in een paar minuten tijd 4 werken meegenomen van de beroemde schilder Renoir. 2 schilderijen zijn nog altijd spoorloos. En Johan Derksen vindt het kinderachtig dat een kamerlid van DENK aangifte tegen hem doet van bedreiging. Derksen had eerder gezegd over onverdoofd ritueel slachten. We zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Derksen snapt iedereen dat het niet letterlijk bedoeld is. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien en het wordt 15 graden.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedenacht, dit is Daan Peenhuis op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten hun steun hebben uitgesproken voor de gewapende groep Hamas. Het was een protest van mensen die opkomen voor Palestijnen. Ze hielden een vlag omhoog waarop stond "Wie support Hamas?". Zulke teksten mogen, dus kon de politie volgens Halsema toen niet ingrijpen. Het lijkt afgelopen avond rustig gebleven in het Drentse Hogeveen, meldt de regionale omroep. De avonden ervoor was er veel overlast door jongeren die intimideerden voorbijgangers en gooiden met zwaar vuurwerk. Hogeveen heeft nu maatregelen genomen, ze mag de politie in het centrum preventief fouilleren. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ook veel andere bekenden uit de voetbalwereld hebben gereageerd. Vannacht regen en het komt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden.
2: GPR Sport.